0: Opnieuw een onrustige dag in de Albanese hoofdstad Tirana. Studenten gingen daar voor de tweede dag op rij de straat op om te protesteren tegen de omstandigheden op universiteiten. Ook willen ze dat premier Edi Rama opstapt. Bij de rellen werd brand gesticht in het ministerie van Justitie en raakten meerdere overheidsgebouwen beschadigd. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de demonstranten uiteen te drijven. En een opmerkelijke ontsnapping in Duitsland die zo uit een film lijkt te komen. Tijdens een doktersafspraak in Essen werd een gevangene bevrijd door twee gemaskerde mannen. Zij bonden de bewakers vast, waarna de verdachte op een elektrische step wist te ontsnappen. De man zat vast voor onder andere drugsdelicten en zware mishandeling, volgens persbureau DPA. De politie is met veel mensen op zoek naar de man. Krijg je nog het weer? Vanavond blijft het droog met 7 tot 13 graden. Aan de kust staat wel een stevige zuidwestenwind. Morgen is er eerst volop zon, later toch meer bewolking. Het blijft droog, het wordt 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Dan 538 verkeer voor je, dan flitsmeister. We hebben nog een flits op de A1 richting Amsterdam bij Muiden, opgepast daar bij 9,5. Dan de A2 richting Utrecht bij Beest, opgepast daar bij 83,2. Dan nog een keer de A2 richting Utrecht bij Breukelen, 52,9. En ook op de A7 richting Groningen zijn ze te controleren bij Drachten, 168,2. Dan de A13 in de richting van Rotterdam bij Delft, opgepast daar bij 13,5. De A16 richting richting Dordrecht vanaf Rotterdam bij Rotterdam zelf 7,9. Dan de A27 richting Breda bij Gorkum 35,0. De A28 richting Zwolle bij Hulshorst 59,8. Ook op de A29 staat hier nog te controleren in de richting van Rotterdam bij Heidenoord, opgewassen bij 15,2. Over het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
2: 538. De 538 stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 7.
4: Vet.
3: Weet jij al wie het is?
2: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
3: Druk op de knop in de 538-app.
5: Kilian van Luijs.
1: Hey, en hoe je kans kan maken op die 20.000 euro hoor je zo meteen ook. Ellie Goulding komt eraan.

Het is Famous bij 538. Je hoorde Mr. Know-It-All. En ben je iemand die alles weet? Heb je bijvoorbeeld enig idee wie er zit in de koffer? Goed voor 20.000 euro. Eén naam hoef je maar te noemen. En daar ga je er dus van op met dat heerlijke geldbedrag. Goed precies zit, hoor je zo meteen. Ook Miley, Mark Emmers, ze komen eraan. En eerst Ellie Goulding bij 538. Dit is Burn.

0: 538 Stemmenjacht.
1: Ik vind het echt het meest irritant op de aarde dat je ergens niet op kan komen, weet je wel. Dat je bijvoorbeeld een zin wil maken met een bepaald woord, dat je denkt, ja, het woord ligt op het puntje van mijn tong, maar ik kom er even niet op, weet je wel. Heb ik ook wel eens met name dat je bijvoorbeeld een gezicht ziet op tv, bijvoorbeeld dat je denkt, ja, ik weet wie het is, maar wie is het nou ook alweer, weet je wel. Het is exact wat we aan het doen zijn hier bij 538 Stemmenjacht. Een koffer met daarin een stem van een bekende Nederlander. En daarin ook een heerlijk geldbedrag. Inmiddels goed voor 20.000 euro. Aan jou de vraag, enig idee wie er in de koffer zit, koffer nummer 7. Je kunt je opgeven via de app van 538 op een groene knop te drukken. Doe je dat en word je gebeld in de uitzending, hoef je maar één naam te noemen. En heb je die naam goed, dan ga je er vandoor met ruim 20.000 euro. Geef je op.

Het is nieuwe van Miley. Je hoort de Best Parade. Hey, voor het volgende verhaal neem ik jullie mee naar 1995. Het is het jaar waarin Danny Linda Heiss, een veroordeeld moordenaar, echt een spectaculaire ontsnapping deed. Hij had namelijk op de een of andere manier ontdekt dat in het informatiehandboekje dat je als gevangene krijgt met binnenkomst, waar dan de regels op staan en een beetje de tijden dat je moet opstaan en wat je te eten krijgt en dat soort dingen, daar was op een plaatje de hoofdsleutel tot in detail afgebeeld. Zijn menige gevangene, waarmee hij in dezelfde cel zat, was een getrainde juwelier, ooit opgepakt omdat hij sleutels namaakte. Dus normaal, ja, mag jij drie keer raden wat ze deden? Juist, ze maakten samen de sleutel na en ze ontsnapten ze. En brutaal als hij ook nog een keer was, schreef hij op de muur: jongens, het vogeltje is gevlogen. Maar toch genoot hij niet heel lang van zijn vrijheid, want binnen 12 dagen zat hij alweer in het juridisch hotel. Het gebeurde al in 1995. Het jaar komt Tupac en Dr. Dre met deze fantastische knallen.

0: Jouw hit, je 538 met Sick the Six. Je hoorde Super String, of zoals Tamara appt in de app van 538.
1: Lekker plaatje, hoor!
0: En zo is het. Samen komen deze nacht niet door met zometeen zomers muziek van Hugo. Ook een heerlijke classic van Wham komt eraan. En eerst Benson Boone.

me up before you go, go. Nou, groot advies. Hè, morgenochtend als iemand weggaat, lekker laten blijven slapen, toch? Ik bedoel, als je nu nog wakker bent, mag ik hopen dat je lekker rustig uit kunt slapen. 538, houd je wakker met zometeen de nieuwe muziek van Martin Garrix. Ook Pink komt eraan. En eerst de nieuwste, Alex Warren in de 538. Dit is Emerald Eyes.

Garrix en Ed Sheeran, je hoorde Repeat It. Hey, zo met een 3 uur op 538 non-stop de allerbeste hits om je nacht niet zo goed mogelijk door te komen. Ik zie onder andere Bruno Mars, Kygo, Snaya Twain voor je voorbij komen. Dus dat gaat helemaal goed komen. En vanaf 6 uur hoor je ze natuurlijk weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Met jouw kans op 20.000 euro. Meld jou in de app van 538. Fijne nacht.

0: Goedenacht, ik ben Neje Viramires. Bij zware overstromingen in Istanbul zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers is een 14-jarige jongen die door het water werd meegesleurd een put in. Door de hevige regen staan straten onder water en zijn op meerdere plekken aardverschuivingen ontstaan. Scholen blijven vandaag gesloten. Bij een veiling in Londen heeft een geroofd kunstwerk van een Nederlandse Joodse familie bijna 32 miljoen euro opgebracht. Het gaat om een werk van kunstenaar Wassily Kandinsky. De nazi's namen het schilderij in 1940 in beslag en pas in 2023 kregen de erfgenamen het terug, nadat was vastgesteld dat het om roofkunst ging. Nu is het voor een recordbedrag verkocht. Een opmerkelijke ontsnapping in Duitsland. Tijdens een doktersafspraak in Essen werd een gevangene bevrijd door 2 gemaskerde mannen. Zij bonden de bewakers vast, waarna de verdachte op een elektrische step wist te ontsnappen. De man zat vast voor onder andere drugsdelicten en zware mishandeling, volgens persbureau DPA. De politie is met veel mensen op zoek naar de man. En een Pokémon-verzamelaar uit Den Bosch is voor zo'n 50.000 euro aan kaarten en videogames kwijtgeraakt door inbraak. De diefstal gebeurde terwijl hij op een beurs was om een deel van zijn collectie te verkopen. Opvallend, de inbrekers gebruikten zelfs kussenslopen van zijn bed om de buit mee te nemen, meldt Omroep Brabant. De politie onderzoekt de zaak. Krijgt u nog het weer? Vannacht blijft het droog met 7 tot 13 graden. Aan de kust staat een stevige zuidwestenwind. Morgen is het eerst volop zon, later toch meer bewolking. Het blijft wel droog. Het wordt 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 7.
3: Vet.
2: Weet jij al wie het is?
1: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538-app.

0: Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. Minister Karremans wil kritisch kijken naar veiligheidsregels bij bruggen, tunnels en andere grote infrastructuurprojecten om geld te besparen. In de Telegraaf noemt hij de nieuwe Merwedebrug als voorbeeld. Volgens de minister kost het verwijderen van een pijler zo'n 800 miljoen euro extra voor de scheepvaartsveiligheid, terwijl daar nog nooit een aanvaring is geweest. Karremans vindt dat sommige veiligheidsregels zijn doorgeschoten. Tegenstanders wijzen er juist op dat zulke normen bedoeld zijn om ongelukken te voorkomen. Zware overstromingen hebben in Istanbul aan zeker 2 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een 14-jarige jongen die door het water werd meegesleurd een put in. Door de hevige regen staan straten onder water en zijn op meerdere plekken aardverschuivingen ontstaan. Scholen blijven vandaag gesloten. 8 Amerikaanse staten dagen OpenAI voor de rechter vanwege ChatGPT. Volgens de aanklagers kan de chatbot schadelijk zijn voor kinderen en in sommige gevallen zelfs gevaarlijke adviezen hebben gegeven. OpenAI gaat niet in op de beschuldigingen, maar zegt wel verder te werken aan extra veiligheidsmaatregelen. Met de rechtszaken willen de staten meer toezicht op het bedrijf en strengere bescherming voor jonge gebruikers. En een vliegtuigwrak dat bij Dronten werd gevonden blijkt een Britse Lancaster-bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog te zijn, meldt Omroep Flevoland. Het toestel werd in 1943 boven het IJsselmeer neergeschoten. Aan boord waren 7 bemanningsleden die nooit terugkeerden van hun missie. Bij de berging zijn ook menselijke resten gevonden. Defensie doet daar nog onderzoek naar. Krijg je nog het weer. Aan de kust staat een stevige zuidwestenwind. Verder blijft het vannacht droog met 7 tot 13 graden. Morgen eerst volop zon, later meer bewolking. Geen regen met 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 7.
3: Vet.
2: Weet jij al wie het is?
1: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538-app.

0: Jouw hits hoor je op 538. Douwe Bob, note to self.
1: Jouw hits, jouw 538.

0: Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. Staatssecretaris Erik van den Burg uit kritiek op het bestuur van Bonaire. Volgens hem bemoeien politici zich te veel met ambtenaren, waardoor projecten vertraging oplopen. Bijvoorbeeld de aanpak van de vuilstortplaats. Het eilandbestuur erkent dat er problemen zijn, maar wijst ook op een gebrek aan ondersteuning vanuit Nederland. Van den Burg, die het eiland bezoekt, noemt de situatie zorgelijk, maar kondigt nog geen maatregelen aan. Er woedt een grote brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs. Het vuur brak rond 3:30 uit en sloeg al snel om zich heen. Daarbij komt veel rook vrij, waardoor omwonenden het advies krijgen ramen en deuren gesloten te houden en uit de rook te blijven. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt om het vuur onder controle te krijgen. Vanavond staat niet alleen voetbal centraal bij AZ tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva. In Alkmaar leeft ook de vrees voor ongeregeldheden, zeggen bewoners tegen NH Nieuws. De gemeente heeft extra maatregelen genomen en bestempelt de wedstrijd vanwege geopolitieke spanningen als een duel met een hoog veiligheidsrisico. Pro-Palestijnse demonstranten mogen daarom niet bij het stadion staan en Israëlische supporters zijn niet welkom. Bij een veiling in Londen heeft een geroofd kunstwerk van een Nederlands-Joodse familie bijna 32 miljoen euro opgebracht. Het gaat om een werk van kunstenaar Wassily Kandinsky. De nazi's namen het schilderij in 1940 in beslag. Pas in 2023 kregen de erfgenamen het terug, nadat was vastgesteld dat het om roofkunst ging. Nu is het voor een recordbedrag verkocht. Krijg je nog het weer? Vannacht bleef het droog, met alleen aan de kust een stevige zuidwestenwind. Morgen is er eerst volop zon. Later toch iets meer bewolking, geen regen en het wordt zo'n 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 7.
3: Vet.
2: Weet jij al wie het is?
1: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538 app.
4: Goedemorgen en welkom bij 538. Op weg naar de start van de 538-ochtendshow met nu Queen voor je.

met Queen. En Don't Stop Me Now. Nou, wees maar niet bang, want we moeten nog beginnen. Aan de 538-ochtendshow om 6 uur. Tim, Rick, Niels en Florentien. Traditiegetrouw aan de start van je dag. Met de allerleukste ochtendshow van Nederland. En iedere dag pakken we even dat uurtje tussen 5 en 6 beet om terug te blikken op de leukste fragmenten uit de show van gisteren. Waarin journalist Lex Boon aan de telefoon hing. Die heeft een boek geschreven, Ho Ho Ho, waarin hij The Official Hometown of Santa Claus heeft onderzocht. Dat schijnt een plek in Finland te zijn. Daarover vertelde hij gisteren van alles. Dat gesprek hoor je zo meteen nog even terug. Verder ging het over AI-gegenereerde muziek. Niels had een nummer gevonden online. The Dublin Deluge van Native Echo. Dat kwam je op TikTok tegen. Van A tot Z, voor naar achter, boven naar beneden, gemaakt door AI. En er ontstond een discussie of je AI-gegenereerde muziek wel mag draaien op de radio. Team Ochtendshow had daar een vrij duidelijke mening over. Maar ook de luisteraars hadden daar een vrij duidelijke mening over. En dat hoor je zo meteen ook nog eventjes terug. En de mop van Arie kwam gisteren natuurlijk voorbij. Want gisteren was het woensdag, dus rond 9:15 hoorde je een nieuwe mop. Ingesproken vanaf Gran Canaria, waar hij op dit moment op vakantie is. Maar desalniettemin, een gloednieuwe mop van Arie die je zo meteen nog eventjes terug hoort hier op Radio 538. Hey, mocht je nog een garderobe moeten uitzoeken voor vandaag. Het is nou ja, net als gisteren eigenlijk een cadeautje qua weer. Fijne nazomerdag eigenlijk. Best veel zon.

0: 538 ochtendshow die straks om 6 uur start. Dan zijn Tim, Rick, Niels en Florentine er weer. Voordat zij beginnen, blikken jij en ik even terug, tenminste als je het leuk vindt, op de leukste fragmenten uit de show van gisteren, waarin het ging over de woonplaats van de kerstman. Ja, die tijd van het jaar komt er weer aan. Journalist Lex Boon is daarop ingesprongen. Die heeft een boek geschreven, Ho Ho Ho, waarin hij de official hometown of Santa Claus onderzocht. Dat is een plek in Rovaniemi, wat in Finland ligt. Hij vertelde daar gisteren een hele hoop over. Luister mee.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt.
2: Ja, wakker worden maar.
1: Het land maakt zich op om aan de slag te gaan.
2: Lekker.
1: De 538 ochtendshow vraagt zich af.
2: Ja?
1: Is het al bijna kerstmis?
3: Nou nee, dat duurt nog wel eventjes. Nou, 72 dagen heb ik net
2: even opgezocht. Ik vind het vrij snel. Ja.
3: 72 dagen, dan is het eerste kerstdag. Vrijdag 25 december.
2: Wij hadden het grote bol Sinterklaasboek alweer op de mat liggen.
3: Oh ja.
4: Echt waar?
2: Ja, ja, ja.
4: Maar had je ook vroeger dat je dan... dan pakte je een pen en dan overal een kringetje over.
2: Ja, maar dat is nu niet meer. Hè. Je moet nu de QR-code scannen.
4: Ja, dat het haalt ook een beetje
2: en dan maak je digitaal een verlanglijstje in de iPad. En dat stuur je op.
3: Nee. Want de prijzen staan er ook niet meer bij,
2: nee,
3: toch?
2: Nee, niks.
3: Je moet het online opzoeken. Ik wist vroeger wist ik echt dat hele boek uit mijn hoofd. Als je mij een plaatje liet zien van een Lego-doos, ik wist gewoon wat de adviesprijs was.
4: Oh, ja. Ik mocht alleen maar dingen aankruisen onder de 10 gulden.
3: Oh ja. Ja, en dan zoeken naar...
4: 9,99.
3: Ja, precies. Het duurste onder de 10. Maar goed, over kerstmis. In Lapland ligt een dorp dat zich de official hometown of Santa Claus noemt.
2: Ja.
3: De stad waar de kerstman...
2: Zijn Rick en ik geweest.
3: Zogenaamd zou wonen.
4: Wij zijn er geweest.
3: Ja, het plaatsje heette Rovaniemi. En zij claimen dat zij de officiële kersthoofdstad van de wereld zijn. Maar kan dat zomaar? Kun je de kerstman claimen? Ja. Journalist Lex Boon, die reisde daarheen en schreef er een boek over. Lex, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Ja, wat een grappige fascinatie voor dit plaatsje. Dat je dacht van, ik ga daar een boek over schrijven.
5: Ja, het liep wel een beetje de hand hoor. Het begon niet als een boek. Het begon als een simpele vraag van, ja, hoe kun je dat nou claimen? Want we hebben ook zo'n R'tje achter een titel staan eigenlijk. Van het web dat geregistreerd.
3: Ja.
5: Dus ik ben ooit een keer heen gegaan met de vraag van, ja, hoe zit nou? Kan iemand mij dat uitleggen?
3: Ja.
5: En toen kwam ik daar in een soort absurd kerstuniversum. Jullie zijn er geweest. En ik weet niet welke kerstman je hebt ontmoet. Maar nou, er zijn
2: hele
5: meerdere
2: vieze,
5: kerstmannen
2: die vieze. We hebben de vieze, hele smoezelige.
5: dat kan, ja. Die heb ik denk ik ook gesproken. Maar er zijn dus ook meerdere concurrerende kerstmannen in dat officiële kerstdorp.
3: Oh nee!
5: Ja, er zijn een stuk of vier die je kan ontmoeten. Werken daar heel veel elfjes als voor de kerstman. Ik kwam er snel achter die niet alle arbeidsomstandigheden ideaal zijn. Dus ik kwam daar bij die kerstman met een hele reeks over dat trademark, dat geregistreerde merk.
3: Ja.
5: Maar ook over die andere omstandigheden. De kerstman had geen zin in dat interview met kritische vragen. Dus die viel uit zijn rol, werd boos op me en ik kwam de zwarte lijst van dat dorp te staan.
3: Oh, jee.
5: Dus ze wilde geen vragen meer beantwoorden. En ik had nog steeds geen antwoord. Dus ja, zo liep het een beetje naar de hand.
3: Ja, en jij bent toch wat dieper in de materie gedoken. Want er komen echt wel heel veel mensen op af. Het is
2: een
3: enorm.
2: Ja, het is een megatoeristische trekpleister.
5: Ja. Ja, het is echt absurd. Eigenlijk ook sinds de jaren 80 hebben ze dit voor het eerst daar de kerstman neergezet. Toen waren er ook nog andere steden die ruzie hadden. Ook in Zweden en Noorwegen, die wilden eigenlijk ook de kerstman claimen. Uiteindelijk is het Rovaniemi gelukt. En het is uitgegroeid tot een half miljard zet ze ieder jaar om in de toeristen.
2: Maar het is wel gezellig, toch? Je komt er natuurlijk vaak in de duisternis met een lampie en een dingetje.
5: Ja, en het is prachtig daar en veel sneeuw. En ik hou heel erg van kerst. Dus ik was al klaar om het te laten betoveren. Maar ja, dat lukte daar dan toch niet. Omdat we toch ook weer niet zo serieus namen. Dat je dat er overal kleine leugentjes zitten. Het is ook wel heel toeristisch.
2: Ja.
5: Dus het lukte mij daar toch nooit om echt het kerstgevoel te vinden in de officieel hometown of Sinterklaas.
3: Nee, maar zijn er andere plaatsen die zoiets hebben van, ja, leuk Rovaniemi. Maar wij zouden die eer ook wel willen hebben om de official hometown te zijn.
5: Nou, ik heb dus wel heel veel van dat soort plekken ook benaderd. Heel veel kerstmannen gesproken. Ja, wat vinden jullie nou van dat één iemand zegt dat ze officieel zijn dan de rest? Maar die mensen bleven allemaal in een rol. Die zeiden, nee, wij zijn de kerstman en we houden niet van ruzie.
2: Oh ja.
5: Dus die wil zich daar niet over uitspreken. Maar ja, eentje is er dus die zegt, nee, wij zijn wel de echte.
3: Ja.
5: Dus ja, ik denk dat moet iemand toch echt verder onderzoeken hoe dat kan. Hoe ze hiermee wegkomen.
3: Maar jij zegt, ik sta op de zwarte lijst. Betekent dat je dat dorp ook niet meer mag bezoeken?
5: Nee, het is gelukkig openbaar. Dus ik ben daarna sinds die zwarte lijst ook nog een paar keer terug geweest. Ze wilden me op een gegeven moment niet meer te woord staan. Dus ik had toch andere manieren nodig om antwoorden te krijgen.
3: Ja, en wat is de belangrijkste conclusie die jij in je boek trekt?
5: Nou, het leuke is voor heel veel mensen, die geloven ook echt in de kerstman. En is de kerstman ook heel belangrijk. Voor mij is een van de vele conclusies over kerst, is dat zij in ieder geval niet de officiële hometown of de kerstman zijn.
3: Nee.
5: Ook al zeggen ze van wel, en ook al zeggen ze nu door, ik ben in een hele procedure verzand geraakt. Bij het merkenrechtbureau heb ik echt heel ruimschoots verloren. Ik had echt geen enkele kans.
3: Want je hebt een aanklacht heb je ingediend.
2: Tegen de kerstman.
5: Nee, geen aanklacht. Ik sprak heel veel juristen. Hoe zit het nou met het erretje? Hoe kan je nou claimen dat je de echte bent? Hoe zit dat in merkenrecht? En ze zeiden allemaal, Lex, ja, het merkenrecht is ook wel ingewikkeld. Eigenlijk is het wel raar dat deze aanvraag doorheen is gekomen. Want hij voldoet niet helemaal aan de regels van het merkrecht. Dus de enige manier hoe jij kan achterhalen of dit nou terecht is of niet terecht, is om een procedure te beginnen bij dat merkenbureau. En dan gaan ze de originele aanvraag opnieuw bekijken.
3: Ja.
5: En dan heb jij je antwoord of het eigenlijk terecht is dat ze het merk hebben of niet.
2: Ja.
5: Dus dat werd maar begonnen. Maar dan krijg je heel snel Finse advocaat op je dak. In de Finse krant stond nationaalschap bedreigd, één man verantwoordelijk. Ik kreeg allemaal boze Finn op mijn dak.
3: Oh nee, Lex, je hebt
5: alleen maar een antwoord wilde hebben.
3: Je hebt wat over opgehaald daar in Finland, man.
5: Ja. Ik hoop nog dat ik nog terug mag keren.
3: Ja,
5: het is ook een heel mooie, het is een heel mooie plek. De kerstman, dat toeristische oord is verschrikkelijk, maar eromheen is heel veel sneeuw.
2: Prachtig.
5: Dus, ja.
6: Maar heb je de strijdbel neergelegd? Of ga je net zo lang door totdat je een soort van gelijk krijgt?
5: Nee, want het ging eigenlijk niet om gelijk krijgen. Het ging om een antwoord krijgen op mijn vraag. Dus ja, ik heb dan verloren. Dus blijkbaar mogen ze zo heten. Misbruiken ze eigenlijk het merkenrecht naar mijn idee. Waardoor ze die claim hebben. Maar ja, dat is het antwoord. Dus ik leg me erbij mij neer. Ja. Ik hoop dat het boek ook een afronding is. Ik ben er ook 3 jaar of zo mee bezig geweest.
3: Oh,
5: ik ben ook klaar om weer een beetje normaal van kerstmis te genieten. Kijk, en niet bij iedere kerstfilm te denken aan Rovan Jemi en de strijd.
3: Nee, weet je, zei van ik ben een enorme kerstliefhebber. Dat is niet veranderd, toch, hoop ik, na het schrijven van dit boek?
5: Nee, maar ik was wel de afgelopen jaren. Ik hou bijvoorbeeld ook wel van die slechte kerstfilms. Het liefst al een beetje soort als de zomer voorbij is.
3: Ja.
5: De afgelopen jaren had ik daar weinig zin in. Dus ik hoop nu dat het boek morgen ligt in de winkels.
2: Kijk.
5: Dat het klaar is afgesloten. Dat ik dan weer gewoon op de bank kan zitten en een kerstfilm kan kijken. Nou, en ervan kan genieten.
3: Volgens mij is het een heel leuk boek geworden. Ho, ho, ho van Lex Boon ligt vanaf morgen dus in de winkel. Over de official hometown of Santa Claus. Lex, dank dat je ons even te woord wilde staan. En fijne kerst.
5: Ja, graag gedaan. Ja, hetzelfde.

0: Dean, de man met misschien wel de allerbeste bijnaam ooit. Ik bedoel, als je de baas genoemd wordt, dan heb je wel iets goed gedaan natuurlijk. Born in the USA op 538. Eén ding is zeker, Bruce Springsteen zal denk ik nooit van zijn leven een AI-gegenereerd nummer hebben gemaakt. Dat is iemand die het ambacht nog gewoon hoog in het vaandel heeft staan. Die doet gewoon alles zelf. Maar we leven inmiddels wel in een tijd dat er veel muziek wel door AI wordt gemaakt. En daar had Team Ochtendshow gisterochtend een behoorlijk scherpe mening over. Niels kwam een nummer tegen op TikTok. The Dublin Deluge van Native Echo. Jawel, dat liet hij horen. Maar het is dus helemaal van A tot Z door AI gemaakt. En dus ontstond er een discussie of je muziek gemaakt door AI wel of niet op de radio zou moeten draaien. Ook naar aanleiding van die hit van DJ Goja. Waar dat gerucht ook over gaat. Dat die helemaal uit een computer is komen rollen.
1: Ik wil even dat liedje van DJ Goja, Michiko.
2: Ja, jij zegt het is AI.
1: Nou, dat is een beetje wat je veel hoort van de kenners. Van okay. Ja, moeten we dit nog wel willen? Yeah. Dit is helemaal met AI gemaakt.
2: Volgens mij krijg je op Spotify nu toch ook zo'n melding. Als het, of dat willen ze gaan invoeren. Dat ja. Als het AI is, dat je in ieder geval zichtbaar ziet van hey, let even op.
1: Nou, er staan gewoon hele AI-fabrieken. Die staan gewoon alleen maar muziek op Spotify op te loaden. Omdat ja, als je het dan per ongeluk een keer aanklikt, dan verdienen ze daar toch iets aan.
2: Ja. Klopt.
1: En
2: Bob zei toch ook tegen ons dat hij best wel een beetje vloek in de kerk is misschien. Maar dat hij voor sommige liedjes, of om inspiratie op te doen, of in dit geval toch ook een beroep op doet.
1: Hij zei zelfs, iedere artiest die zegt dat hij het niet gebruikt, die liegt.
2: Ja.
1: Dat was zijn verweer. Maar hij zegt, ik gebruik het vooral om een demo heel snel
2: eventjes,
1: een beetje op te kunnen leuken. En dat je goed kan horen van, oh, zo gaat het uiteindelijk klinken. Ja. En dan uiteindelijk speelt hij het wel echt in. Maar jij kwam gisteren met een liedje van Native Echo.
2: Dat is een TikTok-ding is dat. Het is een schunnig liedje.
3: Waar gaat het over?
2: Nou, luister maar goed. Wat ik zeg, het is een schunnig liedje. Het is maar een beetje Irish.
1: Een beetje dubbelzinnig is het.
2: Het is met een fiddle, hè. Dus het is echt van die Ierse pubmuziek. Zo klinkt het.
1: Ja.
2: En je ziet het heel veel op TikTok-filmpjes, waarbij vooral jonge gasten het aan hun gaan luisteren, waar een moeder bij staat of een vader of zo. Weet je? Maar dat is echt wel het ding nu wat je overal voorbij ziet komen.
1: Maar de grap is dus dat Native Echo bestaat niet. Het is gewoon
2: zei jij. Jij zei van, joh, het is AI.
1: Ja, het is een Artificial Intelligent Music Project, zoals ze zichzelf officieel noemen. Het gaat om het liedje Dublin Deluge.
2: Ik dacht namelijk, misschien is het een leuke smulschijf.
1: Ja, maar willen we AI als helemaal AI als smulschijf?
2: Ja, maar een leuk liedje als smulschijf of niet?
1: Maar onze luisteraars hebben altijd gelijk.
2: Ja, laten we eventjes.
1: Okay. We laten even een klein stukje horen. Oordeel maar even.
4: Kick

0: het is wel leuk gedaan, hoor. Maar het is dus...
1: Komt naar de blikkie.
0: Het is in principe gewoon niet door mensen bedacht.
2: Ja.
0: Maar ja, er is een goede prompt geschreven. En AI heeft dit uitgepoept.
1: Knap, toch?
0: Ja, het is waanzinnig knap dat het kan. Je hoort het wel, vind ik altijd.
1: Ik moet zeggen, ik heb het idee inderdaad van... ja, je kan het horen, maar jij zegt nu over die Michiko en over deze... dat ik denk, ik vind het niet...
0: Het stoort jou niet?
1: Nee, helemaal niet. Het is dat jij het nu zegt, man, zou ik het niet geweten.
0: Er zijn hier al mensen die zeggen, nee, stop, geen AI-muziek.
1: Oh. Ah, oké.
0: Okay. Ja, dus je hebt echt wel een beweging die er die fel tegen gekant is.
3: Nou, die beweging liet zich ook horen in de app-inbox van de Radio 538-app. De reacties hoor je zo meteen nog even. Nu, Shanna Spyro. In my head.

0: En dit is eigenlijk de amuse, als het ware. Tussen 5 en 6 blikken we 's ochtends even terug op de fragmenten van de ochtendshow van gisteren, die leuk zijn om nog een keer terug te halen. En gisteren ontstond er een hele discussie over AI-muziek. Muziek die door AI is gegenereerd. Ja, dat wordt steeds beter, eerlijk is eerlijk. Maar moeten we dat nou wel of niet op de radio draaien? Moeten we niet een beetje boycotten of zo? Nou, heel veel meningen van heel veel mensen. En heel veel mensen melden zich ook in de app van Radio 50. Wat natuurlijk heel tof is, want een 50 luisteraar heeft altijd gelijk. Dus nu nog even een klein overzichtje van de meningen over door AI gegenereerde muziek. Luister mee.
1: Even een klein dingetje hier met muziek die door AI gegenereerd is. Wat moeten we daarmee aan? Want het is natuurlijk wel een beetje een vraagstuk waar we langzaam maar zeker voor komen te staan. De muziek met AI gemaakt wordt steeds beter.
2: En gaat alleen maar toenemen.
1: Die kans is groot. Moeten we dat draaien? Moeten we dat negeren? Moeten we er, als we het draaien, moeten we er melding van maken? Allemaal van dat soort vragen. Het gaat allemaal om een liedje van Native Ego. Dat momenteel op TikTok razend populair is. Ik zal nog even een stukje laten horen. Even iets langer ook.
3: Oh, ja. All right, lads!
1: Hoor dan.
3: Last night I came so hard I nearly drowned the poor bastard.
1: Ja. Misschien wel even goed om te zeggen. Het is een klein beetje vulgair. Maar het is in de

Mijn naam is Martijn. Goedemorgen. Je hoorde George Michael en Mary J. Blige met As. Het voorprogramma van de 50, toch? De show, wat ik het altijd maar noem. Straks om 6 uur beginnen Tim, Rick, Niels en Florentien met het hoofdgerecht.

0: enzovoort, enzovoort. De Dungeleurs. Het is van Nedervego.
1: Grappig dat iemand S. die F nu verschrikkelijk slecht wil.
2: Wel leuke tekst.
0: Ja, de tekst is heel grappig, ja. Dian, goedemorgen.
3: Ja, hey, hallo.
0: Hallo.
1: Hey, hallo.
0: Dian, het is wel grappig dat jij reageert op een item over AI en dat dat ook gewoon in jouw naam zit, AI natuurlijk.
3: Ja, ja, dat is waar.
0: Dan moet jij enthousiast zijn.
3: Nou, nee dus, nee, ja. Goh, ik vind het wel een leuk liedje hoor, maar ik denk alle mensen die muzikant zijn en er zoveel moeite voor doen.
0: Ja.
3: Om een liedje te schrijven en zo, als die maar niet overroeld worden allemaal door die AI.
0: Ja.
3: Dat is het.
0: Ja, ja.
3: Dat is het.
0: Maar vind, heb jij er, als je het hoort en je weet het, wordt een liedje dan meteen minder leuk?
3: Ja, eigenlijk heb ik dan gelijk het gevoel van, hé, dat is niet door een mens gemaakt. Ja.
0: Alsof je wordt belazerd een beetje.
3: Ja, ja,
1: ah,
3: zo, ja.
1: Dat gevoel.
0: Ja. Ja, ja, okay. Ja.
1: Maar stel nou dat, want in de toekomst wordt het denk ik, kan je ook een boek gewoon schrijven via AI. Dus dat ook geen schrijven.
0: Ja, dat gebeurt al zelfs.
2: Ja, zeker.
3: Ja, ja, dat vind ik ook allemaal akelig eigenlijk wel.
1: Oh, maar dan ben jij, het gaat jou dan niet specifiek alleen om de muziek, maar sowieso het hele product AI vind jij geen prettige ontwikkeling?
3: Ja, dat klopt. Als het mee te gek gaat. Hè. Het is natuurlijk makkelijk en leuk als je allemaal alles opzoeken bij ChatGPT ook en zo, weet je wel. Mm-hmm.
0: Ja.
3: Hè, allemaal leuk, maar het is wel een gevaar, vind ik. Van,
0: okay.
3: Hè, dat hij alles, alles nog beter kan dan de mens.
0: Nou, Dian, we respecteren je mening. We gaan even naar Manje. Manje, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb jij ook moeite met AI of vind je juist wel leuk?
4: Ja, ik vind het liedje hier wel superleuk.
0: Ja.
4: Kijk, de ontwikkeling van AI, ja, daar kunnen we onze vraagtekens bij zetten. Maar ja, dan hadden we in de jaren 80 ook nooit geen computers moeten bedenken. Dan had dat ook nooit gekomen.
0: Nee, nee. Maar jij zegt eigenlijk van, joh, het is een leuk liedje, het product is prima. We moeten er voorzichtig mee zijn misschien, maar dit is geen enkel probleem.
4: Ik zeg, doe een smulschijf, hoppa.
0: Hoppa! Manje is niet zo moeilijk, fijn. Anne, goedemorgen. Anne?
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, moeten we hiermee door met deze muziek? Of zeg je
5: helemaal... Walgelijk. Wel weggooien.
0: Walgelijk?
1: Oh.
5: Ja, ik ben inderdaad... Ik doe me gewoon heel slecht. Dus dat is niet wat ik aan muziek mooi vind.
0: Nee, oké. Okay. Maar stel
5: en
0: dat het...
5: Dat moet natuurlijk niet te ver doorgevoerd worden. Het is gewoon zonde van de muziek.
0: Ja, ja. Maar stel dat dit door een echte band was gemaakt, dan had je het ook niet leuk gevonden.
5: Dan had ik ook de muziek gelijk uitgezet.
0: Oké, okay, nou dat is duidelijk, Anne, dankjewel. Davina, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
0: Dit is toch niet Davina Michel, hoop ik, die even reageert op AI?
6: Nee, ik was er eerder.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ah, maar een klein beetje, toch?
0: Een paar maanden. Hey, Davina, wat moeten we met het liedje? Moeten we het draaien? Maar zeg jij liever geen AI?
6: Ja, ik twijfel. Ik vind het best wel een leuk liedje. Alleen dat het AI is... Ja, en ik moest eigenlijk meteen denken aan een ander liedje van Nicola West, die een protestlied maakte, The One and Only Keir Starmer. Dus ik dacht, ik heb wel eens eerder gehoord dat een zangeres heel erg leek op de stem van een AI iets.
0: Ja.
6: Ik denk, nou, misschien kan zij er ook nog eens wat aan verdienen.
0: Ja.
6: Want daar moest ik eigenlijk meteen aan denken. Okay. Maar het liedje zelf...
0: Jij vindt het wel leuk?
6: Ja, echt vond ik het wel leuk, maar ja, ik ben toch wel een beetje tegen AI-muziek. Ja.
0: Oké. Okay.
6: Een beetje dubbel.
0: Jij hinkt op twee gedachten, ik hoor het, dat is duidelijk. Suzanne dan nog eventjes. Goedemorgen, Suzanne.
7: Hi, goedemorgen.
0: Wat moeten we hiermee aan? Moeten we dit nou draaien? Of zeg je van, nee, niet doen, dus AI moet je het nog even laten liggen?
7: Nou ja, ik vind het wel leuk. Maar dat heeft ook meer te maken dat er, ja... Als je ziet hoe die filmpjes, hoe daarop gereageerd wordt... heeft het ook meer een dubbele betekenis. Het, is, het liedje klinkt gewoon leuk, het is heel sfeervol. Ja, je moet vooral niet naar de tekst luisteren en letterlijk vertalen. Maar ja, gewoon het liedje vind ik het zelf wel leuk. En van mij mag het wel gewoon gedraaid worden. Ja, het is voor de echte mensen die dat... Ja, maken de muziek, ja, is het misschien wel sneu. Maar ik denk wel dat het de tijd wordt waar dingen meer door AI overgenomen worden.
1: Aan de andere kant, iemand heeft het ook moeten bedenken. Hè? Het is niet zo natuurlijk. Er zit wel iemand achter die laat maar zeggen, het AI gevoed heeft. En zegt, dit wil ik en zus en zo, toch? Tenminste, of...
7: Zeker. Zeker. Ik ga er niet vanuit dat er al een robot is die AI aanstuurt, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, ja. Maar goed, je kan natuurlijk...
1: Er zit een soort componist achter, toch?
0: Nou, je hoeft alleen maar een paar zinnen in te voeren. Je zegt van, het moet ongeveer zo klinken. En neem die en die liedjes als voorbeeld. En
8: de gebruik die instrumenten.
0: Ja, ik denk dat alleen de tekst, dat die wel door mensen is geschreven.
1: Oké. Okay.
0: Vermoed ik.
7: Ja, dat denk ik wel. Want als je ziet, sommige teksten van artiesten ook, ja... Heel veel artiesten schrijven zelf hun teksten, maar sommige artiesten heb ik ook dat ik denk van... Oh, dit klinkt wel heel erg op teksten die gemaakt zijn aan de hand van, zeg maar.
0: Ja, ja.
7: En dan maak ik zelf de muziek er wel onder, ja. Maar het is wel... dat ik denk, ja, dat komt wel heel erg bekend voor, om het maar zo te zeggen.
0: Nou, het is helder, Suzanne. Dankjewel en fijn dat je ook even reageerde. We komen er denk ik niet uit nog, maar we zullen er wel mee om moeten leren gaan.
2: Ja, dat denk ik ook. Weet je, in de jaren 90 ging er zo'n filmpje rond van... wil je later een mobiele telefoon?
0: Och, ja.
2: Nee, heb ik helemaal niet
1: Ik heb al een antwoordapparaat.
0: Ik moet er niet aan denken om overal bereikbaar te zijn.
2: Vreselijk, ja. Nou.
1: Hoe weten ze dan waar ik ben?
0: Oké, nou, ingewikkeld vraagstuk, maar wel fijn om even met jullie als luisteraars besproken te hebben. We hebben hem in ieder geval gesignaleerd.
1: Leuk liedje, man.
0: Ja, op basis van de tekst misschien nog heel even laten liggen. Straks om 6 uur, een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen hoor nog even de mop van Arie van gisteren. Maar nu eerst Ed Sheeran op 538. When I was 6 years old, I broke my

Radio 538. Ed Sheeran hoorde je net ook met Castle on the Hill. Een paar minuutjes nog, dan wordt het 6 uur. En dan gaan Tim, Rick, Niels en Florentine weer aan beginnen. Een nieuwe 538 ochtendshow. We blikken nu even terug op de leukste fragmenten uit de show van gisteren. Gisteren was het woensdag en dan weet je, dan is er een mop van Ari. Die gisteren insprak vanaf een strandbedje op een subtropisch Spaanse eiland. Maar hij was er wel.

0: Ik heb hem nog niet geluisterd, dus ik hoop dat hij begint met... Wat is het nou? Dat hoop ik wel. Dit is de mop die hij deze kant op heeft gestuurd.
1: Goedemorgen, trouwe luisteraars van de 5e ochtendshow. Hier Arie van Café de Amstel weer even op de ouderwetse manier. En nu even vanuit het mooie Gran Canaria. We zijn even lekker op vakantie. En wat is het nou? Er is een eigenaar van een café en die heeft een bloedmooie vrouw, heb je. En eens in de zoveel tijd pak je even een dienstje van erover. Maar ja, als hij zelf het werk is, gebeurt er vaak geen ene flikker. Dus hij komt een beetje vroeg, komt hij thuis. En ja hoor, ligt zijn vrouw met een klant in bed. Als je godverdomme tegen die gozer, als je ze oprot en draait, ja, en weet je wat, je komt die kroeg ook nooit meer in, wil je nooit meer zien. En die gozer die gaat de deur uit. En dan zegt hij zijn vrouw, en wat heb jij hierover te vertellen? Nou, als jij zo doorgaat, aan wie gaan klanten over.
2: De mop van Arie, zoals hij gisteren te horen was in de 538 ochtendshow. 6 uur, dan beginnen Tim, Rick, Niels en Florentien aan een gloednieuwe editie, die van de donderdag. Over een paar minuutjes zijn ze er hier op Radio 538. Nu eerst, The New Radicals, You Only Get What You Give.

0: Bas en You Get What You Give op 538. Nou, een handvol tellen, dan begint het. De 538 ochtendshow voor de donderdag met Tim, Rick, Niels en Florentien. En misschien wel met jou. Dit is het moment waarop je even, nou ja, je dag een sweeper kunt geven die je van tevoren misschien niet gedacht had. Je kunt namelijk de eerste luisteraar van de dag worden in de show. Bel dan nu 0909 3000 538. Kom je dan zometeen in de uitzending, word je officieel gelauwerd als eerste luisteraar van de dag. Heb je voor altijd een goed verhaal bij je vrienden en je familie. En je krijgt ook nog eens het unieke eerste luisteraar t-shirt erbij. Dus bel 0909 3000 538. Veel plezier met winnen en veel plezier met luisteren naar de 538 ochtendshow.
1: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: 538 Nieuws.
3: 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een drukke nacht voor de brandweer in het Zuid-Hollandse Berkel en Rode Rijs. Die kregen eerst een melding van een explosie en een brand in een bedrijfsverzamelgebouw op het industrieterrein, waarbij één man uit het pand werd gehaald. Bijna gelijktijdig kregen hulpdiensten een melding van een grote brand bij een autobedrijf. Die was op dezelfde plek waar 2 jaar geleden ook een brand was en een dode man werd gevonden. Nederland wil voorlopig geen extra olie uit de strategische noodvoorraad vrijgeven. Het Internationaal Energieagentschap bespreekt vandaag of landen meer reserves moeten inzetten vanwege de wereldwijde oliecrisis. Het kabinet vreest dat de voorraad later harder nodig kan zijn als de situatie verder verslechtert. En Sifan Hassan doet toch niet mee aan de marathon van New York op 1 november. Olympisch kampioene was ziek in de voorbereiding en daardoor kan ze niet fit genoeg aan de start verschijnen. Het is de tweede grote marathon die Hassan dit jaar moet laten schieten. Gaan we naar het weer. De dag begint droog en zonnig. Vanmiddag meer bewolking en daarbij wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel, Florentien. De files, ik weet waar ze staan.
5: 1 file op de A15 Ridderkerk Oostvoorne bij havens 6200. De vertraging 8 minuten.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het aller...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: 538. De 538 stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 7.
5: Vet.
4: Weet jij al wie het is?
3: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
4: Druk op de knop in de 538-app.

0: Het is ongelooflijk om te zien hoe iedereen van dit festijn kan genieten. Mooie mensen bij elkaar, mooie muziek. Gewoon echt op en top Nederland op zijn allerbest.
1: Dit is de 538 Ochtendshow.

0: voor zes in de ochtendshow. Goedemorgen zeg.
1: Hey, jullie uit Rotterdam, ken je dat? Die horen dan.
2: Hey, ja. Oh.
0: Meneer heeft zijn Rotterdam shirtje weer aan. Zijn Feyenoord sjaaltje weer om.
2: Ach man, ze hebben gewonnen.
0: Ja.
1: Nou, eerlijk gezegd, het was gewoon echt een geweldige wedstrijd.
0: Ja, dat is waar. Ze speelden leuk voetbal.
2: Maar jij bent wel mooi weer supporter.
0: Ja, dat vind ik.
2: Zeker wel. 100%.
1: Nee, dat is niet waar. Ik sta altijd achter mijn clubje.
0: Nou, het is wel het is leuk om te zien dat er weer zo fris en fruitig wordt gevoetbald in de Kuip. Want het,
2: ja, dit is gewoon titelkandidaatwerk wat daar afgeleverd werd.
0: Dat
2: ja.
0: werd natuurlijk de afgelopen week al wel een beetje door de kenners werd dat beweerd. Van Feyenoord maakt serieuze kans op het landskampioenschap. En ik denk ook naar gisteravond dat een hoop mensen daar nog meer van overtuigd zijn.
1: 100%.
2: En wat is die zegel goed gerijpt in de Utrecht het afgelopen jaar. Hey, toen van Persie zei ik praat niet met hem en ga maar lekker een jaartje bij FC Utrecht voetballen.
0: Ja, je kan weer terugwerken.
2: Goed afgeleverd.
0: Dat hij een paar gekke beslissingen heeft genomen.
1: Van Persie is gewoon niet klaar als voor trainerschap.
2: Nou, ik denk iets te halstarrig, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, misschien toch ook weer het bewijs dat je als hele goede voetballer niet meteen een hele goede trainer hoeft te zijn.
1: Nee.
0: Overigens bewijst Giovanni van Bronckhorst dan precies weer het tegenovergestelde.
2: Ja, ook weer waar. Ook
0: want hij was een hele goede voetballer en blijkt dus nu ook een geweldige trainer te zijn. Tenminste, hij heeft het gelijk aan zijn zijde. Feyenoord heeft gisteren tegen Como de eerste Champions League overwinning van het seizoen geboekt. De nummer 7 van de Serie A kwam in een kolkende kuip op voorsprong, maar de Rotterdammers knokten zich knap terug. Uiteindelijk werd er met 3-2 gewonnen en dit zei de trainer over die wedstrijd.
3: Ik denk dat we wel de angel uit Como hebben gehaald. En voor ons natuurlijk een hele welkom overwinning. De eerste punten dit seizoen in de Champions League. En geeft dus ook vertrouwen om verder te gaan in dit toernooi.
0: Ja.
2: Nou, dus de penningmeester ook blij is. Die kijkt vandaag op de rekening en die ziet bij. Ik denk 2 miljoen of zo.
0: Ja, zeker wel.
2: Dat gaat om een gewonnen potje.
0: Het gaat om gigantische
2: bedragen. Ja, dat is lekker hoor.
0: Dat is fijn bijschrijven. We gaan even naar Patrick. Goedemorgen.
4: Ik weet niet, moet ik van elkaar een keer
0: dag? Wat? Patrick,
2: hallo.
0: Hallo, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Ja, hey, ben je ondertussen wat anders aan het doen?
4: Nou, ik ben jouw collega vroeg mij of ik dan even stil wil staan. Dus ik ben als een zonemieter van de snelweg afgegaan.
0: Ah, kijk.
4: Je stil langs de weg.
2: Alles voor de veiligheid,
0: heel
2: hè?
0: Heel goed, Patrick. Hey, ik zie uit Leeuwarden afkomstig.
4: Uit Leeuwarden.
0: Ja,
2: dan ligt er al ijs.
1: Ja, get it on. Get it on.
4: Het is wel verrassend donker nog op dit tijdstip. Dat ben ik niet gewend.
2: Maar nee, ben jij lid van de Friese Elfstedenvereniging?
4: Nee, ik ben niet lid. Oh. Mijn vader wel. En die heeft hem 2 keer geschaafd.
0: Wauw.
4: In 86 en 97.
2: Wauw, wat goed even.
0: En hoe heeft hij het ervan afgebracht?
4: Ja. Nou, de eerste keer was hij een paar minuten voor 12 binnen. Op hangen en wurgen.
0: Ja.
4: En op houtjes. Nog op houten oren. En de tweede keer ging het vrij... Vol, ja. En de tweede keer op gewoon een Noord, het was hier rond 7 uur binnen. Dat ging prima.
0: Wat goed zeg.
4: Ja. Ja,
0: best,
4: zeker.
0: Prestatie om trots op te zijn. Hey, ik zie jij bent onderweg naar Schiphol momenteel.
4: Klopt.
0: Ga je op vakantie?
4: Het is herfstvakantie.
2: Ja.
4: Ja, wij maken het is herfstvakantie en we maken een tripje naar Madrid.
0: Oh, wat leuk zeg.
4: Mijn jongste dochter die naar middelbare school gegaan. Ja. En ik zei, nou, als je dan een keer wat leuks wilt doen, dan mag dat.
0: Ja.
4: En ze wou heel graag een keer Mbappé in actie zien.
2: Ach, tuurlijk.
4: Nou, wij gaan zondag naar Real Madrid Sevilla.
0: Zo dan. Hoppakee.
5: Zo.
0: Nou, papa regelt het allemaal wel.
2: Dat is wel te gek, hè?
1: En waar betaalt papa dat allemaal van?
2: Zij dacht,
4: daar kunnen we het hier over hebben.
2: Ja, buur, geloof ik wel.
1: Ja,
0: ik zie Patrick is hypotheekadviseur.
4: Ja,
1: zeker.
2: Ja. Die heeft zelfs plint in zijn auto waar het tegen
4: gaat. Nee, helaas, dat valt wel een beetje mee.
0: Ja, valt het mee? Nee,
4: het is nog steeds behoorlijk druk op de hypotheekmarkt. Dus dat is wel prettig.
0: Maar zijn dat dan oversluiters of wel echt wel nieuwe hypotheek ook die je verkoopt?
4: Nou, wij zitten in het noorden natuurlijk, niet in het midden van het land.
0: Ja.
4: Dus ik heb bijvoorbeeld deze week gewoon nog, of de afgelopen weken, hebben wij 5 stadjes aan woningen geholpen.
0: Kijk, zo.
4: En die prijzen die variëren van de koopsommen van tussen de 200.000 en 300.000 euro. Dus
0: Er
4: is nog, in het noorden is nog nodig mogelijk. Zelfs voor alleenstaande status.
0: Ja, want dan kan je inderdaad. Dan kan je als alleenstaande kan je ook nog, als je een beetje je best doet, een huis bemachtigen. Wat doet de hypotheekrente momenteel, Patrick?
2: Is dat hoog toch?
4: Ja, die is dankzij vriend Trump de laatste week weer aan het stijgen.
0: Ja.
4: Die gaat richting de 4,5% 10 jaar vast NAG.
0: Zo.
4: Ja.
2: Ja, even één vraag. Ja, dus die NAG die gaat nu naar 5 ton, toch?
4: Die gaat naar 5 ton komend jaar. Ja, ja. Die gaat mee met de indexering.
1: Wat is het duurste huis wat je ooit verkocht hebt?
2: Dat heeft hij net gezegd, 2-3 ton.
1: Nee.
4: Voor mij heb ik vorig jaar iets gehad voor rond de 1,2 miljoen.
1: Oké. Okay.
4: Dus, maar dan heb je wel een kanon van huis toe, Lil Bar, hè?
1: Ja. Maar is het zo dat als... heb jij een vast bedrag of is het hoe hoger die hypotheek hoe meer jij verdient?
4: Nee, we hebben een vaste adviesprijs.
1: Ja.
4: En daar wijken we eigenlijk niet vanaf. Want sommige mensen gaan verbouwen voor 40, 50. Of ze kopen een huis voor 5, 6 ton. Die adviesprijzen die verschillen niet heel erg veel.
0: Dat is lekker, dus het maakt voor jou eigenlijk niet uit.
4: Minimaal.
0: Nee. Dus jij bent blij met de starterswonentjes, begrijp ik.
4: Ja, dat ook. Kijk, maar vroeger, 2010 of zo, had je nog provisie. Kreeg je een paar procent over de hypotheek.
2: Oh, die is lekker ook.
4: Ja, die was fijner. Ja, zo wil ik nu ook zijn. Ja.
0: Toen kon je nog met de taxi naar Schiphol. Nu moet je zelf rijden. Hey Patrick, ik denk een leuk nieuws voor jou. Want jij bent vandaag...
5: De eerste luisteraar.
1: Jazeker.
0: We gaan het shirt naar je toe sturen.
4: Super, dankjewel.
0: Heb een fijne tijd.

0: Maxwell en Enquazo. En Sun is Shining. Nou, dat valt nu nog even mee. Maar
1: dat gaat hij doen hoor, straks.
0: Gaat hij zo meteen lekker doen. Koperen ploert hoog aan de hemel.
1: Ik reed op 5:05. Nee, het was 2:05 door Hilversum heen. En toen zat er een mevrouw in de bus, in het bushokje.
0: Ja.
1: Hier verderop. Toen dacht ik, maar wat doe je om 2:05 in een bushokje?
0: Die zat er nog van gisteren natuurlijk.
1: Nou,
0: toen staakten de bussen.
2: Ik denk dat ze wordt opgehaald dat ze de afspreken op een punt. Meestal zijn die bushokjes wel redelijk goed verlicht.
0: Ja,
2: denk goed, ik.
0: Dat is een hele slimme, ja. Ga maar in het bushokje zitten, dan pik ik je daarop.
1: Ja?
0: Ja, dat denk ik.
2: Ja, ja, ja.
3: Ik denk dat Rick daar ook heel erg op.
0: Ja, maar dat is niet erg.
1: Ik dacht namelijk nog van, moet ik een rondje rijden om toch even om te keren, om te vragen van joh...
2: Gaat het dan?
1: Ja, of is er iets? Of ik vind, het zijn van die rare tijdstippen dat je denkt van, een normaal mens tussen aanhalingstekens ligt in zijn bed op dit tijdstip.
0: Ja, ja, zo.
1: Of tenminste, die gaat aan de slag en je weet, de bus rijdt niet om 5:00.
0: Nee.
1: Dat ik toch
3: maar soms hebben mensen gewoon een ander ritme. Als ik 's ochtends om 4:15 de deuren uitga, dan loopt er elke ochtend een mevrouwtje voor mijn huis met een hondje. Die gaat om 4:15 de hond uitlaten.
1: Maar ik snap nog, die gaat dan nog iets duidelijk dat je denkt, moet 4:15 hond uitlaten en daarna waarschijnlijk naar de werk.
3: Ja, dat is opmerkelijk.
1: Ja?
3: Zeggen elkaar inmiddels ook gedag.
0: Ja, er zijn niet veel mensen die om 4:15
3: door. Het is geen puppy of zo meer.
0: Nee, dat is wel een vrij bijzondere tijd. Maar ik denk, Rick zou wel eens gelijk kunnen hebben. Het is een veilige plek om te wachten op iemand. En dan kan je carpoolen vandaar.
1: Ja, precies. Nou, zo van lekker samen naar het werk rijden.
0: Nou, ik vind het helemaal niet gek.
2: Maar sowieso maken wij, op de tijdstip waarop wij rijden, gebeurt er wel meer. Ik heb ooit een keer op de snelweg had ik een gozer op een fiets.
0: Ja.
2: met een gereedschapskist achterop.
1: Ja,
2: en toen heb ik dus wel de politie gebeld.
1: Ja.
2: En die hebben inderdaad, was op de Utrechtse baan in de
1: haar. Een gasklemmer gereden.
2: Die ging achteraan op de mountainbike. dat was een inbreker.
0: Oh ja.
1: Oh.
2: Ja.
1: En die ging naar zijn klus of die kwam van zijn klus?
2: Die kwam van zijn klus. Maar ja, dan moet je natuurlijk niet op de snelweg gaan fietsen. Nee. Maar de kans dat je dan wordt aangehouden is vrij groot. Maar jij maakt ook wel even
0: ik had gisterochtend nog, stond iemand bij mij voor de deur, er stopte een busje.
1: Oeh, dan schrik je ook de kleren.
0: Ik schrok me helemaal kapot. Ja. Dus ik denk, ga toch even kijken wat er aan de hand is.
1: Ja, ja.
0: Dus ik naar buiten gewandeld en het busje was alweer weg en de brievenbus stond open. Dus ik ging kijken wat hij erin had gedaan. Was de kranten bezorgen. Maar wij hebben helemaal geen krant. Dacht ik.
1: Dacht jij?
0: Dat dacht ik. Ik ging een beetje terugredeneren. Mijn vrouw heeft afgelopen zaterdag een digitaal krantenabonnement afgesloten.
1: Oh.
0: Dus die is zaterdagochtend bezig geweest. Allemaal aanbiedingen. Ja, dus ik heb nu de goedkoopste en dat gaat dinsdag pas in. Ik zeg maar, een digitaal abonnement dat dinsdag pas ingaat. Dat is toch heel raar? Dat kan toch onmiddellijk? Nee, ja, dan moeten ze waarschijnlijk via de administratie. Nou, vind ik een raar verhaal. Maar ik begrijp nu wat ze heeft gedaan. Ze heeft een analoog krantenabonnement afgekozen.
2: Ja, voor 10 jaar.
0: Niet helemaal goed gelezen. Nee. Maar dan schrik je toch wel even als een busje voor de deur staat. 7:30 in de ochtendshow met muziek van Tears for Fears. Everybody wants to rule the world is dit.

0: Tears for Fears.
1: And Everybody Wants to Rule the World. Hebben jullie dat filmpje al gezien? Hij gaat op veel tijdlijnen, komt hij volgens mij op dit moment langs. Dat is, daar staat dan bij, uit de tijd dat er nog geen mobiele telefoons tijdens concerten waren. En dan zie je een fragment van het concert van Tears for Fears. Dan spelen ze dit liedje.
2: Ja.
1: En dan staat er 80.000 man, al klappend, want toen werd er nog meegeklapt,
2: ja,
1: staat op de maat van de muziek, staat te genieten van Tears for Fears.
2: Ja.
1: En dan is het inderdaad wel jammer dat tegenwoordig iedereen alleen nog maar met die telefoontjes, ja, in hun handen staat. Dat is heel grappig.
2: Ja, maar ja, dingen veranderen ook, hè?
1: Nee, zeker dingen veranderen. Maar als je het dan ziet, denk je, oh ja, er werd wel meer, er werd intenser genoten voor,
2: ja,
1: mijn gevoel.
2: Ja, ja, ja, ja. Hoe lang was dat geleden? Jaartje of 40 dan?
1: Dit was 1986.
2: Ja, dus nu staat iedereen met een mobiel.
3: Maar bij sommige artiesten is het toch verboden om een mobiel, ja, mee de zaal in te nemen.
4: Een paar van die poppodium rakkers. Maar de gemiddelde grote Coldplay band gaat echt niet zeggen, oké, put your phone in a box. En,
2: ze doen allemaal, nee, ze hebben zelfs lichtshows met die,
1: ja, jawel, maar goed, dat is één nummer, is dat leuk. Maar
2: waar staan we dus over 40 jaar mee? We staan nu met een mobiele telefoon.
1: Met zo'n bril. Ik denk, ja, dat iedereen dan zo'n bril op heeft.
4: Staat streamen. Lekker, ja, lekker live streamen.
1: Ja. Nou, dat is wel het voordeel dat die zit niet voor je hoofd als iemand dat. Nee, nee. Dat is wel lekker. Dit is de ochtendshow. Overigens zijn er wat bezorgde luisteraars die met name jou aanspreken, Rick. Zowel Sarah als Sandra zie ik. Die
4: wat is er?
1: Het op is gevallen dat er een knoopje van je blouse open staat.
4: Oh, ja. Okay. Gaat het niet meer dicht? Nee, op je buik, vriend.
1: Ja, dat denk ik.
4: Je niet bovenaan. Ja.
2: Maar wat mensen zijn allemaal, godsalmachtig.
3: Ja, ja, maar ja, ze helpen je gewoon.
4: Ja, Rick is ook in een grote paniek, want de cappuccino-melk is op. Dus ja, mocht er nog hier een of andere oatboer zijn in Hilversum die...
1: Oh, gezien dat openstaande knoopje, hè, is het misschien maar beter.
4: Ja, dat is wel waar.
1: Nee hoor, Rick.
2: Nee hoor.
1: Ziet er goed uit. Zometeen het laatste nieuws, dat komt van Florentien.
3: Ja, een opmerkelijke stap voor een bekende oud-voetbalcoach.
1: En lekker naar de wekker met kans op de badjas. En je weet het, als je die wint, mag je zelf kiezen of je hem in groen of paars ontvangt.
5: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 Stemmenjacht.
6: Ja, oh, ik ben heel blij.
7: Oh my god!
1: Je wint 15.000 euro.
6: Yeah,
7: yeah. Word jij deze week misschien wel nummer 7?
5: De 538 Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 7 is? Dan win je 20.000 euro.
7: Druk op de knop in de 538-app.
5: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
8: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3.000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
13: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
14: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
15: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
16: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat, 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
18: Montel
0: bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
19: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
20: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
23: Citytrippen?
24: Drakentemmen in het Verre Oosten?
25: Of nee, juichen voor Oranje?
22: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
26: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
27: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barca Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
28: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
29: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
30: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
31: Even bollen met Select.
32: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
33: Ah, relaxed?
32: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
34: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
35: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
36: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
34: Of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
35: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70.

0: 18 en de 20 graden vandaag. En dan de files. Ja. Rick weet waar ze staan.
1: Begin op de A2, dat is Den Bosch. Utrecht bij Zaltbommel, voorwerp op de weg en 20 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam bij Schravendeel 40. En de laatste is de A58 Breda Tilburg bij Tilburg Centrum West. 25 minuten.
0: Het is 4:05. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het kabinet wil miljarden besparen op infrastructuur. Gemeenten en provincies die extra aanpassingen willen bij bruggen, viaducten of aquaducten, moeten die voortaan zelf gaan betalen. Volgens minister Vincent Karremans kan het Rijk daarmee zo'n 2,3 miljard euro besparen. 8 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Volgens de aanklagers zijn gebruikers misleid over de veiligheid van de chatbot en lopen vooral kinderen risico. En ook in hoger beroep heeft de oud-burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, een straf gekregen. Hij moet 250 euro betalen voor wat officieel schennispleging heet. Het gerechtshof in Zwolle acht bewezen dat hij heeft gemasturbeerd in zijn auto.
0: Oh ja.
2: Maart 24 was dat.
0: Maar die man is zo ongelooflijk beschadigd.
2: Ja, ik vind het wel. Ja, vooral zijn reputatie is er natuurlijk finaal aangegaan.
0: Ja.
1: Maar
2: ik vind het zo overdreven.
1: Zou dit de eerste keer zijn geweest? Dat hij gewoon onwijs pech heeft gehad? Eerste keer.
0: Geen idee hoe dat
1: gegaan is. Ik denk het namelijk niet.
0: Jij denkt dat dit vaker is gebeurd?
1: Dit is 100% vaker voorgekomen.
2: Ja, maar ik vind zo'n vrachtwagenchauffeur ook wel een beetje fout dat hij dit
3: dan. Maar die wisten niet dat dat de burgemeester was.
2: Ik bedoel, maakt niet uit.
1: Ja, maar luister, weet je, als je aan het rijden bent, moet je op de weg letten en niet met je lul in je hand.
3: Nee,
2: dat is ook zo. Maar er was maar één getuige.
1: Ja,
2: maar
1: toch. Ja.
3: Je staat toch wel eens in de file en dan denk je, nou ja.
1: Nee, dat sta ik nooit. Ja, wel in de file, maar niet dat ik denk.
3: Ik slinger hem een keer aan.
1: Nee.
3: Nou ja, het is vervelend.
2: Het is zo. Ja. Louis van Gaal dan, hij ruilt het voetbalveld in voor het schildersdoek. Ja, de voormalig bondscoach is komend seizoen te zien in Sterren op het Doek.
1: Oh.
2: Ja, van Gaal verkocht jarenlang nee, dus hij wilde steeds niet. Maar hij heeft nu toch toegezegd aan Jan Slachter bij Pauw en de Wit. In het programma wordt hij door kunstenaars geportretteerd,
3: ja.
2: Terwijl hij dan ook geïnterviewd wordt.
3: Leuk programma.
1: Ja, zeker.
2: En die opnames zijn al van start gegaan. En begin de 27 kun je er naar kijken.
3: Oké. Okay. Ja, het is natuurlijk. Carrie ten Apel gaat het doen.
2: Ja.
3: Hè?
0: Dus dat is gaat zij dat nu presenteren?
3: Ik denk namelijk dat Eus deed dat eerst. En dat misschien Van Gaal ook wel gedacht heeft. Ik heb helemaal geen zin om bij Eus.
0: Ja, dat zou zo.
2: Nee, maar ik denk dat hij bepaald hebben.
3: Ik denk dat hij Carrie een
1: veel sympathieker vrouw vindt.
3: Ook een connectie met de sport.
2: Ja.
3: 100%. En met het voetbal. En dat hij dat denkt van joh.
0: En Carrie is gewoon een hele leuke vrouw.
3: Ja, absoluut.
0: Ja, doet dat goed.
2: Ik ben heel benieuwd hiernaar, want ik vind hem, volgens mij is het gewoon een heel leuke vent.
0: Ja.
2: Komt altijd een beetje nors over. En de aanhoudende cyberstoring bij Albert Heijn leidt deze week tot een run op noodpakketten.
3: Oh god, gaan we weer.
2: En lang houdbaar eten. Dat blijkt uit een rondgang langs allerlei webshops, zoals bijvoorbeeld de ANWB, die verstrekt ze ook.
3: Oh.
2: Het aantal bestellingen is vervijfvoudigd zelfs ten opzichte van een normale week. Ja, noodrantsoen dus. En ook drinkwater, contant geld en batterijen worden vaak ingeslagen.
0: Kijk ervan. Het is

0: One Republic en Counting Stars bij 58 in de ochtendshow, waar het inmiddels tijd geworden is om eventjes bij jou te raden te gaan als het gaat om onze muzikale voorkeur. Want het is tijd voor...
1: Lekker na de wekker.
2: Mensen vroegen zich al af, waar blijft het?
0: Het is hier, lekker na de wekker. Ja, we moesten eventjes, we moesten diep de kalender induiken, maar ja, we hebben toch een paar hele leuke...
2: Graven, hè? Echt graven. Dat je denkt, we graven nog iets verder.
0: Genuine is jarig. Dan zul je denken, wie is dat ook alweer? Nou, hij heeft één hele grote hit heeft hij gehad, maar wel een paar andere ook. Maar dit was echt zijn magnum opus, zoals ze dat dan noemen. 56.

0: AI-plaat met een klein beetje dubieuze tekst, maar deze kan er ook wat van Genuine. Redelijk dubbelzinnig. Pony is vandaag de eerste optie. En dan optie 2. Ze viert vandaag haar verjaardag. Dat is een ze. 54 is ze geworden. En zo. In 1986 leerde de wereld haar kennen, want het was een sensatie.
1: Was jongste deelnemster ooit, toch?
0: Ja, aan het Eurovisie Songfestival. En eigenlijk bleek, geloof ik, achteraf dat ze een klein beetje gejokt hadden over haar leeftijd.
1: Oh, wat zij dan?
0: Ja, ze was nog jonger dan dat ze hadden opgegeven.
1: 13 toch of zo?
0: Ja, 14, maar ze hadden, dacht ik, gezegd dat ze iets ouder was, omdat ze anders niet mee mocht doen aan het Liedjesfestijn. Dus daar hadden ze een klein beetje over gelogen.
1: Er werd toen nog geen probleem van gemaakt.
0: Nee. Ze won overigens wel het Songfestival met dit liedje.

je gaat voor 1 Genuine met Pony of 2 Sandra Kim met Jemme Jemme La Vie. En in beide gevallen door even je stem uit te brengen. Dus door die 1 of die 2 deze kant op te appen via de app van 538. Maak je kans op de badjas, de enige echte officiële ochtendshow badjas. In de prachtige clubkleuren groen of paars. Dus 1 of 2, geef maar door en...

Freddy Swims, Mr. Know-It-All. Om 11 minuten voor 7. Het is de ochtendshow van 538. De stemmen die zijn massaal binnengekomen hier op de optie 1, Genuine with Pony. Of 2, Sandra Kim.

0: altijd een hele puzzel hier om te kijken waar de meeste stemmen op binnen zijn gekomen. Maar Rick is altijd, die ziet het altijd vrij goed. Die is, ja. Altijd, die is van tellen.
1: Ik ben van tellen.
0: Ja. Wij hebben aan de telefoon Sandra van Haren uit Reuver.
2: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen Sandra.
2: Hey.
0: Ja,
2: nu wat spannend.
0: Ben je zomaar opeens op de radio?
2: Ja, al vaak zat geprobeerd, want we gaan natuurlijk van de paas, hè.
0: Ja, je bent al
1: uitgedokterd.
2: Ja, tuurlijk.
0: Maar jij bent
2: dus
0: echt
2: ik denk, doe maar eens een poging en daar kwam je, hè. Ik denk, dat is het.
0: Maar jij bent een ouderwetse badjasjager.
1: Ja.
2: Ja, eigenlijk wel. Elke poging. En heeft wel iemand anders hem. En
1: dan komt hij. Iedere keer allemaal hem helemaal naar Reuven opsturen. Dat is natuurlijk ook...
2: Ja, en dat is op Reuven, hè. Dat is een Limburg helemaal, hè. Ja, op Reuven.
0: Oh, daar zeg je op?
2: Ja.
0: Dan woon je niet in, maar op Reuven.
2: Ja, je woont op de Reuven, ja.
1: Maar is het een eiland of een berg dan?
2: Nee, het gaat een beetje omhoog, zeggen ze dan, hè.
0: Vandaar.
2: Dat lijkt me zo, denk ik.
0: Ja. Maar volgens mij ben jij met het goede been in bed gestapt, Sandra.
2: Ja, meestal wel, ja. Lekker op tijd beginnen, ja.
0: Maar ga je iets leuks doen vandaag?
2: Ja, gewoon werken, hè. We zijn nu richting Horen, van Limburg naar Horen. En een beetje los, dan weer langzaamaan terug, hè.
0: Oh, je bent
2: een dagje vol.
0: Vrachtwagenchauffeur?
2: Ja.
0: En van de meiden die rijden?
2: Ja, nee, dat doe ik niet aan. Nee, ik ben van de generatie 25 jaar geleden, zou ik maar zeggen. Niet die van nu.
1: Maar vind je wel een leuk programma, toch? Goed dat jullie ook in het zonnetje worden gezet.
2: Het is leuk om te zien, ja, dat wel. Maar ja, dat wel, ja. Ja.
0: Maar
2: het zijn allemaal, vind ik wel, een beetje poppetjes af en toe.
0: Maar jij zegt 25 jaar geleden. Toen was het denk ik nog wel iets bijzonderder dat je als vrouw voor het beroep van chauffeur koos.
2: Ja, het was nog niet zoveel. Nee.
0: Maar altijd geweten, ik wil later op de vrachtwagen.
2: Ja. Mijn moeder zei altijd, ons Sam wordt laborante. Ik denk, mooi niet, ik ga fijn rijden. Dat was mijn ding, dus ja.
0: Maar ook altijd vroeger met autootjes gespeeld en zo?
2: Nou, dat, ja, een beetje, ja. Ja.
3: Of met de buurjongen.
2: Geen meisje.
0: Ja, we hadden vandaag, qua muzikale opties hadden wij Genuine, dat was de eerste optie. En als tweede, Sandra... Kim, nou ja, je heet Sandra. Dus
2: ja, ik denk het zo. En een beetje een vrolijk liedje ook.
0: Dat kunnen we best gebruiken deze ochtend.
2: Ja.
0: Nou, goed nieuws. De meeste stemmen zijn binnengekomen op de plaat waar jij ook voor ging. Jamme Jamme La Vie is de winnaar. En jij krijgt een badjas. Nou ja, je verklapt
2: het. Mooi.
0: Jij wilde paarse, toch?
2: Ja, graag.
0: Sandra, we sturen hem je kant op.
2: Mooi, top. Heel erg bedankt.
0: Heb een hele mooie donderdag, hè?
2: Voor jou, Sander.
0: Rijd voorzichtig, hoi. Sandra, die ging voor Sandra, net als de meeste van andere luisteraars.

0: dat is toch leuk om weer eens te horen. Sandra Kim, Jemme Jemme La Vie. Ik denk, zoek toch even op hoe het zat met die leeftijd. Maar zij was 13 toen ze meedeed aan het Songfestival. Ja. Maar iedereen dacht dat ze 15 was.
1: Ah.
0: En dat heeft ermee te maken dat zij zelf in dit liedje zingt dat ze 15 is.
1: Oké, okay. Wat wilde ik zeggen? Na 40 jaar weet ik nog steeds niet waar dat liedje over gaat.
0: Nee.
1: Ik hou van het leven.
2: Ik hou van het leven.
3: Is dat Jemme La Vie?
1: Jemme La Vie. Jemme La Vie.
3: Ik.
1: Jemme.
2: Ik hou van het leven.
1: Emme.
0: Ja, je geniet van het leven. Ja, dat is een beetje het is een heel keurig liedje. En een vrolijk liedje ook. Maar er is daarna overigens wel gezegd door Eurovisie: iedereen die vanaf nu meedoet aan het Songfestival moet 16 jaar zijn.
1: Aha.
0: En paspoort moet even overlegd worden ook voordat er mee wordt gedaan. Dus dit was wel dit is de laatste keer dat er zo'n jonge dame of heer het festival won. Zometeen, vervolg van de ochtendshow. Is wel leuk, we gaan het even hebben over toch geld besparen in deze dure tijden.
1: Want heerlijk.
0: Er zitten een hoop van onze luisteraars ook, dat weet ik zeker. Die zitten te slapen. Die kunnen een hoop geld besparen en een hoop geld eigenlijk...
1: Oké.
0: Kom maar door. Ik zou zeker blijven luisteren, want dit gaat je geld opleveren.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
6: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
5: Ah, nee.
6: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
8: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
13: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
13: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
15: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
16: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
17: De salderingsregeling stopt.
18: Maar blijven hangen in je drama?
17: Slecht plan.
18: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
3: Goed plan. Zonneplan.
19: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
20: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
21: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
22: Rustig, adem in,
21: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
22: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
24: Simyo. Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
25: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
26: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
27: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In de Turkse stad Istanbul zijn door overstromingen zeker twee mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers is een 14-jarige jongen die door het water een put werd ingesleurd. Door de hevige regen staan straten onder water en zijn op meerdere plekken aardverschuivingen ontstaan. Scholen blijven vandaag gesloten. Het kabinet wil miljarden besparen op infrastructuurprojecten. Gemeenten en provincies die extra wensen hebben bij bruggen, viaducten of aquaducten, die moeten die plannen volgens minister Karremans voortaan zelf gaan betalen. En door het schrappen hoopt het Rijk zo'n 2,3 miljard euro te besparen. En als het goed is, zijn de schappen van Albert Heijn vandaag iets meer gevuld. De supermarkt begon gisteren weer met het leveren van verse boodschappen aan de winkels. En als je de klant bent, dan heb je het misschien zelf gecheckt, maar de app doet het nog steeds niet. En mogelijk verandert dit later vanochtend nog. Gaan we naar het weer. De dag begint droog en ook wel een beetje zonnig. Vanmiddag meer bewolking en daarbij wordt het ongeveer 17 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo. Dan de files. Rick, weet waar je ze tegenkomt.
1: De A12 Arnhem-Utrecht bij Grijshoord, 18 minuten vertraging. Dan de A58 Breda-Tilburg bij Utrecht-Waalwijk, A27. De vertraging 22 minuten. En de laatste is de A12 Oberhausen-Utrecht. Die komt er net bij Grijshoord, 44 minuten.
28: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
29: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
28: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
30: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
31: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de gamma

0: stem uit koffer 7.
1: Vet.
0: Weet jij al wie het is?
2: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
0: Druk op de knop in de 538-app.

0: die Calvin Harris die heeft ook zoal zijn samenwerkjes natuurlijk achter de rug. Onder andere met Rihanna in dit geval.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Ja, je zou kunnen zeggen, hij doet het met bijna iedereen. We Found Love hoorde je om 8 over 7. Deel de 2 is het van de ochtendshow. Donderdag 15 oktober vandaag. En het nieuws deze ochtend. Albert Heijn is gisteravond weer begonnen met de reguliere levering van alle versproducten aan de winkels. Door IT-problemen waren de afgelopen dagen verschillende vestigingen kampten met lege schappen. Onder meer met groenten en fruit die niet werden aangevuld. Maar dat is dus nu weer op gang gebracht.
3: We beginnen nu gefaseerd op te starten en gecontroleerd uit te leveren. Maar we hebben echt wel een paar dagen nodig om de voorraadstanden in de winkel en de voorraadstanden in het distributiecentrum goed te krijgen.
0: Ja, al dus Martine van Gangelen, zij is hoofddistributie bij de Albert Heijn.
4: Ik was gisteren even bij de Albert Heijn, maar daar hingen gewoon prima briefjes van, joh, in verband met al die ellende, even wat minder voorraad, maar dat is toch niet erg?
0: Volgens mij viel het wel mee uiteindelijk, toch?
4: Ja. Ja, ja, het is wat leger, ja.
0: Ja, het is een beetje alsof je vlak voor kerst, zo voelt het een beetje.
4: Ja.
0: Feyenoord die heeft tegen Como de eerste Champions League-overwinning van het seizoen geboekt. De nummer 7 van de Serie A kwam in een kolpelkende kuip op een voorsprong, maar uiteindelijk wonnen de Rotterdammers met 3-2. Luister naar Gvairo Reed.
5: Ja, ik denk dat we het eerder hadden moesten doen. In het begin wel moeilijk druk zetten, we moesten het even vinden. Maar uiteindelijk pak je het wel op. Je bent heel goed aan de bal, vind ik. Veel in de duels, je neemt het publiek mee en dan ben je eigenlijk niet te stoppen in de kuip.
0: Ja, het was echt een leuke wedstrijd om te zien.
6: Heb je ook die voorafgaand aan de wedstrijd, die blazers gezien?
7: Nee.
6: Ah, dat was fantastisch, man. Er stonden echt gewoon, hoeveel zullen er geweest zijn? 24 koperblazers.
0: Ja.
6: Ja, geweldig. Man. Mooi podium. En ze hadden echt een mooi
4: stadion
6: goed spandoek gemaakt. En dan heb je er gewoon echt zin in.
4: Maar er is geen stadion in Nederland waar het meer kan kolken dan de Kuip. Nee, echt niet. Niet in de arena, nergens.
0: Ja, ik ben het
4: al... is daar echt kolken.
0: Het is wel, de Kuip is wel een extra dimensie op de een of andere manier. Maar waanzinnig leuk voor Feyenoord. En fijn dat het zo goed loopt daar. Dat is ook wel eens anders geweest. En je ziet, we bellen niet meer met John de Wolf. En het gaat eigenlijk... het gaat supergoed.
4: Hij heeft mij geblokkeerd.
0: En Johan Derksen die was gisteravond bij VI met een betoog over stadions, maar werd plotseling onderbroken door een collega.
8: Kinderen met ouders die dan een thermofles thee bij ze...
4: Ja, we hebben de cameraman niet verkouden. Corona of niet? Ja, pas op nou zeg.
6: Dat ging snel.
9: Ik ben bang dat ik de cameraman heb aangestoken.
4: Je hebt het nu al aangestoken.
9: Sorry.
4: Of hebben die andere dingen gedaan?
0: Ja, maar dat is zo vervelend als je achter de schermen werkt. Dan weet je, ik heb eigenlijk één taak. Dat is dat ik moet zo onopvallend mogelijk blijven. Ja. En als je dan verkouden bent en je moet de hele tijd niezen, dan weet je in een programma als VI, dat gaat benoemd worden. 11 over 7, goedemorgen.

0: Gangsters Paradise. 19 over 7 is het in de 538 ochtendshow.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. Ja. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
2: Nou,
1: valt er nog wat te winnen vandaag?
0: Je kent ons toch.
1: Gedunkt.
0: Nee, er valt altijd wat te winnen hier. En vandaag is dat echt een hele grote prijs. Want Stemmenjacht wordt gespeeld om een koffer van 20.000 euro.
2: Vet.
0: Dat is wat er wordt gezegd, hè?
2: Ja.
0: Vet. Dat is het quoteje.
2: Dat gaat over dat bedrag.
0: Ja, het stemmenfragment dat je de hele tijd langs hoort komen.
2: Maar die is niet de laatste koffer.
0: Nee.
2: Niet als je een optelsom maakt, nee. Want je weet wat eruit is. Dus wij roepen 100.000 euro, dus er zit nog in.
3: Dit hoor je nergens, hè?
0: Er zit heel veel geld in nog. Dus als deze koffer straks weggespeeld is, dan komt er een nieuwe koffer. En daar zit dan de laatste koffer, het hoogste geld in.
2: Nou, het is
0: in.
2: Zo lekker dat wij niet dat gehannes met die honderdjes hebben iedere keer. Dat je weet wat er gewoon in die koffer zit en dat win je. En dat je niet, oké, 100 euro.
4: Ja, daar gaat weer 100 euro
2: 100
4: bij.
2: 100 euro, mannen gezeik, man.
3: Huppatee, hier zo, dit is de prijs.
2: Pak gewoon die koffer, neem mee en doe iets leuks.
4: Oh, ja. Nee, oké, 100 euro erbij. Oh nee,
2: dat
4: gaat 100 euro af.
2: Wat een
0: gezeik. Geitig hot, man. Er is toch een andere manier om geld te verdienen. En dat heb je zelf in de hand. Want jarenlang trouw klant blijven bij dezelfde provider kan soms honderden euro's per jaar kosten. Autoriteit Consument en Markt die wil nu dat telecomaanbieders duidelijker wijzen op goedkopere opties. Maar wat kun je zelf doen? En wat scheelt het? Dat weet telecom-expert Joris Kerkhoff. Hij is van de Independer. Joris, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Tim.
0: Ik schrok nogal van het bedrag. Honderden euro's per jaar.
5: Ja, dat klopt. Dus mocht je niet met jullie winactie winnen, dan kan je alsnog honderden euro's gaan besparen. Dus dat is een mooie tip voor de luisteraars. En je ziet dat 1 op de 4 huishoudens in Nederland al heel lang bij eenzelfde telecomprovider zit. En dat gaat om 3,2 miljoen huishoudens. Dus grote kans dat een groot deel van de mensen die luistert toch echt wel rond de 600 euro kan besparen in 2 jaar tijd.
0: Zo dan.
5: Als je overstapt naar een nieuwe provider.
0: Maar hoe kan het nou, Joris, dat je als vaste klant eigenlijk niet beloond wordt en als nieuwe klant en wordt binnengehaald als de koning?
5: Ja, de autoriteit Consumentenmarkt noemt dat de loyaliteitsboete. En dat komt omdat je als bestaande klant eigenlijk jaar op jaar een verhoging krijgt. En dat wordt vaak gezien als een soort inflatiecorrectie. Ik denk dat je die brieven wel kent. Je krijgt dan een brief van vanwege de inflatie of vanwege gestegen loonkosten gaat het tarief omhoog.
0: Ja.
5: Vaak komt er dan wel bij en dan is er wat hogere snelheid of een extra streamingsdienst. Alleen die hogere snelheid heb je vaak niet eens nodig. Dus je krijgt eigenlijk een hogere snelheid terwijl je daar niet aan hebt gevraagd.
0: Ja.
5: En je moet wel meer gaan betalen. En jaar op jaar, zeker voor mensen die 10 tot 15 jaar klant zijn bij eenzelfde provider. Ja, daar gaan echt grote verschillen ontstaan tussen leveranciers die nieuwe klanten proberen te werven. Want die proberen te werven met een eerstejaarskorting.
0: Ja.
5: En die eerstejaarskorting die is echt fors. Dat gaat echt richting, als je dan 2 jaar contract neemt, gaat het om zo'n 500-600 euro wat je op die manier kan besparen als je overstapt naar een 2-jarig contract van een concurrent. En dat komt door de concurrentie. Want ja, de providers die kijken naar elkaar. En het spel wordt vooral gespeeld aan de voorkant. Hey, hoe krijg je klanten binnen?
0: Mm.
5: Maar we zien overigens wel dat er ook door de ACM, maar ook door leveranciers nu toch wel gekeken wordt hoe je bijvoorbeeld bestaande klanten ook kan belonen. Dus dat gebeurt wel mondjesmaat wat meer. Maar dat weegt vaak nog niet op tegen de hoge kortingen die je krijgt als je overstapt naar een nieuwe provider.
0: Ja, nou eventjes toch, ik bedoel, ik heb thuis ook internet en televisie en dat werkt allemaal prima. En dan denk ik, ja weet je, het is een hoop gedoe. Je moet uit gaan zoeken wie er goedkoper is. Je moet alles opnieuw aansluiten en installeren.
2: Weet je waar ik bang voor ben? Kijk, bij mobiele telefoon regelen zij dat nummer mee overgaat. Maar ik ben zo bang dat, ik heb al 100 jaar hetzelfde mailadres en eigenlijk is het uit het jaar kruik.
4: Je kan niet meenemen.
2: Dat je die niet mee kan nemen. Ja, vervelend dat er dan, als je naar KPN gaat, Ziggo achter staat. Maar het zou wel lekker zijn als je gewoon kan zeggen, joh,
3: mailadres gaat ook mee.
2: Het blijft altijd aan je gekoppeld.
0: Ja, Joris, hoe zit dat?
5: Ja, dat vind ik een goede suggestie. Dat is inderdaad wel zo. Als je overstapt en je gebruikt nog je Ziggo e-mailadres. Kijk, wat een hoop mensen wel doen is, die hebben een Gmail-account of een Hotmail-account of een Outlook-account waar gemaild wordt. Dus je ziet wel dat die e-mailadressen die nemen af, die worden minder gebruikt.
0: Ja.
5: Maar van oudsher is dat nog wel zo dat die mailadressen nog steeds wel bekend zijn.
3: Ja, dat is een boomerprobleem.
5: Eigenlijk zou je, word je niet meer gemaild. Het is wel lekker rustig.
0: Ja, dat is Maar het technische aspect zit je natuurlijk ook nog mee. Want je krijgt een ander kastje, je moet alles weer opnieuw aansluiten. Er zit een hoop mensen die vinden dat gedoe.
5: Ja, en dat is denk ik ook, dat Dat lijkt me ook logisch dat mensen dat zo ervaren. Maar het wordt wel makkelijker. Wat je namelijk ziet is dat veel leveranciers, maar ook vergelijkers, hanteren een postcodecheck. Dus je kan op basis van je postcode kan je invullen wat er bij jou voor jouw huis beschikbaar is. Is de glasvezel beschikbaar of alleen de kabel? En als je voor een 2-jarig contract gaat, zit er ook een opzegservice bij. En ook aansluitkosten worden dan en ook het aansluiten zelf wordt dan geregeld door de provider.
2: Ah.
5: Dus eigenlijk heb je er dan geen omkijken naar. Mm. En dat kastje, dat kan je terugsturen. Maar ik ben het met je eens. Dat is denk ik ook wel een oproep aan zeg maar de markt of misschien aan de ACM. Niet alleen naar prijs te kijken, maar ook naar het gebruiksgemak. Want de ACM heeft ook een onderzoek gedaan naar hoe mensen dat ervaren. En inderdaad, een grote groep heeft het gevoel dat het moeilijk is.
2: Ja.
5: Aan de andere kant, 60% van de mensen stapt dus wel over.
2: Ah.
5: En wat je ziet is dat mensen ook vaker kijken naar een alleen internetabonnement, waarbij je dan een wifi-kastje krijgt en waarbij je dan eigenlijk via de wifi televisie kijkt.
0: Ah,
5: bijvoorbeeld
0: kan natuurlijk ook.
5: Kijk of NPO Start of verschillende streamingdiensten die je kan gebruiken. Dus dat is een opkomende trend die eigenlijk dan op die manier gebruikt wordt, waardoor het makkelijker wordt om eventueel nog te switchen.
0: Nog even benieuwd, Joris, want jij hebt het nu over telecom, maar zijn er nog andere punten waarop jij zegt van daar zitten mensen eigenlijk veel te lang,
2: zorgverzekering,
0: veel te trouw bij bepaalde partijen, dan moet je ook eigenlijk ieder jaar overstappen.
5: Ja, kijk, de zorgverzekering. 12 november worden de premies weer bekendgemaakt. En dan is het overstapseizoen. En wat je dan ziet, op dit moment is de rekenpremie, die is al bekend tijdens Prinsjesdag, en die is 12,5 euro hoger per maand dan zeg maar de huidige premie. Dus dat betekent dat je voor het eerst boven de 2000 euro gaat betalen voor je zorgverzekering.
2: Wow.
5: En veel mensen wisselen van zorgverzekering, maar een hoop mensen ook niet. Terwijl de basisverzekering biedt eigenlijk dezelfde zorg. Tenzij je voor een budgetpolis gaat of een Natura-polis. Maar in de kern, wat er in de basisverzekering qua dekking zit, die is gelijk. Dus het loont ook daar echt de moeite om ook gewoon te kijken welke zorg heb je nodig. Waar kan je vanaf? Wat heb je niet nodig?
2: Ja.
5: En gewoon vergelijken. En ja, niemand is verplicht om over te stappen. Dat is je eigen keuze. Maar ga in ieder geval even kijken.
0: Ja,
5: en hetzelfde geldt ook voor.
0: Laat geen geld liggen, dat is eigenlijk wat jij zegt. En dat komt jullie als independent natuurlijk ook wel goed uit, natuurlijk, dat er nu zoveel aandacht is voor dat overstappen.
5: Ja, maar daarom probeer ik er wel bij te vertellen dat het echt dan iedereen zelf is. Want bepalen wij verplichten niemand om over te stappen. Je kan komen kijken, dat is gratis.
0: Ja.
5: Dus het is aan iedereen om zelf te bepalen. Alleen wij proberen het wel informatief inzichtelijk te maken en mensen de mogelijkheid te geven door de bomen het bos weer te zien. Dus ja, dat hopen we dat we op deze manier dat kunnen laten zien.
0: Laat geen geld liggen, dat is waar het op neerkomt. En de ACM is dus nu ook van plan om daar regels voor op te stellen. Joris Kerkhof van Independer, dankjewel en een fijne ochtend. Het is tijd voor de smulschijf.
1: En dit is de nieuwe smulschijf.
0: Die is deze week van onze collega Edwin Evers. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. En wij vinden hem leuk. Ik hoop jij ook. Vaste grond heet hij.

0: Ja. Gewoon een hele leuke plaat, toch? Deze nieuwe van Edwin Evers.
1: Absoluut.
0: Vaste grond is de smulschijf deze week bij ons in de ochtendshow.
1: Je moet niet zomaar smulschijven.
0: Nee, dat moet je wel. Nee. Nou, je hoeft er niks voor te doen eigenlijk. Ja, goede plaat maken. Ja. Ja. Dat is eigenlijk de enige voorwaarde. Hey Florentine, wat heb jij zo meteen in je nieuws?
2: Ja, veel dierenvrienden willen dat het dolfinarium dicht gaat. Maar dat gaat niet gebeuren.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
8: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
10: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
11: Dat klinkt een stuk minder awkward.
10: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
17: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
16: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.

0: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
4: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
3: Oei, ik voel de bui al hangen.
4: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
3: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
5: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben? Onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
6: Het 538 Weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
7: Hey, goed.

0: Utrecht bij Arnhem-Noord 39 minuten vertraging. A15 Ridderkerk-Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam 22. En de laatste is de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Centrum-West 27 minuten.
1: Zet zelf voor 7:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Volgens CNN heeft het Amerikaanse leger een nieuw aanvalsplan klaar liggen voor Iran. Dat plan zou ook de inzet van de zogeheten moeder aller bommen bevatten. De grootste niet-nucleaire bom die Amerika heeft liggen. Bij wielerploeg Picnic PostNL heerst al jaren een angstcultuur. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en wielerplatform In de Waaier. Oud-renners en stafleden spreken over een onveilige werksfeer, mentale problemen en intimidatie. De ploegleiding wilde niet inhoudelijk reageren op de bevindingen. En er is meer bekend over het Corendon-vliegtuig dat gisteren door Duitse gevechtsvliegtuigen werd begeleid. De piloot had per ongeluk een kapingsalarm verstuurd. Eerst werd gedacht aan een technisch probleem, maar het bleek om een tikfoutje te gaan. Ja, de piloot wilde melden dat zijn radioverbinding was uitgevallen, maar voerde een verkeerd cijfer in. Hij wordt niet gestraft, het is een vergissing.
3: Ze communiceren dus in codes. Dus nummer 4 is dan misschien, als jij een 4 naar de toren stuurt, denken ze, oh, kaping.
4: Dan weten zij van, dit is echt helemaal foute boel.
3: Ja, als jij natuurlijk net een turbulentie dingetje hebt en je wilde de 5 induwen en je vingers schiet naar de 4.
2: Zo snel kan dat dus, hè?
4: Ja, maar wij hebben het hier ook in de studio. Ik weet niet of het in deze studio nog zit. Ze hebben mij in ieder geval niet verteld waar die zit, maar in de oude studio hadden wij een paniekknop. En op het moment dat er dan bijvoorbeeld een kaping of een gijzeling in het
3: geval,
4: overval, dan moesten wij daar, dan moest je een hendeltje naar beneden trekken en dan werd de politie ingezeind. En dan is ze van, er is dikke paniek. Ja,
2: waarom is dat nu niet meer?
4: Ik weet niet of het er nu is of niet, maar ze hebben het nu verteld. Maar in de oude studio wist ook niet iedereen dat het er zat. En een van mijn collega's is daar een keer mee, die was gewoon een beetje onder
3: aan het friemelen.
4: Die was aan het friemelen en die denkt, hé, wat is dit? En die had, zonder dat hij het wist, had hij de paniekknop.
3: Hing een helikopter boven het pand.
4: Ja, dat was echt niet normaal. Er komen echt 4, 5 politieauto's van alle kanten aanscheuren. Ja, dan is er echt dikke paniek.
3: Ja, ja, ja,
4: ja.
2: En dan krijg je een boete, neem ik aan.
4: Nee, in dit geval was wel meteen duidelijk van, er is geen opzet in het spel. En,
3: zo
4: het is,
3: vond nog wel fijn als hij in de handboeien werd geslagen, maar dat doen we niet.
2: Het kabinet vindt het houden van dolfijnen in bazins, zoals in het dolfinarium in Harderwijk, niet houdbaar. Maar er komt voorlopig geen besluit het dolfinarium te sluiten. Wel komt er over 2 jaar een soort formeel fokverbod en mogen dolfijnen nog beperkt worden geïmporteerd.
4: Oh, toch wel.
2: Ze mogen nog wel geïmporteerd worden.
3: Verandert er
2: maar
3: niks.
2: Ze mogen geen kindjes krijgen. Dus dat is vervelend voor het dolfinarium. Want dan moeten ze of gescheiden leven, mannetjes en vrouwtjes, of aan de pil.
3: Je
2: en
3: had
2: dat
3: toch,
2: is voor de gezondheid ook niet goed.
3: Je had toch die dolfijnenrukker in Harderwijk?
4: Ja, ja. Dolfijnenrukker?
2: Dolfijnenrukker?
3: Ja, je had in Harderwijk een dolfijnenrukker.
2: Oh. Dat je daar opgewonden. Nou ja.
3: Maar wat nee, de dolfijn werd afgetrokken.
2: Oh! Nou ja, het kan twee kanten op, toch?
5: En dat deden ze om dat die beesten ook minder agressief werden.
4: Ja. Ah, want een mannetjesdolfijn die zeg maar
3: die gewoon de boter heeft.
4: Ja, die moet even geholpen worden.
3: Moet even ontladen worden.
4: Joh, maar dat zal je baan zijn.
5: Maar gaan wij nog meemaken dat

0: de dierentuin.
1: De dierentuin heeft natuurlijk ook een hele educatieve functie.
2: Ja, maar vind jij normaal? Kijk, een olifant loopt normaal in Zuid-Afrika. Die loopt daar een beetje over die savanne. En denk bij jezelf, nou, ik loop vandaag eens een keer 20 kilometer naar links.
3: Maar
2: en
3: het verhaal is natuurlijk dat in de dierentuinen de olifant die daar loopt, dus zodra hij de savanne opgaat, dat hij dat niet overleeft. Want ze worden in gevangenschap.
1: Dan verdwaalt hij.
2: Hij heeft natuurlijk nu een ruimte van ongeveer een voetbalveld. Dat is natuurlijk voor een, maar ook voor leven. Weet je,
1: je ziet wel bij dierentuinen nu echt dat er wordt echt wel over gepraat.
2: Het is nog steeds niks, man.
1: En het wordt steeds groter.
3: Jawel.
1: En uitgebreider. Hey, maar neem nou zo'n safaripark Beekse Bergen. Daar lopen die dieren volgens mij, die hebben het daar prima. Kijk, die hebben geen natuurlijke vijanden, die worden goed verzorgd. Ik heb niet het gevoel dat dat. Kijk, als ik daar rondloop, dan denk ik van, goh, wat is dit ongelooflijk zielig.
3: Het is niet de Serengeti waar ze op lopen, weet je wel? Waar je nog,
2: ik denk dat het echt verboden gaat worden.
3: En hoe heet die leeuw?
4: Ja, maar weet je wat het is? Als je nu het verbiedt, dan moet je in dit geval 22 dolfijnen doodmaken. Ja. Dus je moet ze laten uitsterven.
3: Ja. Je kan ze niet in het IJsselmeer loslaten.
4: En dat geldt ook voor een dierentuin natuurlijk.
2: Ja, ik denk dat het gewoon niet meer van deze tijd is.
1: Een dierentuin. Maar het is voor kinderen ook wel belangrijk om een beetje te leren hoe het in de natuur werkt. En te zien. En als je dat op een ruime plek doet. Kijk, Artis zit natuurlijk aan alle kanten ingesloten.
2: Ja, daar hebben ze.
3: Hebben die net een nieuw olifantenverblijf. Wat ook echt vele malen groter is gemaakt, geüpgrade. En het blijft gevangenschap, hè, laten we dat vooropstellen. Ja. Maar het is wel.
1: Goed, is een hond in een huis op een fletje driehoog achter, is dat ook gevangenschap? Daar kan je ook over discussiëren.
3: Ja, denk die verraan van Freek Vonk, die daar de hele dag in Amsterdam rondbanjert in zijn woonkamer.
1: Is het hebben van huisdieren dan vervolgens, is dat ook gevangenschap?
3: En dan kinderen. Kinderen vasthouden.
1: Ja. Nou, kinderen hebben is gevangenschap. we gaan even naar Stemmenjacht.
5: De 538 Stemmenjacht.
1: Mo, goedemorgen.
2: Spel van de Nederlandse radio.
6: Goedemorgen.
1: Hey, uit Heerhugowaard.
6: Dat klopt inderdaad.
1: Nou, wat goed, dan hebben we dat allemaal correct genoteerd. Dat is wel prettig ook als we zometeen 20.000 euro overmaken.
3: Groot meenemen.
1: Dat het allemaal goed gaat.
6: Dat zou wel lekker zijn. Ja. Zeker weten.
1: Hey, wat ga je doen vandaag, Mo?
6: Ik ga zo even mijn dochter naar school brengen en dan door naar de zaak.
1: En wat doe je?
6: Ik ben planner voor een farmaceutisch bedrijf. Ah. Voor een Deens farmaceutisch bedrijf.
1: Dus je zit in de pillen?
6: Ik zit in de pillen, als je wat nodig hebt.
2: Graag twee erectiepillen en twee Trumpies.
6: Als jullie die 20.000 doen, dan.
1: Maar doen jullie van alles of gespecialiseerd in één product?
6: Nee, we doen wel echt van alles. Dus het is wel echt van alles, ja.
3: Heb je voor een vriend toevallig
6: afslankmiddelen?
3: Ja.
6: Nee, ik weet niet of je die nodig hebt. Kunnen we ook opsturen.
1: Maar die doen jullie ook, afslankmiddelen?
6: Ja, zeker.
1: Maar dat is booming, hè, op dit moment?
6: Absoluut.
2: Ik wil het wel proberen.
1: Ja?
2: Ja. Maar zitten er bijwerkingen aan dat je.
3: Kan je daar meteen voor deze vriend ook een stripje met blauwe pilletjes mee sturen?
6: Nou ja, als jullie zo die 20.000 overmaken, dan kunnen we van zo meteen.
1: Keihard gedeeld op de radio. Hey, Mo, we gaan even naar de stem luisteren. De stem in koffer 7, daar komt hij nog een keer.
7: Vet.
1: 20.000 euro.
2: Zo.
1: Als je het goede antwoord geeft.
6: Ja.
1: Wie is het?
6: Ik denk dat het Lies Zara is.
3: Ah.
1: Lies Zara.
2: Ja.
6: Lies Zara.
1: Lies Zara.
2: Lies Zara.
6: Ja.
1: Is zij het?
5: Het antwoord is
6: Fout. Jammer.
1: Het is niet Lies Zara. Zij is influencer en DJ. Ja,
2: klopt.
6: Ja.
2: Nou, DJ. Dat word je natuurlijk niet zomaar, hè.
3: Misschien moet je een keer op cursus bij de Rick.
2: Ja.
1: Hey Mo, voor jou hebben wij de reiskoffer van de Postcode Loterij.
6: Ja, helemaal leuk.
1: Dus die komt je kant op, maar de 20.000 euro, die houden we hier.
6: Helaas, jammer. Ja, zonder van de volgende.
1: Nou, dat is sympathiek. Jij toch nog een mooie dag vandaag.
6: Zeker, jullie ook. Fijne uitzending.
1: En iedereen die het wil proberen en kans wil maken op 20.000 euro. De mogelijkheid is er. Aanmelden voor Stemmenjacht via de app of de site. En win
5: de 538 Stemmenjacht.

0: een van de vele hits van de band die een paar weken geleden nog de 50 jaar aantikte. Ja, ja, dan ben je al even onderweg.
1: Dan ben je. Nou ja, kijk, bijvoorbeeld aan Direct, jong begonnen.
2: Ja.
1: Die zitten nu 25 jaar, toch?
2: Ik denk ze langer. Ik denk de 1998.
1: Hebben die niet, ik dacht ook een soort jubileum ding.
0: Dag 2000, dat zei
1: nou ja,
0: begonnen.
1: Ja. Ergens om en nabij, nou ja, dan 25 jaar.
0: Oktober 99 zijn ze opgericht.
1: Ja.
2: Nou, dat zei ik.
0: En dat betekent dat ze 27 jaar bestaan.
1: Mooi toch? Kan je nou, hoe snel dat gaat dan? Die gasten zijn natuurlijk nog jong als ze 50 jaar bestaan als band.
0: Ja, maar die hebben natuurlijk nog wel een vrij essentiële wisseling gehad in de bezetting.
1: Ja, ja.
0: En dat is voor U2.
1: Is daar nooit iets gewisseld?
0: Jawel, onder andere de drummer natuurlijk.
1: Ja, maar niet dat op een gegeven moment...
0: Maar Bono. Die Edge en Bono, die zijn al heel
1: Want
0: lang.
1: Bij de Stones, daar is wel echt degelijk toch een bezettingswijziging geweest.
0: Ja, nou ja, die hebben natuurlijk ook een sterfgeval gehad. Nog vrij aan het begin van de band. En daar is ook wel wat gewijzigd, maar ook een redelijk vaste backbone.
1: De basis ook. Ja,
0: Mick Jagger is natuurlijk altijd wel echt de stem en het gezicht van de band is die geweest. Wij hebben zometeen leuk nieuws bij ons in de ochtend.
1: Nou, gewoon een ouderwetse...
0: Hebben we een primeur?
1: Ja, onthulling. Een onthulling.
2: Lang geleden dat we een scoop hadden.
1: Hè?
2: Voor mij was het lang geleden dat we een scoop hadden.
1: Nee, maar dit is gewoon... Dit is echt leuk.
0: Maar wat is het verhaal?
1: Ja.
0: Nou, waar heeft het mee te maken?
1: Met rookworsten. En erwtensoep.
2: Rookworsten en erwtensoep.
1: En de winter.
2: Hoe?
1: Ik kwam de persoon, zag ik van de week nog in... laat maar zeggen, de persoon die we onthullen... die zag ik van de week nog in Utrecht staan.
0: Hey.
1: En het is toch grappig, want je was op de Voorstraat. Dat is, laat maar zeggen, gaat richting de Neude toe. En ik fietste daar en in je ooghoek zie je dan iets.
0: Ja.
1: En je denkt, 2 seconden, is het hem? Dus ik draaide hem nog om en dacht ik, oh ja, het is een hum.
2: En heb je hem gedacht gesproken?
1: Toen twijfelde ik ook nog in een split second. Joh, moet je nou iets roepen? Toen dacht ik, ja, daar zit hem ook niet op te wachten.
0: Nee, het kan ook heel ongemakkelijk zijn.
1: Ja, weet je, precies. Dus, maar ik vond het wel toevallig.
0: Nou, zometeen een leuke onthulling hier in deze radioshow. Wat dat precies is, dat hoor je in het vervolg van de 538-ochtendshow voor deze donderdag.
3: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
4: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
3: Nou, toch wel.
4: Wel?
3: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
4: Oh ja, dat is ook zo.
3: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
4: Ga het meteen doen.
3: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
5: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Thuisbatterij,
7: einde salderingsregeling,
8: terugleverkosten,
9: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
11: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barca Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
12: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
12: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
14: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
15: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
16: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
17: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
18: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
19: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
18: Voor pallets van 100 kilo?
19: Zie het als een kans.
6: Trendy core, mensen. Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
20: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel 50% korting.
22: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
23: Oh nee, verzekering...
22: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
23: Oh, wil ik wel.
22: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
25: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
26: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
27: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
28: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
6: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: 538 nieuws. 8 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Volgens CNN heeft het Amerikaanse leger een nieuw aanvalsplan voor Iran opgesteld. En daarbij zou ook de inzet van de zogeheten moeder aller bommen worden overwogen. De zwaarste niet-nucleaire bom van de Verenigde Staten. Het plan zou klaarliggen voor het geval president Trump besluit om de aanval op Iran te hervatten. Het kabinet wil het aantal ambtenaren terugdringen en wil meer leunen op AI, schrijft de Telegraaf. Staatssecretaris Erik van den Burg komt volgens ingewijden met harde doelstellingen voor ministeries. Door meer taken door AI te laten uitvoeren, hoopt de overheid de komende jaren honderden miljoenen euro's te besparen. En na 20 jaar groei daalt het aantal ZZP'ers in Nederland opvallend hard. Volgens onderzoek van de Nederlandse Bank zijn er sinds 2024 ruim 130.000 zelfstandigen minder. Veel voormalige ZZP'ers vinden snel ander werk, vaak in loondienst. Mogelijk spelen strengere controles op schijnzelfstandigheid daarbij een rol. Gaan we naar het weer. De dag begint droog en zonnig. Vanmiddag meer bewolking en het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
9: Dankjewel Flo. Dan een overzicht van de donderdagochtendspits.
10: Begin op de A2 Den Bosch Utrecht bij de Martinus Nijhofbrug 36 minuten. A2 Den Bosch Utrecht bij Geldermalsen 38. En de laatste is de A9 Alkmaar Amstelveen bij Haarlem-Zuid. De vertraging 34 minuten.
11: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Word jij ook zo'n stapel gek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Start je dag zonder barst.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Wil je ook thee?
17: Och ja, lekker.
16: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
17: Oh, wat een goede vraag.
18: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
7: 538. De 538 stemmenjacht.
19: Dit is de stem uit koffer 7.
20: Vet.
19: Weet jij al wie het is?
7: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.

0: ze hebben wel meer hele goede liedjes gemaakt. Hè?
1: Ik vond Fix You al heel erg goed.
0: Ja, die is ook prachtig. Ja. Ja. The Scientist, nou ja, ze hebben zich wel geweldig.
2: Lambada.
0: Nou, jij zegt het.
1: Houd er eens op met die andere zo voorspelbare grappen, man. Houd er eens op.
2: Kom eens met wat nieuws.
0: Oh, ja. 25 oktober, ja, je weet het misschien nog niet, maar dat is het weekend dat je een uurtje extra krijgt. Want dan gaat de klok weer een uurtje terug.
2: Oh ja, ja, terug. Het is nu najaar, dus ja, achteruit.
0: We gaan achteruit, ja.
1: Lekker, man.
0: Van 2 naar 1 uur gaat hij dan.
2: Oké,
1: okay, van 3 naar 2.
0: Nou, ja, laten. Je hebt gelijk. Ja, van 3 naar 2. 3 uur gaat hij naar 2. En dan gaan we nog een keer dat uur gaan we herbeleven. Ja, zo was het, ja.
2: Ik slaap.
0: En, het is wintertijd in ieder geval. En voor sommige merken is dat reden om net iets meer aandacht te vragen voor die periode. Omdat ze nou eenmaal in de winter goede zaken doen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een bedrijf dat vol in de rookworsten en de snert zit. Oftewel Unox.
1: Unox!
0: Die zeggen, ja, van ons mag het altijd winter zijn.
2: Snap ik.
0: Wij omarmen de wintertijd. En dat gaan ze ook doen met een nieuwe campagne. En daar hebben ze een hele leuke naam voor weten te schikken. En die naam mogen wij nu bekendmaken. Zo even...
2: Een pauwtje?
0: Ja.
2: Gaat de naam zichzelf bekendmaken of doe jij het, Tim?
0: Nou, dat laten wij dat even doen. Okay. De klok gaat er nu terug. We gaan naar wintertijd. Wie vraag je dan voor deze campagne? Dames en heren, aan de telefoon... Hans Klok!
2: Yeah! Ja!
1: Hansie!
0: Hans! Goedemorgen!
3: Goedemorgen!
2: Ja. Mr. Rookworst.
1: Ja, Mr. Rookworst.
3: Ja. Ja, en jullie de primeur. Het is toch best wel... Het is een hele grote campagne.
0: Ja.
3: Dus, leuk dat jullie de primeur hebben gekregen. En ik vond het heel ludiek en grappig. Ik vertelde zelf al van, ja, de klok wordt elk jaar een uur achter van 3 naar 2 gezet. Ja. De wintertijd, nou ja, de klok terugzetten, dan kom je snel bij Hans Klok in. En wisten jullie, want dat wist ik ook niet, dat dus 35% van de Nederlanders een hekel heeft aan het verzetten van de klok.
0: Nou, ik denk dat het is stiekem misschien wel meer is.
1: Ik denk wel meer.
0: Ja.
3: Nou, ze hebben het onderzocht en dan komen ze uit op 35%. Ik vind het ook altijd even een gedoe.
2: Je hebt er zo last van uiteindelijk, hè? Meer dan je denkt altijd.
3: Ja, ja, ja, ineens is het zo heel vroeg donker. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik echt een liefhebber ben van Nederlands eten. Dus daar valt boerenkool onder en zuurkool en snap en dat soort dingen.
0: Ja.
3: Dus ik ondersteun het wel en ik vond het heel erg leuk. En zo'n campagne doe je ook maar één keer in de zoveel jaar... De laatste is alweer jaren geleden die ik gedaan heb. Dus
2: leuk, toch?
3: Nee, superleuk.
0: Ja, want dan word je op een gegeven moment gebeld van... joh, met Unox, Hans, we zitten erover te denken. Gezien jouw achternaam, Klok. We willen iets met de wintertijd doen. Heb je dan meteen het idee van... nou, dat is...
2: Ik loop over van enthousiasme.
0: Of moet je daar nou even goed over nadenken?
3: Nou, ze kwamen met een heel grappig script. Als je die filmpjes ook terugziet. Het is allemaal heel ludiek. Ja. En met heel erg met een dikke knipoog. En daar hou ik wel van. En wat ik al zei, één keer in de zoveel jaar... heb je de eer om met een groot merk te werken. En het is alleen maar leuk, weet je. Het ondersteunt elkaar. Dus ik ben er blij mee. Ik vind het leuk. Ja. Dus, wie weet wordt het een langere samenwerking. Ja. Zou leuk zijn.
0: Ik moest wel lachen. In het persbericht staat er onder andere... Hans is zelf ook geen fan van het gegoochel met de klok.
3: Ja.
2: Mooi, toch?
0: Zullen we even een stukje laten horen van de spot?
2: We
0: hebben een stukje van de commercial.
3: Oh,
0: ja, die kunnen we een stukje laten horen. Dit is de spot waarin Hans Klok dus de hoofdrol speelt.
4: Als Hans Klok hou ik van een goede goocheltruc. Maar het gegoochel met de klok, daar ben ik zo klaar mee. Dankjewel, Irina. Daarom ben ik voor één vaste tijd. Wintertijd.
2: Ja.
4: De tijd van ertessoep en stampot met rook.
5: Rookworst.
4: Jij ook? Stem dan op voor altijdwintertijd.nl. Ja.
0: Want het idee is een klein beetje dat jullie gaan proberen... om toch dat gegoochel met de klok, om daar vanaf te komen... en dan uiteindelijk voor één vaste tijd
2: dat
0: te gaan.
2: Dat zou echt goed zijn.
3: Ja, daar gaan we nu voor stemmen. Dat, ja. Dat zou wel grappig zijn. Nou ja, dat is natuurlijk wel de grap eraan, dat je stemt op voor altijd wintertijd.
0: Ja, ja, er wordt overigens wel hier in de app al door een heleboel mensen nu gezegd... hou er wel rekening mee, Hans, dat jouw bijnaam vanaf nu dus...
2: Hans Worst.
0: Dat is het.
1: Ja, maar Hans is wel gek op worst, geloof
3: ik. Ik ben wel wat gericht. Nou, die jou natuurlijk, ja.
2: Nou, we hebben ze allemaal gehad,
1: Lekker, man. Toch kudde, man.
0: Hey, maar ik ben wel benieuwd, Hans, je hoeft geen exacte bedragen te noemen... maar is het nog steeds zo lucratief... om als bekende Nederlander in dit soort commercials op te treden?
3: Nee, ik heb dat helemaal vrijwillig gedaan. Voor een boekenbon.
0: Nou, maar vroeger was het verhaal dat je daar tonnen mee kon verdienen.
3: Nee, dat is, nee, die tijd is lang voorbij, maar het is natuurlijk gewoon een goede klus.
0: Ja, tuurlijk.
3: Kijk, zij zoeken natuurlijk ook een... zij zoeken natuurlijk ook iemand die dan echt bekend is en die zich een beetje kan gedragen. Ja. Het is best wel een risico wat zo'n bedrijf neemt. Ja. Laten we heel eerlijk zijn in deze tijd.
0: Ja.
3: Maar het is natuurlijk het is een hartstikke leuke job. Ik ben er blij mee. Ik zit volop in mijn voorbereidingen met de Illusionist van Cirque du Soleil, wat in 10 december in première gaat. Wow. Waardoor ik dus niet een half jaar officieel openbaar mag optreden van Cirque du Soleil.
0: Okay. Oh.
3: Dus en toen kwam Unox, dus dat kwam ook wel heel goed uit. Maar ik vind het ook een AA-product, weet je. Als je bekend bent, moet je met Coca-Cola, Heineken, Unox, ja, dat soort merken, daar moet je mee committen. Want dan ondersteun je elkaar gewoon, dus ja, gewoon heel goed.
0: Nou, hartstikke fijn. En rookworstje halen bij de HEMA is er dus voorlopig niet meer bij voor jou.
3: Nee. Dat was al bij Beyoncé, die deed een commercial voor Pepsi-Cola en toen werd ze gespot met een blikje Coca-Cola in de handen.
0: Maar staat dat echt in het contract? Daar ben ik wel benieuwd naar. Zijn er afspraken over?
3: Nee, dat staat helemaal niet in het contract. Okay. Oh, nee. Nee, ik vond dat het is een hele leuke commercial geworden.
0: Zeker.
3: Alleen al dat muziekje erbij, weet je, hele beroemde muziekje van Unox. En ik vind het superleuk dat ik het mag doen. Klok wordt een uur teruggezet, dus Unox dacht aan Hans Klok.
0: Hartstikke goed. Fijn, Hans, leuk dat je het bij ons bekend wilde maken. En ik zou zeggen, veel succes bij Cirque du Soleil dan.
2: Ja, leuk.
3: Ja, dankjewel. Ja. En bedankt voor de aandacht.
0: Helemaal goed, leuk je gesproken te hebben. Hans Klok is dus het nieuwe gezicht voor deze commercial. Hij gaat in de worsten. Het is 13 over 8 in de 50 ochtendshow met Dan Henley zo dadelijk hier. En Martin Garrix en Ed Sheeran, die hoor je nu. Repeat it.

0: Waves of Summer bij 58 is inmiddels 8:55 op deze mooie donderdagochtend. Overigens, ik wil je verder niet heel zenuwachtig maken, maar stemmen op het lelijkste kunstwerk van Nederland, dat kan alleen vandaag nog tot 10:00 vanochtend.
1: Oké, en dan?
0: Dan gaan de stembussen dicht. En dan gaan wij voorbereidingen treffen om morgen die kant op te gaan. Want er moet natuurlijk wel een prijs worden uitgereikt aan de plek, de gemeente en misschien ook de kunstenaar. Als het gaat om het lelijkste kunstwerk van Nederland. Wij hebben de afgelopen 2 weken hebben wij via luisteraars hele bijzondere, laten we het zo noemen, kunstwerk hebben we binnengekregen. Waarvan je kan discussiëren of het nou echt mooi is. Die hebben we op een rijtje gezet, een shortlist gemaakt, en op 538.nl/kunstwerk. Daar zie je de lijst met de 9 kanshebbers. En jij bent nu aan zet. Jij kan via die site even je stem uitbrengen. De stem, het kunstwerk met de meeste stemmen, dat gaat morgen de prijs pakken van lelijkste kunstwerk van het land.
1: Ooit hebben ze ook op tv zoiets gedaan. Ging het over schilderijen.
0: Oh ja.
1: En wat die waard zijn. En toen hadden ze, ik weet niet welk programma dat was, maar dan hadden ze dus zo'n schilderij of zo'n poster uit de IKEA, hadden ze mooi ingelijst en die hadden ze opgehangen in een museum.
2: Ja, ja, ja.
1: En die kwamen mensen langs, weet je, van die geitenwolle sokken.
0: Ja, die waren dan een kind gaan staan.
1: Ja, en die gingen echt voor het schilderij staan en die zeiden echt.
2: Ja, zo kinwrijvend.
1: Ja, ja, ja, en die gingen staan. Ja, dit is zo mooi. Dit is. Je voelt gewoon de pijn van zo ging het, hè?
2: De pijn van de schilder.
1: Schilder, je voelt gewoon. En voelt die man op een gegeven moment. En die poster was 9,95, hè? Wat denkt u dat dit kunstwerk waard is? Ja, met zijn vrouw overleggen. Ik denk zeker 20.000, 30.000 euro. Zou u dat ervoor over hebben? Jazeker. Maar kunst, ja.
0: Ja, kunst is.
1: Ben je een kunst?
0: Ik ga graag naar het museum.
1: Ik ook.
2: Ja. Ik ben vorige week nog in het museum geweest.
1: Welk museum
2: ben je? Dat was het MoCo op het Museumplein. Van de moderne kunst, ja.
1: Oh ja.
3: Nou ja, ik zou zeggen, ga vooral naar de kunst. 10-daags in Bergen. En heel veel dorpen hebben dit soort.
2: Ja, aandelen.
3: Nee, maar het is toch hartstikke leuk.
0: De kunsttiendagen.
3: Het is echt heel erg leuk. Overal exposities.
1: De kunsttiendagen.
3: Ja, als jullie toch zo van kunst houden.
2: Presenteer jij die ook? Je hebt natuurlijk Bergen live gedaan.
3: In de herfstvakantie. Volgende week.
0: Ja, goeie tip. Ja.
2: Maar is dat buiten, binnen?
3: Het zijn bijvoorbeeld. Het kan in een winkel. Een heleboel winkels hebben kunst van anderen daar hangen. Ja. Maar ook loodsen waar je kunst kan bekijken bij mensen thuis. Ja, je hebt zo'n.
2: Bij mensen
3: zo'n
2: thuis
3: route.
2: En daarna meenemen.
3: Ja, die exposeren dan kunst van anderen.
2: Ja, je hebt natuurlijk dat weggetje tussen Bergen en Bergen aan Zee. Daar staan natuurlijk echt van die 6, 7 miljoen panden.
1: Ja.
2: Je weet gewoon, daar hangt natuurlijk nog wel een Mondriaantje, weet je wel. Van 15 miljoen of zo.
1: Ja, 100%. Ja.
2: Dat denk ik wel. Maar die gaan ook. Ja, daar kan je ook kijken.
3: Ik weet niet precies de route, maar je kan een hele route volgen.
1: Maar jij lijkt me ook wel iemand van die van kunst houdt, Floor.
3: Ja, ik hou wel van kunst. Ja, maar ja,
2: expressionisme.
3: Nou, zo erg zit ik er ook niet in.
1: Want je hebt toch een tijdje zelf ook een beetje lopen kliederen?
3: Nou, lopen kliederen? Sorry hoor, maar ik heb een eigen collectie gehad bij Gwiet.
2: Collectie?
3: Bij Hallmark. Ja, Florentine collectie. Ja, kaartjes heb ik ontworpen.
1: Ik heb
3: 1 miljoen kaarten verkocht of zo.
2: Een miljoen kaarten?
3: Ik heb mezelf hier op de. Is al een tijd geleden, 15 jaar geleden.
2: Wat kreeg jij per kaartje?
3: Ja, dat ga ik natuurlijk niet. Ga je zitten rekenen?
1: Nee, ik ga niet rekenen.
3: Maar ik heb echt heel veel kaarten verkocht: kerstkaarten, geboortekaarten.
2: Waar staat jouw naam erop? Misschien heeft iemand
3: thuis. Ik had een eigen collectie. Je kon er eigenlijk aanklikken: collectie.
2: Florentine.
3: Ja.
2: Nou, misschien heeft iemand thuis wel zo'n kaartje. Nee, maar ligt er nog ergens.
0: Toch eventjes, wat krijg je als ontwerper per kaart?
3: Nee. Nou, meestal krijg je per verkochte kaart,
1: een cent.
2: 10 miljoen.
1: 10 cent?
3: 15 cent, dat ligt eraan wat je afspreekt met zo'n.
0: Maar wat had jij afgesproken?
2: Ja, zeg gewoon.
3: Ja, dat maakt toch niet uit?
1: Doe dat niet zo flauw.
3: 10 cent of zo.
0: 10 cent?
2: 10 cent.
1: En je hebt er 1 miljoen verkocht?
2: Ja.
0: Dat is 100.000 euro.
3: Ja.
0: 100.000 euro?
1: De hartelijke groeten zou ik maar zeggen.
0: Florentine!
2: Hé, en dan staat er gewoon
1: op. Nee,
2: wacht even. En dan beterschap. Of deze. Met, even kijken. Zoon.
1: Ja. Ja. Oh, maar ik vind het knap. Ja.
0: Ja, nee, dat zijn leuke kaartjes. Je hebt ze wel eens hier ook.
2: Maar wat had jij er dan op staan?
3: Bij geboortekaartjes een baby vaak. En jongenskaartjes, meisjeskaarten. Kerst is de helft van alle kaarten door het hele jaar heen.
2: Serieus?
3: Dus echt, dan begin je in oktober al met kerstkaarten te ontwerpen. En dan lever je een collectie van 30 kaarten aan.
2: Maar deed jij schetsen op een schetsblok of op de computer? Animeren?
3: Nee, ik heb het met Photoshop gedaan.
2: Oké.
3: Ja.
2: Wat goed, joh.
3: Leuk toch?
0: Ja, ja, fantastisch, man. Ja. Heel origineel. Ik ken verder niemand die kaart heeft ontworpen.
2: Maar kan je 538 ochtendshow kerstkaart maken?
0: Ja, wat leuk. Doe dat.
2: Wil je dat op de computer maken?
3: Ik heb het
2: maken?
3: Al heel lang niet gedaan. Ja,
2: dat maakt
3: het
2: niet uit. Maar dat verleer je niet.
3: Dan.
2: Ja, nee, het is net fietsen, joh.
3: Ja, en ja,
2: fietsen.
3: En met meer dingen. Tegenwoordig met het
1: fietsen en meer dingen.
2: Verleer je niet zo.
1: Nee.
3: Maar kan jij steeds hartstikke leuk.
2: Ja, maar maak even een ochtendshow
1: kerstkaart.
3: Ja. Goed.
2: Dan kunnen we die duppie per stukje. Zo. Kunnen ze gewoon verpatsen.
3: Ja.
2: Hey.
3: Ja, ik heb nog een heleboel kaarten thuis liggen. Nee. Maar ik had ze ook in winkeltjes liggen.
0: Oh, nou, neem er even een paar mee.
3: Ik neem een paar mee.
0: Ja, dan gaan we morgen even beoordelen.
2: Oh, wat leuk.
0: Maar we kwamen hierop vanwege het lelijkste kunstwerk van Nederland. Ja. De 538.nl/kunstwerk. Laat jouw professionele blik er even over gaan. Bedenk welk kunstwerk jij het minst mooi vindt. Geef die in je stem en morgen hoor je hier op de radio. Want Jelte gaat live naar de locatie toe waar het kunstwerk staat. Om uiteindelijk de prijs uit te reiken aan het lelijkste kunstwerk van Nederland. 538.nl/kunstwerk. En dit is Kygo. I get

0: Flo die heeft het voor je.
1: Ja, er wordt iets heel bijzonders geveld. Dus als je van voetbal houdt, nou, moet je echt even blijven luisteren.
0: Matt Con, Baggins, straks hier. Rondé staat voor je klaar en een nieuwe ronde stemmingjacht wordt gespeeld. Wie weet wint er zo meteen iemand en misschien jij wel 20.000 euro.
2: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 Stemmenjacht.
3: Ja, oh, ik ben heel blij.
4: Oh my god!
0: Ja. En win al 15.000 euro.
4: Ja, ja.
5: Word jij deze week misschien wel nummer 7.
2: De 538 Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 7 is? Dan win je 20.000 euro.
5: Druk op de knop in de 538-app.
2: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
6: Sneller trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
11: En, al lang last?
12: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
11: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
12: Ik heb geen idee.
13: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
14: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
13: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
15: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
16: Yes!
17: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
15: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
16: Yes!
18: Spaarders. Je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
19: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
20: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welk risico's loop ik?
21: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
19: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
22: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
23: Wow.
22: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
24: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
25: nee.
24: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
26: Lekker bezig.
24: Milner.
0: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
4: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
23: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
25: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
26: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
25: Oei, ik voel de bui al hangen.
26: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
25: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
27: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
28: Het 538 weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
29: Hey, goedemorgen. De dag start vandaag zonnig, maar later krijgen we toch wat meer bewolking. Het blijft overigens wel droog en voor de temperatuur maakt het niet veel uit. Die is nog steeds hoog voor de tijd van het jaar met 18 tot 20 graden. En dan eens even zien hoe druk het is op deze donderdagochtend, Rick.
30: We beginnen op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Kerkdriel, 39 minuten vertraging. A4 Den Haag, Rotterdam bij Schipluiden, 53 minuten. En ook grote problemen op de A9, dat is Alkmaar Amstelveen tussen Wijkertunnel en Haarlem-Zuid. 9 kilometer lang en de vertraging 70 minuten.
29: Dag start vandaag zonnig, maar later krijgen we toch wat meer bewolking. Het blijft overigens wel droog en voor de temperatuur maakt het niet veel uit. Die is nog steeds hoog voor de tijd van het jaar met 18 tot 20 graden. En dan eens even zien hoe druk het is op deze donderdagochtend, Rick.
30: We beginnen op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Kerkdriel, 39 minuten vertraging. A4 Den Haag, Rotterdam bij Schipluiden, 53 minuten. En

0: de waaier. Oud-renners en stafleden spreken van een onveilige werkomgeving. Een voormalig renner zegt zelfs dat hij eraan dacht zichzelf iets aan te doen. En de Consumentenbond stapt samen met twee privacyclubs naar de rechter om alsnog de camerabril van Meta van de markt te krijgen. Volgens de bond kunnen gebruikers ongemerkt foto's en video's maken, wat een inbreuk is op de privacy van anderen. En dit is ook wel bijzonder. Een grote Afrikaanse vogel uit Artis heeft een nieuwe snavel gekregen. Eentje uit de 3D-printer. Medisch specialisten die werkten er bijna een jaar aan. Ja, zijn snavel was afgebroken, waardoor hij geen insecten meer kon vangen. En de nieuwe snavel gaat tientallen jaren mee.
1: Nou, lang leven de technologie.
0: Nou, leuk toch? Ja. RTL Boulevard dan sprak met Gordon over haartransplantatie die hij heeft ondergaan. Aan het einde van het gesprek kreeg hij ook nog de vraag of er nieuwe muziek aankomt.
1: Nee,
0: en
1: toch?
0: Je weet het nooit.
2: Ik zal altijd wel blijven zingen, want dat blijf ik leuk vinden. Maar het begint wel weer te kriebelen om op te treden. Dus ik denk wel dat ik, ik weet het niet. Ik ben even iets aan het bedenken wat heel leuk gaat worden. Of gewoon een leuke, gezellige kroeg waar ik elke week ga zingen. Hoe leuk is dat?
1: Gordon, die daar toch weer op sint speelt dat er misschien wel nieuwe muziek aan komt.
3: Afgelopen vrijdag stond hij bij Replay in Ahoy.
1: Ja, maar daarvan was wel werd door boze tongen beweerd dat het niet helemaal live was.
3: Nee,
1: wat hij deed.
3: Nee. Maar aan de andere kant, menig artiest zingt niet alles meer live. Hè.
1: Nee, dat is de andere
3: kant.
1: Ook, maar goed, Gordon had echt gezegd van ik ga nooit meer zingen. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga nooit meer optreden.
3: Ja, maar was ook wel omdat hij natuurlijk zei van joh, door alles wat hij deed, wat God verboden had, werd zijn stem er zeker niet beter op.
1: Nee.
3: En nu, hij is natuurlijk een healthy fit boy en is voor een deel van zijn medicatie af, et cetera. Misschien dat toch ook uiteindelijk wel weer ertoe bijdraagt dat hij beter bij stem is straks.
4: En dat wil ik zijn. Vroeger maakte hij gewoon hele leuke liedjes.
1: Oh ja?
4: Ja, dat vind ik echt.
3: Wel.
4: Ja.
3: Ik bel je zomaar even op.
1: Ja, dat is een leuk plaatje.
4: En, omdat ik zo van je hou, vind ik echt een geweldig.
3: En dat album met Replay was ook goed.
4: Geweldig.
1: Ja,
4: en jij vond het wel.
1: Ja. Grappig.
4: Maar draai even wat van Gordon.
1: Nou.
0: Even wat anders dan. Oranje fans en verzamelaars opgelet. Want tijdens een veiling van kringloopwinkel Opnieuw & Co. in Ridderkerk gaat komende zaterdag een door voetballegende Marco van Basten gesigneerd EK-shirt uit 88 onder de hamer.
1: Wacht even, EK88. Is Marco van Basten.
0: Ja.
1: Dit moment.
5: Oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt!
1: En dat shirt, dat is
0: dat
1: dus nu...
0: Dat shirt?
1: Ja, dat kan met de kringloop.
0: Tegen de Sovjet-Unie, nou, dat shirt.
1: We hebben aan de telefoon van deze kringloopwinkel. Dat is Peter, Peter Schaarlo. Goedemorgen, Peter.
6: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
6: Peter.
1: Hoe kom jij nou aan het shirt van Marco van Basten, EK88?
4: Ja.
6: Ja, dat wordt bij ons gewoon binnengebracht, zulke soort pareltjes. Hè? Dus mensen die nemen daar afstand van. En dan springen wij daar gelijk bovenop en zeggen we... hey, dat is zo'n uniek item, dat gaan we voor de veiling bewaren.
1: Maar ik kan me niet voorstellen dat als jij dat shirt aan de muur hebt hangen... of voor mijn part in een garagebox hebt staan... dat je bij jezelf denkt, nou, dat is helemaal niks meer waard... dat breng ik naar de kringloop.
6: Nee, ja, maar goed, dat weet je soms nooit, hè, wat er ingeleverd wordt qua waarde. En misschien was het geen Marco van Basten fan op een gegeven moment dat shirt in handen krijgt.
1: Maar hoe weet je dat dit echt is, Peter?
6: Nou, het is gecertificeerd, maar het is gecertificeerd als zijnde dat het officiële EK-shirt is met de handtekening van Marco.
1: Fantastisch.
6: En ja, of dat hij dat in de bewuste wedstrijd gedragen heeft, dat is natuurlijk altijd moeilijk te achterhalen.
1: Ja.
6: Want zelfs al zou je dat bij Marco van Basten na kunnen vragen, ja, die heeft zoveel shirts gewisseld, die zou dat waarschijnlijk ook niet meer weten. Dus het wordt geveild als zijnde gecertificeerd EK-shirt met handtekening van Marco.
1: Nou, en wat moeten we daarvoor betalen? Stel dat we het in ons bezit willen krijgen, Peter.
6: Ja, zoveel mogelijk natuurlijk.
3: Ja,
6: hè?
3: Maar, wat is het startbedrag?
1: Waar staat u nu op?
6: Nou ja, nee, ja, wij beginnen altijd vrij laag met bedragen op de veiling. Dus het startbedrag is 10 euro. En dan,
3: ik bied 20.
6: Ja, we zijn kringlopen.
3: Ja, ik bied 20.
6: Oh,
3: 20.
4: Ik 30.
1: 40.
6: Ja. Ja, kom zaterdag langs. Hou je bordje omhoog.
3: We zijn nu aan het bieden.
4: Ja, we zijn nu aan het bieden.
3: 50.
6: Ja, maar ja, dat kan niet, want de veiling die start pas zaterdag. Kom, we moeten iedereen de kans geven die komt.
4: Maar je kan
3: 60.
4: Je kan dus sowieso beginnen met een startbedrag van 60 euro, want dat bieden wij sowieso.
1: Ja.
6: Oké. Okay. Nou,
3: 65.
6: Ik zal het doorgeven aan de veilingmeester.
1: 80. Ik ga er
4: 85.
1: 100. Oh, okay. Ik doe gek 100.
6: Kom, ga door. Ik hoor ook nog een vrouw in jullie team.
0: Ja, nou ja.
6: Die zal ook wel...
3: Nou, dat kunnen wij niet erop bieden. Die heeft zoveel geld.
0: Nee, ik ga dat niet doen. Sorry. Ik
3: 120. 120.
0: Nee, ik ga niet op bieden.
6: Ga door.
1: Maar wat is de verwachting, Peter?

0: weet je dat? Ik bedoel, je begint
1: dat
0: op de
1: weet je niet, dat hangt. Ja, dat hangt van het aantal bieders af natuurlijk. Ja. Kijk, is het iemand die zoiets heeft van... van waar was jij op dat moment? Ja, die heeft daar misschien een andere idee bij... van hey, dat shirt wil ik hebben dan een verzamelaar of wat dan ook. Ja, ja, dat gaat uiteindelijk de prijs bepalen van het shirt.
0: Nou, zaterdag weten we wat die waard is, maar...
2: Waar moeten we precies heen dan?
0: Ja,
2: naar Ridderkerk toch?
1: Ridderkerk, ja.
0: En je moet snel zijn, want er kunnen maar 125 mensen meedoen.
3: Ook nog, oké. 200.
2: Ja. 300.
1: Nou, in principe mogen er meer mensen komen, ja, uiteraard. Graag zelfs. Ja. Maar ja, het streefgetal voor de veiling bij ons is altijd rond de 125.
3: Maar kan je ook online bieden?
1: Nee. Zo technisch zijn we nog niet uitgerust.
0: We moeten ook een beetje charmant blijven, toch?
1: Het is
3: 310.
1: Als de mensen natuurlijk persoonlijk aanwezig zijn, dat geeft veel meer reuring dan achter zo'n computer.
0: Ja, dat is ook zo. Nou, Peter, succes in ieder geval met 350. Het veilen van dit bijzondere item. En 350 zeg jij, Rick?
2: 350.
0: Oké, okay, zo'n 538.
1: 538. 500. Ja, dat is een mooi getal. Dat komt. Hey, dat is beter dan Radio 10, want dan blijft het bij 10 staan. Dus 538 is veel beter, hè?
3: En de kans dat die komen betalen.
0: Ja. Die betalen met gulden.
1: Ja.
0: Peter, ja, succes met de veiling. Leuk je gesproken.
1: Ja,
0: hey
1: jongens, bedankt.
0: Zullen wij, weet je wat we doen? We schuiven Stemmenjacht even een plaatje op. Doen we zo meteen. Ja, even muziek draaien.

0: in hier in de ochtendshow, waar wij nog eventjes een ronde stemmenjacht moeten gaan spelen.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Nou, ik zeg moeten, maar het is eigenlijk mogen. Want hoe leuk is het om een luisteraar te trakteren op 20.000 euro?
2: Zo.
0: Het is Tessa uit Limburg, Meijel om precies te zeggen. Goedemorgen, Tessa.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Oh, dat Limburgse accent is toch fantastisch.
0: Ja, we hadden vanochtend ook al een collega Limburger van je aan de telefoon. Die was ook al zo ontzettend vrolijk.
2: Ja.
3: Gezellig.
0: Ja,
2: gezellig.
0: Ja. Hey, Tessa, jij gaat werken in de kinderopvang.
3: Ik ben aan het werken in de kinderopvang.
0: Oh, maar je hebt je tegen de kinderen gezegd, allemaal even stil, juf Tessa die gaat geld winnen.
3: Ja, ik heb deze gezegd dat ik eventjes bezig ben en dat ze even naar de andere collega moeten lopen, ja.
0: En dat doen ze dan ook gehoorzaam?
3: Ja, soms wel, soms minder.
0: Ja, vandaag zijn ze een goede bui, denk ik.
3: Jazeker.
0: En jij misschien zo dadelijk ook wel. 20.000 euro, dat is het geldbedrag in koffer 7 met deze stem in die koffer.
4: Vet.
0: Dan ben ik heel benieuwd, Tessa. Jij gaat zo meteen je antwoord geven. Hoe ben je daartoe gekomen?
5: Ja,
2: ja, goede vraag.
3: Ja, ik heb het in de groepsapp gegooid. Dus ik heb iedereen om hulp gevraagd.
0: Ja.
2: Ja.
3: En daarna wist ik het nog steeds niet. Ik weet het echt niet.
5: Oh, je gaat een wilde gok doen.
2: Oeh.
3: Nee, het is wel een doordachte gok.
0: Ah, ja,
2: een doordachte gok.
3: Maar,
0: je weet niet of het goed is. Ja, nee.
3: Hij moet goed zijn.
0: Hij moet goed zijn zelfs.
2: Ja. Kom met die naam, kom maar op.
0: Tessa, welke naam ga jij noemen?
3: Ik dacht Gwen van Poorten te horen.
0: Ah. Gwen van Poorten. Is zij het dan in de zevende koffer?
1: Het antwoord is... fout.
0: Nee.
3: Adieu.
0: Wat zei jij nou?
2: Adieu.
3: Nee, Ju.
0: Dat is een nette manier van... van vloeken, denk ik. Van mondesje. Ja. Tessa, het is niet goed.
3: Jammer.
0: Jij krijgt van onze reiskoffer van de Postcode Loterij, dat dan weer wel. Maar die 20.000 euro, die houden we hier.
3: Ja. Volgende meer geluk.
0: Ah, zo is het ook. Hey, Tessa, maak er een mooie dag van en de groet aan de kinderen, hè, daar.
3: Dankjewel, jullie ook.
0: Oké, Tessa, die wist het niet, maar jij weet het wel. Ik zie het aan je. Jij loopt al dagen rond met het gevoel dat jij het weet wie er in koffer 7 zit en dat jij die 20.000 euro gaat winnen. Je hoeft je alleen maar even aan te melden om het door te kunnen geven. Via de app of via de site. En wie weet ben jij de volgende kandidaat. Stemmenjacht.
1: De 538 Stemmenjacht.

0: Stella Lefty hier in de Vijfde Rotterdam Show.
1: Oh, we hebben
2: nog
3: een pakketje gehad. Zal ik even openmaken? Ja,
0: hebben we een pakketje? Oh, even snel een pakketje. Of zullen we het zo meteen open? Oh, we maken hem zo meteen open.
4: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
5: Goed voor het water.
4: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.

0: van Bruggen.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
0: Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
7: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug. Maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
13: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
14: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
15: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
16: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
18: Voor de makers. Praxis.
19: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
20: Ik ben ook zwanger.
19: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
24: Meer voor minder. Simpel.
25: 538 nieuws.
26: 9 uur.
27: Goedemorgen.
0: gek bij Florentien van der Meulen. Oekraïne heeft de aanval op Russische energiedoelen hervat. Volgens de Oekraïnse president Zelensky houdt Rusland zich niet aan het onlangs aangekondigde bestand rond de energieinfrastructuur. Daarom heeft hij het leger toestemming gegeven om de aanvallen weer op te voeren. De Consumentenbond stapt samen met twee privacyclubs naar de rechter om alsnog de camerabril van Meta van de markt te krijgen. Volgens de bond kunnen gebruikers ongemerkt foto's en video's maken, wat een inbreuk is op de privacy van anderen. En de politie onderzoekt of de grote brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs is aangestoken. De schuur waar het bedrijf was gevestigd brandde afgelopen nacht volledig uit, en in hetzelfde pand was in 2024 ook al een grote brand. Toen werden een dode man en spullen voor de productie van drugs gevonden. Of er een verband is met de nieuwe brand, dat wordt nog onderzocht. De dag is droog begonnen en het wordt ook nog zonnig, maar vanmiddag krijgen we toch wat meer bewolking en het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Dankjewel, Flo. Eens even kijken hoe druk op de weg is. Rick, die weet dat.
2: 34 files, begin op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Rottepolderplein 47 minuten. A58 Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal 15. En de laatste is de N205 Hillegom-Heemstede bij Vijfhuizen. De vertraging 24 minuten.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
25: Get ready for the OG.
26: All y'all bitches wanna look like me.
27: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
28: Even bollen met Select.
29: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
30: Ah, relaxed?
29: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
31: 538.
32: De 538 stemmenjacht.
33: Dit is de stem uit koffer 7.
34: Vet.
35: Weet jij al wie het is?
36: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.

0: Soul Asylum. Een Runaway Train vroeg in de videoclip destijds aandacht voor Amerikaanse personen die vermist waren. En die foto's die zitten ook in de videoclip. Maar ik zie, wij starten op TV 538 en online starten we de videoclip mee als we het liedje draaien. Maar er zitten nog steeds die mensen in. Maar dit was een hit in 1993. Dus ik vraag me af, heel veel van die mensen die daar langskomen als zijnde vermist, die zijn wellicht al lang teruggevonden.
1: Of overleden.
0: En die vinden het helemaal niet leuk misschien dat ze in die videoclip nog steeds worden getoond als zijnde vermist. Dat kan een zwarte bladzijde uit je leven zijn, toch? Dat je eventjes dacht... Ze hebben die clip nooit aangepast, voor mijn gevoel.
2: Nee.
0: Nou goed, Runaway Train. Zal zijn. We hadden een pakketje toch dat we open moesten maken.
3: Ik zal eens even kijken. Hij is al een beetje open. Even kijken wat staat erop. Radio 58, Ochtendshow, Tim Klein, Rick Romeijn, Niels Buijlen, Floppetie van de Meulen. Ja. Eens even kijken.
1: Oh. Ik ben heel benieuwd. Oh, die is wel goed dicht.
3: Oh, er zit zelfs nog een hele brief bij, joh.
1: Oh,
0: een brief.
3: Even kijken. Lieve radiovrienden,
1: dat
3: bij deze namens... Club Pelikaan en mijzelf de beloofde gipsokken. Nu houdt niets jullie nog tegen om in te gaan op de uitnodiging om mee te doen. Oh, met de Pilatesles.
2: Oh,
3: het productieteam mag ook mee, want we hebben 14 reformerbanken. Ik zie jullie snel, toch? Liefst Vanessa en team Club Pelikaan. Dat klinkt ook waar je op zaterdagavond naartoe gaat.
1: Waar word je zaterdagavond? Club Pelikaan, heerlijk.
3: Maar dit is, wij hebben natuurlijk Vanessa een tijdje, een week of twee geleden, anderhalf week geleden in de uitzending gehad.
1: Klopt.
3: Over de reformer Pilates.
0: Ja, Rick was er niet volgens mij.
3: Oh, was Rick?
1: Jawel, met de Pilates zeker wel.
0: Nee, volgens mij was het namelijk... jij was er die ochtend niet en wij hebben toen gezegd...
3: Rick gaat Pilates les doen.
1: Oh, ja.
0: Maar we gaan met z'n allen, hoor.
2: Was het niet vind ik ook. Vucht of zo? Nou,
3: Gorle. En dat schijnt nog best, best pittig te zijn.
0: Ja, het is heel zwaar, Pilates.
3: Wij lachen er een beetje om, want je ziet eigenlijk een soort... waar kan je het mee vergelijken? Het is een soort rollerbank met kabels en touwen. En, kijk eens, Flo, hier, een paar sokken...
0: Dat zijn de officiële sokken.
2: Oh,
3: de officiële Pilates sokken.
2: Daar glij je niet mee uit.
3: Nee, dat zeggen ze. Gipsokken.
2: Ja.
3: Dus we gaan op Pilates.
1: Is het Pelikaan of Pelikaan? Het is Pelikaan, denk ik.
3: Oh, Pelikaan.
2: Ja, Pelikaan.
3: Pelikaan. Nou ja, Pelikaan. Nou ja, we gaan met z'n allen Pilates doen, jongens. En misschien kunnen we binnenkort gewoon sowieso ergens op een grote locatie... de 58 ochtendshow Pilates kliniek geven.
0: Is dat leuk? Is leuk,
1: ja. Ja, is wel leuk.
0: Ja. Ja. De Pilates ochtendshow. Nou, we
3: kunnen
0: we
3: ons klok meenemen. Hocus pocus Pilates, pas.
0: We kunnen hier niet meer onderuit, ben ik bang nu, met deze sokjes.
3: Hoeft er ook niet, is dat leuk?
0: We gaan het een keer doen.
3: Lekkere sokjes.
0: Heerlijk, dus we gaan Pilates.
3: Ja.
0: Ben benieuwd.
3: Ik ook.
0: Ik denk dat Flo er heel goed in is.
2: Nee, ja, ik ben wel heel lenig.
3: Ben jij lenig?
2: Ja, ik ben wel heel lenig.
3: Doe eens wat voor dan.
1: Maar ja.
2: Nou, ik kan echt wel heel hoog mijn been.
3: Zo.
2: Ja, ik...
0: Dat is...
3: Doe nog eens.
1: Doe nog eens.
0: Ja, dit doe jij vaker.
3: Ja.
1: Dat zie je zelf nog.

0: Post Malone en Chemical, 9:15 in de ochtendshow. We hebben een voicemailbericht.
1: Oh, wat leuk.
0: Hier, tenminste, de hele ochtend is er al een onrustig lampje links van mij. Dus ik denk dat we maar eens even moeten gaan luisteren wat daarop ingesproken is.
2: Oh ja.
0: Het zal Gordon zijn, denk ik.
3: Dit is de voicemailbox van de 538 ochtendshow.
0: Is vaak zo.
3: Er is één nieuw bericht voor u.
2: Oh, kijk eens aan.
4: Hey, 538 vrienden.
2: Hey, Henny.
4: Van de hele ochtendshow. He, van 6 tot 10 elke dag.
2: Ja, ja, dat
4: komt hij aan, hoor.
0: Oh, Henny Huisman.
4: Ja. Er komt een paar een 3-sterren restaurant binnen. Ja. En de open vraagt wat ze willen drinken. Zit die vrouw voor mij graag rosé champagne? De open vraagt. En voor meneer? Zegt de vrouw, glas plat water. Nou, die open die kijkt een beetje zo van, nou, een beetje vreemd, maar goed. Even later komt hij langs, heeft u uw keuze kunnen maken? Jazeker, zegt die vrouw. Als volgeruit neem ik voor gras, ik een halve kreeft en dan kanaal la orange. En als nagerecht gewoon alle soorten kaas, een aardbeientaartje. En om te drinken mag je me een halve fles Petrus van 1989 geven. En voor meneer, vraagt de ober. Zegt de vrouw opnieuw. Voor meneer, enkele blaadjes sla als voorgerecht, dan gekookte wortelen. En als nagerecht een ijsje op basis van rauwe wortels. En om te drinken, een glas groentesap. De ober, iets wat gegeneerd. Meneer is zeker op dieet. Waarop de vrouw antwoordt. Nee, maar zolang meneer overal gaat neuken als een konijn, zal meneer ook eten als een konijn.
2: Ja, goed. Ja, heel grappig is, ik had Henny toevallig gisteren aan de lijn.
0: Henny Huisman, de grote
1: Huisman. Van,
2: is toch leuk, weet je, dan kijk je, dan zit je in de auto en dan zie je dat een. En dan staat er Henny Huisman belt. Ja, dat vind ik wel leuk.
0: Is ook leuk.
2: En Henny heeft een nieuw plaatje gemaakt.
1: Henny een nieuwe plaat gemaakt?
2: Ja, die heeft een nieuw plaatje gemaakt.
1: Dus maar met z'n allen?
2: Met z'n allen. Wat een leuk plaatje was.
1: Fantastisch, nog steeds.
2: En hij heeft een nieuw plaatje gemaakt. En die komt over 2-3 weken uit, officieel. En hij heeft nu, zeg maar, de nog niet helemaal afgemixte versie, heeft hij er aan mij gestuurd. Hij zegt, joh, luister even naar, wat vind je ervan? Oh. En ik vond het echt een heel. Ja, we mogen niet helemaal. We kunnen alleen een heel klein stukje laten horen.
0: Van de nieuwe plaat van Henny Huisman.
2: Maar ik vind het namelijk gewoon echt een geweldige plaat.
0: Meen je dat nou?
2: Ja, nee. Ja,
1: ik hoorde jou zelfs het woord smul schrijven in je mond nemen.
2: Ja. Dat heb ik inderdaad, dat woord heb ik.
0: Je hebt het toch niet al beloofd, hè?
2: Ik heb
1: dat
2: het nog niet beloofd.
1: Dat het beloofd is.
2: Maar het zal me niks verbazen als Henny er wel een beetje op rekent.
0: Wat heb jij tegen Henny gezegd? Ik kan van jou een ster maken?
2: Ik zeg, Henny. Nou, maar weet je, Henny is gewoon echt een wereldfan.
0: Ja, nee, absoluut.
2: Hij is een lieve man. Als je wat vraagt aan hem, hij komt altijd vaak gewoon
0: belangeloos.
2: Gratis, belangeloos. Ja. En dat doet maar heel weinig BN'ers.
0: Hij heeft natuurlijk van Florentino gered.
1: Ja.
2: Ja, dat is toch fantastisch.
0: Dat is hartstikke leuk. Dus we mogen dit bij wijze van hoge uitzondering.
2: Zet je radio maar even wat harder, want ik vind het namelijk gewoon echt een geweldig. Een stukje van het refrein.
0: De nieuwe Henny Huisman.

0: Ja, ja.
1: Ah, catchy.
0: Ja, dat wel.
1: Catchy,
0: ja.
1: Catchy. Beetje autotune, maar dat heeft iedereen tegenwoordig.
0: Maar is het autotune of is het AI?
1: Nee, het is autotune.

0: Dit is Hen AI Huisman, is dit, hoor?
1: Ja, het zal best. Maar het is wel heel
2: kijk, man.
0: Het is wel leuk gedaan. Het is leuk gedaan, zeker. Maar er komt dus dit wordt echt een 3-minuten versie. Single gaat hij uitbrengen.
1: Ja, en hij zegt, ja, ik wil het graag voor jullie komen zingen. Ik zeg, nou, Henny. Laten we dat niet doen.
0: Een stukje van het refrein is inmiddels. Ja. Nee, ja, leuk.
1: Maar hij komt langs over 2 of 3 weken.
0: Oh, hij komt deze kant op. Hij gaat hem hier primeur.
1: Hij gaat hem hier primeur.
0: Kan niet wachten. Leuk, Henny. 10 voor half 10 in de 5 uur ochtendshow met muziek van Jonas Blue.

0: Edge of Desire van Janis Blue. En daarmee 8:30 geworden. En dus zo dadelijk hier het laatste nieuws van Florentien. Wat zit erin zo?
1: Er is nog veel onduidelijk over de Limburgse fly. En daarom gaat er wat veranderen.
0: En we spelen stemmenjacht. Ja, je kan 20.000 euro winnen. Hallo.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Plus score je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
7: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
8: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
10: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei. Maak je huis mooier.
11: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
12: Yes!
13: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
11: Werkzoeken.nl voor campagnes met een lage kost per haier.
12: Yes!
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus. Mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
18: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
19: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
4: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
1: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
9: Wie was er aan de beurt?
11: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it!
1: Voor die

0: bewust 18 plus.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
4: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
3: Oei, ik voel de bui al hangen.
4: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
3: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
5: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
6: Het 538 weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
7: Ja, goedemorgen. De dag begint met veel zon. Later vandaag iets meer bewolking. Het blijft droog en de temperatuur vandaag 18 tot 20 graden. En het restant van de ochtendspits, of is het nog druk?
8: 14 files is het restantje. We beginnen op de A16 Rotterdam-Breda bij Hendrik Ido Ambacht, 12 minuten. Dan de A58 Breda-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal, 20. En de laatste is de N205 Hillegom-Heemstede bij Vijfhuizen. De vertraging 17 minuten.
7: Het is 1 minuut voor 9:30. De hoofdpunten van het nieuws nu. Florentien, goedemorgen.
9: Goedemorgen. In Pakistan zijn zeker 20 leerlingen overleden toen het dak van een school instortte. En ook een docenten kwam om het leven. Tientallen kinderen raakten daarbij ook nog gewond. Een Pokémon-verzamelaar uit Den Bosch is voor €50.000 aan kaarten en videogames kwijtgeraakt door een inbraak. De diefstal gebeurde terwijl hij op een beurs was om een deel van zijn collectie te verkopen. Politie onderzoekt de zaak. En in het Kroatische Split zijn weer supporters opgepakt bij vechtpartijen tussen fans van Ajax en Hajduk Split. Politie greep in om verdere vechtpartijen tussen honderden supporters te voorkomen. En dit keer ging het om ongeveer 60 aanhoudingen. Vanavond ook AZ trouwens tegen de Israëlische club Beersheba.
7: Is ook een hoop gedoe, hè, met de uitsupporters.
9: Ook een hoop gedoe. Ja, ja. En FC Twente tegen FC Thun uit Zwitserland.
7: Oh ja.
9: Om 9 uur. Dan de provincie Limburg steekt €100.000 in een campagne om de officiële Limburgse fly herkenbaar te maken. Ja, sinds 2024 is de fly dan wel erkend als Europees beschermd streekproduct. Ja, klopt. Maar veel flyen worden nog steeds onterecht als Limburgse fly verkocht, terwijl dat het helemaal geen Limburgse fly is. En dat is natuurlijk een doorn in het oog voor de Limburgse flyenmakers. Ja, want het moet aan allerlei eisen voldoen, hè, zo'n fly. Het moet dagvers zijn, mag niet diep ingevroren zijn. Het keurmerk krijgt de komende 2 jaar dus veel meer aandacht. En moet ook officieel gebakken zijn in Limburg.
7: Oh, dus als je net over de grens een fly bakt, dan is het geen
10: fly.
9: Ja.
10: Geen fly. Dus die fly-fan?
7: Nou, niet uitgesproken.
10: Je hebt ook nooit zo'n...
8: Met aardbei, die is wel echt heel lekker.
7: Ja, maar zo'n rijstenfly vind ik ook nog wel aardig.
10: Limburg is natuurlijk de echte kersenfly. Ja. Is daar toch het ding.
7: Is dat de fly, kersenfly?
10: Dat dacht ik.
9: Ja, dat dacht ik ook, ja.
7: Ja, ik heb geen idee. Ik zit niet zo in de flyen. Maar goed, ik kom niet uit Limburg natuurlijk.
10: Nee.
7: Dus maar we mogen er eigenlijk ook niks van vinden.
10: Je hebt tussen het station en, laat maar zeggen, de brug over de Maas. Daar zit één bakkertje vanaf het station aan je linkerhand. Ja. Halverwege, dat is de...
7: Dat is het fly.
10: Winkel van een Maastricht.
7: Ah.
9: Ja, ze hebben nog veel meer eis, hoor. Die bodem mag maar 1 centimeter dik. En je hebt een gewicht, heb je ook aan te voldoen.
10: Och,
9: en die punt moet heel stevig genoeg zijn om uit de hand te kunnen eten.
8: Stevige punt is
9: ze stellen wel eisen.
7: Ja.
9: Dan het entertainmentprogramma Buzz op Net 5 stopt na 1 seizoen. Ach. Ja. Ondanks trouwens dat die losse video's op social media, die werden wel goed bekeken, hoor. Maar toch ziet Talpa weinig perspectief in verre groei van dit programma. Het werd natuurlijk gepresenteerd door Iris Enthoven en Wiesje Hille. En het trok te weinig kijkers.
7: Ja, soms.
9: Helaas.
10: Ook mensen bij betrokken.
8: Ik vind het al stoer dat Talpa tenminste dat dingen probeert.
7: Ja.
9: Ja.
7: Ja.
9: Het kan net zo goed wel aanslaan. En
8: nou, die kans is niet zo groot. Geitje, man, John.
9: 23 oktober, de laatste aflevering.
7: Dat is
9: nog heel even.
7: Maar True Crime Today gaat wel door. Want dat is tegelijk met Beurs is dat gelanceerd.
9: Ja.
7: Dat mag nog even blijven bestaan.
9: Ja.
8: Maar is het niet leuk dat we gewoon met het hele land nu massaal naar Beurs gaan kijken?
10: Ja, dat zou wat zijn. Jij wil een Beurs creëren.
9: Steunbus.
8: Ja.
9: Dat Steunbus.
7: Weet je opeens in de kijkcijfers die laatste aflevering dat er gewoon 300.000 mensen
10: hebben gekregen. Wat je wel krijgt nu is het wordt wat vroeger donker en wat slechter weer. Dus mensen gaan eerder de tv aanzetten. Ja. Kijk, dit werd half augustus gelanceerd. Toen was het nog 54 graden buiten.
8: Ja. Dan ga je
10: de barbecue aan doen en dan ga je niet naar Beurs zitten kijken.
7: Nee.
10: Dus misschien moet je met zo'n programma op die vooravond zeggen, joh, we beginnen nou eens even met de herfst mee.
8: Ja.
10: En dat laten we lopen tot ergens het voorjaar.
8: Ja.
0: Jij zegt eigenlijk nog even een kans geven.
8: Ja, laten we gewoon vanavond met z'n allen bus kijken.
0: Als jij begint, Rick, dan haken wij wel aan.
11: De 538 Stemmenjacht.
0: We gaan Stemmenjacht spelen. Dat doen we met Wietse. Die komt uit Leeuwarden. Goedemorgen, Wietse.
12: Goedemorgen.
0: Ja. Jij bent aan het twijfelen, hè?
12: Ja, dat, ja sinds gisteravond al. Ja.
0: Oh, maar hoe komt dat? Hoe komt dat?
12: Nou, het komt doordat de naam die ik in gedachten heb, het eigenlijk het woord wat uitgesproken wordt, niet direct hoor zeggen.
0: Oh,
12: nou ja, goed. Ja, ja. En naar Google en dergelijke word je natuurlijk allemaal op een dwaalspoor gezet. Of tenminste, dwaalspoor, je meent stemmen te horen. En ik, hé, hey, die kan het zijn, die kan het zijn. Ja. En aangezien er nogal wat tijd tussen zit dat ik gebeld word, ben en word, ja, dan slaat de twijfel een beetje toe.
0: Ja,
12: dus, maar ik blijf me vasthouden aan het oorspronkelijke idee.
0: Maar ik begrijp, je hebt echt serieus onderzoek gedaan naar het antwoord dat jij gaat geven.
12: Nou, dat heet, we wonen hier met z'n drieën met twee dames en die gaan ook actief meekijken. Ja. Want hoe vaak doet de kans zich voor dat je daadwerkelijk gebeld bent om mee te mogen doen?
0: Ja.
12: Dus ja, en dan wordt het wel een serieus iets, inderdaad.
8: Nou, ja. Op, jongens, laten we gaan spelen.
0: Je bent heel dicht bij 20.000 euro. Wietse, dit is de stem waar jij een poging mag gaan wagen om die te raden.
13: Vet.
0: Vet is volgens jou gezegd door...
12: Romei Strijd.
0: Oeh, Romei Strijd.
10: Schoondochter van Bert van Leeuwen.
0: Ja. Oh ja, natuurlijk ja.
8: Schoondochter van Leeuwen.
12: Dat wist ik dan weer niet.
10: Ze mag niet meedoen met de Victoria's Secret modeshow.
0: Ja, ze was heel teleurgesteld.
10: Ze is afgeweest. Ja, ze slaat ook helemaal nergens op. Nee. Prachtige vrouw.
0: Ja. Is zij het in koffer 7?
11: Het antwoord is... Fout.
12: Hé, hey, jammer.
10: Potverdorie.
0: Wietse.
10: Ik dacht echt, Wietse gaat er met de poet vandoor.
0: Het is niet het juiste antwoord.
12: Helaas.
0: Er blijft voor jou een troostprijs, ook een leuke prijs hoor. Van de Postcode Loterij, de reiskoffer. Hij is onderweg naar je.
12: Fantastisch, dankjewel.
0: En Pulver en de groeten daar. Hoi, hoi.
11: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, zo goed onderzoek gedaan, maar helaas niet de juiste naam genoemd. En dus Wietse er vandoor met de koffer. Maar de 20.000 euro, die blijft hier in die koffer. Koffer 7 in de studio zitten.
8: Een spel.
0: Wil jij een poging wagen en de koffer proberen te kraken? Meld je aan via de site of de app en win geld. Veel geld.

0: When I spent the summer on you.
1: Lucas en Steve. En Sam Veld en Summer on You hier in de ochtendshow. Met zo dadelijk. Hier,
2: nou.
1: Nou, trouwens, dat is niet helemaal.
2: Hoe lang kunnen we nog stemmen?
1: Ja, nou, ja. Het duurt nog 20 minuten. Dan gaan we officieel de stembussen gaan we dicht doen.
3: Van de klok.
1: Ja.
2: Met het tikken van de klok, houd toch op, man.
1: We hebben nog 20 minuten, 19 minuten om helemaal precies te zijn, om je stem uit te brengen op het lelijkste kunstwerk van Nederland. 9 kunstwerken zijn er geselecteerd. En wij hebben gisteren een top 3 met je gedeeld.
2: Ja.
1: Waar uiteindelijk dat aangereden paard.

0: paard helemaal bovenaan stond.
1: Maar hoe staat het aangereden paard er nu voor?
0: Ik zie dat het aangereden paard...
1: Notaris lelijkste kunstwerk.
0: Dat is nu een plaatsje naar achteren.
1: Ja, flauw.
0: Dat staat nu op 2.
1: Oh, oké. Nou, lekker dan.
0: Ja, ik zie dat Dijk van een Wijf staat op de 3e plaats.
1: Ja. Ja.
0: Op 2 het paard in Oudewater. En een nieuwe nummer 1 vandaag.
1: Oh.
0: Dat is in Heteren de Drol op een Stokkie.
1: De Drol op een Stokkie is er weer.
2: Ja, die is ook wel echt lelijk.
0: Ja. Domein van de Zwerm heet het kunstwerk.
1: Ja.
0: Maar goed, dit is een voorlopige tussenstand van vanochtend 8 uur. Dus ik weet niet wat de afgelopen...
3: Nee, maar maak gebruik van je stemrecht.
0: Het is wel belangrijk, toch, dat je even meedenkt.
1: Zeker.
0: Het lelijkste kunstwerk van Nederland. Morgen gaat Jelte van der Groot op pad met de reporterset om daar officieel de prijs uit te reiken. We hebben een heel mooi gedenkplaatje hebben we laten
1: zeker,
0: maken.
1: Zeker.
0: Dat we bij het kunstwerk kunnen plaatsen. Zodat iedereen
1: zo
0: die er langs
1: van, dat, oh ja.
0: Oh, dit is het lelijkste kunstwerk van Nederland. Maar de vraag is dus even, waar komt het te staan? Komt het in Heteren? Komt het in Oosterbierum? Mm. Komt het misschien in Oudewater?
1: IJmuiden
0: is een goede runner-up. Ja. Het man doet hond. Dus breng even je stem uit. Nogmaals, 538.nl/kunstwerk. Daar staan alle kanshebbers. En morgen hoor je in de ochtendshow waar de prijs uiteindelijk terecht is gekomen. Nog 18 minuten kun je stemmen. 538.nl/kunstwerk.

0: Toujours van Gigi D'Agostino. Ja, dat was toen echt een gigantische hit, deze plaat. Leuk.
1: Leuk, toch?
0: Ja, heel leuk om weer eens te horen. Zullen we nog even snel dat liedje van Sven Salius doen? Daar zijn wij best fan van. En ja, hij komt nou helemaal Nederland. Dus een beetje promoten natuurlijk, dat Nederlands product. Somebody New is dit in de ochtendshow.

0: Ja, wij zijn enthousiast over dit liedje. Sven Seliers heet hij. Somebody New in de ochtendshow die bijna op zijn einde is gekomen vandaag. Maar...
1: Nou, de 538 ochtendshow... Service desk.
0: Niet voordat we de vragen hebben behandeld, die zijn binnengekomen. Walter, die zegt, hoe heette dat AI-liedje dat jullie gisteren hebben laten horen en waar nogal wat discussie over was?
2: Was leuk, hè?
3: Was zeer leuk.
0: Dat is van Native Ego, zo heet dat AI-project. En The Dublin Deluge is de titel van het liedje. En het grappige is, als je op Native Ego zoekt, dan zul je zien dat er een hele lijst is met liedjes die zij hebben uitgebracht.
3: Oké. Okay.
0: Dus het is niet alleen dit ene...
2: Wanneer verdraaien nog?
0: Nu. Nou, dat redden we niet meer, maar we kunnen morgen nog even een stukje laten horen. Goedemorgen, ik wil er geen druk op zetten. Oh, ik denk, wat gebeurt er nou?
3: Hadden we allemaal gewoon gedraaid, toch? Ja.
4: Revolutie op de radio.
3: Wat gebeurt er?
0: Ja, dacht ik echt, ja. Ik denk, dan gaan we weer met de studio.
2: Ah, joh, nee, joh, zo erg.
0: Goedemorgen, ik wil geen druk opzetten bij Flow, maar als ze nou een kerstkaart maakt en de opbrengst naar het Maxima Centrum laat gaan, dan hebben jullie alvast een mooie aanloop naar de 538
2: druk. Zeker, met, jij verkoopt een miljoen kaarten. Dus, ja.
5: Verkocht. Ja, maar ik ben daarmee gestopt.
2: Maar je gaat wel een 538-ochtendshow kerstkaart maken, toch?
5: Ja,
0: leuk idee. Jullie hadden het vanochtend over het liedje van Soul Asylum, Runaway Train. Maar hij zei, volgens tenminste de Rick die reageert, volgens mij zijn er 36 mensen getoond in de videoclip, waarvan er 21 zijn teruggevonden.
3: Van de vermiste persoon.
0: Van de vermiste persoon in die videoclip. Dus het heeft wel degelijk geholpen. En er zijn meerdere videoclips clips met in ieder continent een andere collage.
2: Oh, wat goed. Wat mooi.
0: Dus dat is, is over nagedacht. Dick die zegt, hey Florentien, de kunstroute waar jij het over had, die komt ook langs Café Taverne.
5: Ja, daar dat ken ik wel.
0: Hebben ze mooie kunst.
2: Ja, of je je rekening wil betalen.
5: Ja, dat is een leuke tent.
2: Nou, is het niet leuk dat jij misschien met luisteraars die route gaat lopen?
3: Dat is fantastisch.
2: Dat jij als een soort gids bent.
3: Ja.
5: Dat wil ik wel zijn, alleen het is dus volgende week in de herfstvakantie.
2: Ja, alle tijd.
5: Ik ben je soms...
0: Florentien, het is 10 dagen.
5: Ja. Ja, dus, ja, maar ik ga ook... Ja, misschien één halve dag kan ik nog meepikken.
0: Ja, toch?
3: Okay.
5: Ja.
2: Welke dag kunnen luisteraars zich aanmelden voor de kunstroute met Florentien van der Meulen?
5: Ja, jij loopt een beetje te hard van stapel. Nou, ik moet even kijken hoe laat ik terugvlieg zondag de 25.
2: Horens, terugvlieg.
0: Want dat is de laatste dag van de kunstroute.
5: Ja, maar ik weet niet of het dan
2: eigenlijk
5: al... Jouw
2: footprint die je achterlaat is ook niet best.
5: Ik voel me helemaal schuldig.
3: Ik denk, als jij niet meer op vakantie gaat, dan dalen...
2: Dat gewoon de boeren uit kunnen rijden.
3: Dan hebben we dit jaar nog wel stedentocht.
0: Straks, veel plezier met Martijn Legouw. Morgenochtend zijn wij er. En nog 5 minuten zit een stembus open voor het lelijkste kunstwerk van Nederland. Dus stem even mee. Dan is, ook, is een beetje jouw prijs ook. 538.nl/kunstwerk. Morgen de onthulling.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
4: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
5: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
6: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes van maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars van maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Altijd huis. Altijd thuis. Altijd knus. Altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: En, al lang last?
12: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
11: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
12: Ik heb geen idee.
13: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
15: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
16: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
17: Semyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semyo.nl.
18: Semyo.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia. Van Jumbo.
21: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
22: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee of vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: 538 Nieuws.
2: 10 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Premier Rob Jetten roept alle EU-regeringsleiders op om meer te doen om Oekraïne te ondersteunen. Het moet gaan om onder meer financiële en militaire steun. En veel Europese landen blijven namelijk achter in hulp aan Oekraïne. Dat zei Jetten voor het begin van de EU-top. In de Kroatische stad Split zijn 57 mensen aangehouden na ongeregeldheden in aanloop naar de Conference League-wedstrijd tussen Ajax en Hajduk Split. Politie moest ingrijpen om confrontaties tussen honderden supporters te voorkomen. Ja, en eerder werden ook al 18 Ajax-supporters opgepakt omdat ze mogelijk wapens bij zich hadden. En in de Verenigde Staten ligt de nieuwe woordvoerder van president Donald Trump, Katie Zachariah, al direct onder vuur. Amerikaanse media melden dat zij zichzelf advocaat noemt, terwijl ze volgens berichten nooit is geslaagd voor het verplichte advocatenexamen. Het Witte Huis heeft er nog niet op gereageerd. De dag is droog en zonnig begonnen. Vanmiddag wat meer bewolking en het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
23: Dankjewel, Flo. Een dag zonder berichten over Trump en zijn administratie is een dag niet geleefd, hè? Zullen we maar zeggen. 538 verkeer dan door Flitsmeister. 6 vertragingen worden er nu nog gemeld. De 3 langste die krijg je dit overzicht van me. En dan beginnen we op de A1, dat is Amsterdam. Nee, Amersfoort, soort richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld door een ongeluk 39 minuten. De A16 Breda naar Rotterdam. Tussen Schravendeel en Dordrecht Centrum. Daar is de parallelrijbaan dicht. Dat komt door iets. Maar je vertraging is 20 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Krooswijk en Rotterdam. 10 minuten daar. Dan nog wat controles. De A1 naar de Amsterdam met 12.2. De A1 Hengelo-Deventer bij 125.8. Dan de A4 Bergen-op-Zoom naar België. Bij Bergen-op-Zoom 235.2. A7 Drachten-Groningen 168.1. En de A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam 7.9. A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen 6.7. En ook nog de A28 Amersfoort naar Zwolle bij Hulshorst. Dat is bij 59.7. Voor alle controles kijk in de Flitsmeister-app.
24: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
25: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB normaal een tientje. Nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
24: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
0: Dit is de stem uit koffer 7.
2: Vet.
0: Weet jij al wie het is?
1: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
0: Druk op de knop in de 538-app.
3: Goedemorgen, 20.000 euro, wat een rijkdom. Maar nu eerst wat muzikale rijkdom. Robert Miles en Children.

0: zo even teruggekatapulteerd richting 2002 Idols 1. 538, vijf van het bedrijf. Entwine. Beetje van Roger heette die volgens mij. Agnes, toch? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, klopt. Fantastisch nummer, hè?
0: Ja, fantastische plaat. Ik was hem eigenlijk alweer een beetje vergeten. Maar dat is zo mooi aan die vijf van de bedrijflijstjes. Daar komen soms dingen in naar boven dat je denkt van... Oh ja, die hadden we ook nog. Ja,
1: die zetten we altijd ietsje harder. Vooral in de auto.
0: Ja, dat begrijp ik heel goed. Hey Agnes, welkom in jouw playlist.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Je werkt bij Sebo Holland. Wat doe jij daar binnen dat bedrijf?
1: Ik doe hier van alles, maar vooral ben ik verantwoordelijk voor een deel van de financiële administratie, het wagenpark, alles wat met reizen te maken heeft, boeken van hotels, vergaderingen.
0: Jij bent eigenlijk het Agnesje van alles, ben je eigenlijk?
1: Ja, precies.
0: Als jij er niet bent, als jij een keer een weekje weg bent, stort het hele bedrijf in.
1: Ja, samen met Frank Ooms.
0: Hey, en Sebo Holland, wat doet dat bedrijf in zijn geheel? Waar handelen jullie in?
1: Wij importeren en exporteren natuurlijke mineralen. Oh. Zoals bentonite en bariete. En daar maken we producten van die worden gebruikt voor boringen op land en zee.
0: Oh,
1: maar ook in alledaagse producten zoals diervoeders, stalstrooisel, kattenbakvulling, wijn, remschijven.
0: Wijn? Zeg je nou wijn?
1: Zit erin. Ja, het wordt ook verbruikt in de wijn.
0: Oh, oké. Nou ja, compleet uitgebreid ding. Ja, nee, ik heb er nooit bij stilgestaan. Ja. Maar ik kan nooit meer normaal naar kattenbakkorrels kijken nu ik jou gesproken heb.
1: Nee, dat komt toch ook wel een beetje hier vandaan.
0: Oké. Okay. Zitten jullie producten ook in slagroomtaarten toevallig of niet?
1: Nee.
0: Dat niet? Okay.
1: Helaas niet, nee.
0: Hé, maar dat lijkt me wel een hele afwisselende baan dan... als je met zoveel dingen in aanraking komt en zoveel dingen
1: hebt. Het is ook hartstikke. Ik doe het al 25 jaar. Nou. Afgelopen juni met jubileum.
0: Oh, nou gefeliciteerd ook daarmee dan. Nou, dan komt die taart helemaal goed terecht. Want omdat jij inderdaad jouw playlist ingestuurd hebt via de site... krijg jij voor jou en al je collega's slagroomtaart... namens onze vrienden en vriendinnen van Multifly. Dus bij deze gefeliciteerd.
1: Daar zullen ze heel blij mee zijn.
0: En wij gaan de rest van Nederland nog eens even verder trakteren op jouw muzikale smaak. Want ik zie muziek van Britney Spears, van Topic en King met Love and Pride heb je ook ingestuurd.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Zet hem hard, want die ga ik nu draaien. Agnes werkt ze vandaag.
1: Hartstikke lief.
0: Dankjewel. Doei. Hoi.

iets wat duistere periode uit het leven van Britney Spears deze. I'm a slave for you. 538, de 5 van het bedrijf. Samengesteld de 5 van het bedrijf vandaag door Agnes van Sebo International. Britney Spears dus voor alle loonslaven van Nederland. I'm a slave for you. Je hebt vast wel zo'n herinnering aan zo'n bedrijfsfeestje. Een herinnering aan dat ene liedje. Hè? Wat jullie niet meer kunnen horen met al je collega's. Nou, iedere werkvloer is op een of andere manier verbonden met muziek. Je kunt dat allemaal terughalen, die oh-ja-momenten van jou en je collega's, door mee te doen aan de 5 van het bedrijf. Laat even jouw 5 favoriete tracks achter via 538.nl/bedrijf. Kiezen we dan jouw playlist uit, dan kom je op de radio met je favoriete muziek. En krijg je ook nog een slagroomtaart voor jou en al je collega's. Dus als je mee wilt doen, dan ga even naar 538.nl/bedrijf. En geef ze door, de 5 van jouw bedrijf. Voor van Agnes hebben we nog eentje te gaan. Dat is deze. Topic en Breaking Me nu op 538.

0: in Kingdom of Fear tijdens de 538 werkdag. En ik zweer je dat ik het niet expres heb gedaan. Maar het is wel grappig eigenlijk als je erover nadenkt. Ik wil er zometeen een Meja voor je draaien met All About The Money. Nou is geld niet het allerbelangrijkste in het leven, maar het is wel handig als je het hebt. Er ligt hier nog 20.000 euro op je te wachten. Kun je winnen als je meespeelt met de 538 stemmenjacht. En ook die volgende ronde komt er zometeen aan.
1: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 stemmenjacht.
2: Ja, oh, ik ben heel blij.
3: Oh my god.
2: Ja.
1: Je wint al 15.000 euro.
3: Ja, ja.
4: Word jij deze week misschien wel nummer 7.
1: De 538.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op

0: 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Terugleverkosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Ja, ja. Waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
13: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
12: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
14: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
16: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
18: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar €0,89. Lidl, je verdient het.
19: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: Binnen 1 minuut
21: meer muziek
20: tijdens de 538 werkdag.
22: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
23: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
24: Yes!
25: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
24: Yes!
26: 538. Martijn Lagaard.

0: Lekker tieners. Dit is de ringtoon die afgaat als mijn ex mij belt, zegt Danny net in de F-Vaatkracht. Ja, ja, ja, ja. Media all about the money.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, geen toepasselijkere plaat dan deze wanneer je net gaat beginnen aan een nieuwe ronde Stemmenjacht. Marjolein, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, geld is niet het allerbelangrijkste in het leven, maar het is wel handig als je het hebt, toch?
2: Nou, ze had het mooi meegenomen.
0: Ja, dat wou ik zeggen. En 20.000 euro helemaal, toch?
2: Correct.
0: Heb je het in je hoofd al uitgegeven?
2: Een klein beetje.
0: Een klein beetje, hoor ik hier. En waaraan dan?
2: Ja, als ik het win, een reis.
0: Reizen, dat maakt de mensen altijd rijker, hè?
2: Ja, en de rest in de spaarbank natuurlijk.
0: Jij komt uit Sint-Oederode, lees ik hier.
2: Correct.
0: Roy, ja. Zoals het daar in Brabant genoemd wordt.
2: Ons Roy.
0: Ons Roy, hè? Ja, lekker man. Het zou leuk zijn als we 20k richting Brabant kunnen verslepen.
2: Ja,
0: ik zeg dat niet alleen omdat ik zelf uit Brabant kom, maar ik gun het je gewoon heel erg. Zullen we eens even naar de stem luisteren waar het al om gaat?
2: Ja.
0: Komt ie aan, let op.
3: Vet.
0: Het is niet veel waarmee je moet werken. Maar ik mag aannemen dat jij lang hebt nagedacht over het antwoord wat je gaat geven.
2: Ja, ik had een kleine vermoeden, maar je weet natuurlijk niet 100% zeker.
0: Nee, dat klopt. Maar had je het in één keer dat het binnenschoot bij je? Of heb je echt analyses gemaakt en onderzoek uitgevoerd en zo?
2: Nee, het schoot in één keer naar binnen.
0: Oké. Nou, vertel maar eens dan wie er bij jou naar binnen schoot. Wie hebben we hier gehoord?
2: Ik denk dat het Anouk Hoogendijk is.
0: Anouk Hoogendijk, de ex-voetbalster.
2: Ja.
0: Oké, dan ga ik dat doorgeven aan de jury en dan horen we het vanzelf.
1: Het antwoord is... fout.
0: Het blijkt niet Anouk Hoogendijk te zijn.
2: Helaas.
0: Wel dapper dat je meespeelde. 20.000 euro houden wij even hier. Ik hoop wel dat je uiteindelijk alsnog een keer een mooie reis maakt.
2: Ja.
0: En dan komt de Nationale Postcode Loterij met een reiskoffer aan. Die komt denk ik wel van pas, want die krijg je op handen omdat je meespeelde met de Stemmenjacht.
2: Oké, helemaal goed.
0: Komt jouw kant op, Marjolein. Fijne dag vandaag, hè?
2: Fijne dag.
0: Doei.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Anouk Hoogendijk voegen wij toe aan de lijst met verkeerde antwoorden. Die lijst wordt langer en langer. Die kun je checken op 538.nl. Zit je nou zelf straks in de stemmenjacht? Ga even dat lijstje door, hè, dat je niet meteen een antwoord geeft wat al een keer eerder is genoemd. Nu Temper City op 538.
4: No!

nodig van Flemming & Meteor tijdens de 538-werkdag hier op Radio 538. Of je nou boswachter bent, of rijinstructeur, of technicus, of knakworstdraaier. De hits van 538 zijn er voor jou om je werkdag door te komen. Straks nog muziek van Carol G en Bruno Mars, maar eerst eventjes iets anders. Gisteren stond Paris Jackson in de Paradiso in Amsterdam. Niet in het publiek, maar gewoon op het podium. Zij maakt zelf namelijk ook muziek. En ja, tenminste, ik lees het in de Telegraaf hier net. De kop luidt: muziek Paris Jackson lijkt in niets op die van haar beroemde vader. Publiek in Amsterdamse Paradiso verrast door harde gitaren. Nou, dit staat er ook gitaar, hè? Toch? Dit is een van de allerbeste platen van Michael Jackson. Is dat een gitaar in, joh? Misschien dat je even moet luisteren voordat je naar een artiest gaat, wat voor muziek ze maakt. Dan dat je daar ter plekke denkt van, oh, dit is niet wat ik verwacht had, maar dat is een ander verhaal. Haar beroemde vader hoor je nu op Radio 538. Michael Jackson, Black or White, tijdens de 538-werkdag.

0: Staatsrechtswerkdag. Stil hoor je. Zometeen hoor je waarom lachen naar je collega's eigenlijk heel belangrijk is. En dat je dat niet moet onderschatten. En je hoort zometeen ook in het nieuws bij Hanneke wat er allemaal gebeurt in de wereld. Kun je een klein tipje van de sluier oplichten?
1: Ja, we gaan het hebben over 3 explosies in Rotterdam. En ook ja, de herfst die zit er voor de helft op. Maar het lijkt gewoon nog wel zomer.
0: Dat en meer zometeen hier op 50.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
0: Voor de makers. Praxis.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voorgebruikte bijsluiter.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Daar heb je Huub van Hubo.
18: Hoi.
17: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
16: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
19: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.

0: euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaals te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
3: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
6: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
7: Ik ben ook zwanger.
6: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Ik ben Hanneke van Zessen. In de buurt van Rotterdam zijn vannacht 3 explosies geweest. 2 in Rotterdam en ook 1 in Berkel en Roderijs, waar een autobedrijf in brand is gevlogen. De politie onderzoekt of er brand is gesticht. Een oud-bewoner kwam vanmorgen kijken, zag Hart van Nederland.
10: Ergens doet dat best wel een beetje pijn eigenlijk. Want ja, het is het huis waar je opgegroeid bent. Eigenlijk, ja, ik ben hier geboren.
9: 2 jaar geleden moest het gezin het huis uit na een brand door een drugslab in een verhuurde schuur. De eerste helft van de herfst was een stuk warmer dan normaal. Gemiddeld 15,6 graden. Dat is ruim 1,5 graad boven het gemiddelde. Op 26 dagen was het warmer dan 20 graden. Normaal zijn dat er 15. En de warmste dag was 7 september. Toen was het ruim 30 graden in Limburg. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gepraat over samenwerking rond kernwapens. De defensieminister noemt het een belangrijke stap. Frankrijk deed eerder een voorstel om hun nucleaire bescherming te delen met andere Europese NAVO-landen. En dat zou ertoe kunnen leiden dat Franse kernwapens ook hier komen te staan. En Celine Dion is de volgende ster die een eigen Barbiepop krijgt. Die komt eruit te zien zoals Celine eruit zag toen ze in 1998 My Heart Will Go On zong uit de film Titanic. Is precies de outfit die ze toen aan had. Onder meer Miley Cyrus en Mariah Carey hebben ook al hun eigen Barbie. En dan nog het weer voor vandaag. De dag is zonnig begonnen. Vanmiddag wordt het wat meer bewolkt. Daarbij tussen de 17 en 21 graden. En dit was het 538 nieuws.
11: Dankjewel, Anneke. 538 verkeer dan de Flitsmeister. 1 vertraging nog. Die is op de A1. Apeldoorn naar Hengelo tussen Deventer Oost en Badmen. Op dat stuk 5 minuutjes. Komt door een file van 4 kilometer, maar daar ben je vrij snel doorheen. Controles dan. De A1 naar de Amsterdam bij 12.2. A1 Hengelo Deventer 125.8. En de A2 Belgische grens naar Maastricht 269.1. De A4 Bergen op Zoom richting België 235.2. A7 Drachten Groningen, dat is dan bij 168.1. A7 Den Oever Amsterdam 32.6. A9 Haarlem Alkmaar 57.3. A12 Gouden naar Zoetermeer 17. A16 Breda Dordrecht bij 52.5. A16 Rotterdam Dordrecht bij 7.9. A17 Roosendaal Moerdijk bij Zevenbergen 6.7. En de laatste voor nu, de A27 Utrecht richting Gorkum bij Hoogblokland 39.9.
12: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
13: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
16: 538 Stemmenjacht.
17: Dit is de stem uit koffer 7.
18: Vet.
17: Weet jij al wie het is?
16: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
17: Druk op de knop in de 538-app.
11: Goedemorgen.
19: Martijn.
11: Helden en heldinnen van de werkvloer. Zometeen een Dance Smash Classic waar je u tegen zegt. Nou, eerst Nelly Furtado.

said he swims. Mr. Know-It-All. Nelly Furtado hoorde je ook met Say It Right. De hits voor je 15e werkdag. Taylor Swift komt er ook nog aan zo. De Fede Vervilia. En je hoort waarom het belangrijk is dat je een keertje lacht naar je collega's. Maar eerst duiken we weer even het gigantische Dance Smash Classic archief in. En ik weet niet hoe jij in je mythologische figuren zit, maar Medusa, weet je dan wie ik bedoel? Dat is een vrouw met slangen op haar hoofd in plaats van haar. En als je haar in haar ogen aankijkt, dan verander je in steen. Er zijn gezellige verhalen uit de wereldgeschiedenis, maar dit is waar Medusa voor staat. En toch hebben de mannen achter Dance Act Medusa gekozen voor die naam. Of dat iets te maken heeft met het feit dat ze graag steengoede muziek maken, dat weet ik niet, mag je zelf beoordelen. Aan de hand van de Dance Smash Classic van vandaag. Die onder andere tot stand is gekomen door wat input van het management. Normaal denk ik dat je altijd denkt van ja, management, daar wil ik niet naar luisteren. Maar de managers van deze gasten zeiden, joh, misschien moet je een beetje in deze hoek gaan zitten. Luister hier eens even naar. Toen dachten die gasten, nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. Laten we daar eens mee aan de slag gaan. En toen kwam er een compleet eigen geluid uitrollen. Daarna zijn er nog wat mensen aangehaakt. Want ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus ook producer James Carter, zangeres Ellie Duhay en Fastboy werden gebeld, in de studio gezet. En die hebben meegewerkt. Dus dan heb je uiteindelijk drie Italianen, een Brit, een Amerikaan en een Duitser. En dat klinkt als het begin van een hele slechte mop. Maar het is het begin van deze Dance Smash Classic. Van Medusa, James Carter, Ellie Duhay en Fastboy. Memories. Bad memories zelfs. Op 538.

Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. Fate of Ophelia, tijdens 50 op de werkdag. Hoe vaak heb jij je wel eens afgevraagd, zou die collega mij wel leuk vinden? Is het je wel eens opgevallen dat het misschien heel weinig mensen zijn die een beetje naar jou lachen? Heb je wel eens bij jezelf afgevraagd, hoe doe ik dat op mijn beurt? Als mensen naar je lachen, dan zit het vaak wel goed. Maar als je collega's hebt bijvoorbeeld waarbij er geen lachje van af kan, dan is de kans groot dat diegene jou eigenlijk helemaal niet mag. Stel nou dat je denkt, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil dat veranderen. Dan heb ik hier wat tips voor je van een gedragspsycholoog die ik tegenkwam. Het vermijden van oogcontact wanneer je elkaar tegenkomt kan erop wijzen dat jullie elkaar niet zo lekker liggen. Wanneer jullie met elkaar of anderen in gesprek zijn en het lichaam van de ander nooit naar jou toegedraaid is, ook dan kun je misschien indenken dat er iets tussen jullie schuurt of niet goed zit. Dus mocht je dat nou herkennen tussen jou en je collega's, bedenk dan even bij jezelf, wanneer heb ik nou voor de laatste keer bijvoorbeeld even een bakje voor diegene gehaald? Wanneer ben ik even bij zijn bureau gaan staan en even te ouwehoeren over het leven? En als er dan glimlachjes ontstaan her en der, dan weet je dat de band weer een beetje is hersteld. Dus ga een rondje maken langs al je collega's. Zet die oorlellen richting je omwondhoeken en lach. When a lady smiles. Dit is de Golden Earring op 50 jaar.

0: Paperspades. Een van die hits voor tijdens je 15 werkdag. Met de werkdag gaat drie keer zo snel garantie, hè? Met zometeen muziek van Samber, David Guetta en Elf. Veel komen eraan. En misschien wel jouw moment. Het moment waarop jij 20.000 euro wint. Heb je al opgegeven voor de 58 stemmenjacht? Dat kan in de app van 58 met de grote knop die je daar ziet. Wie weet speel je zometeen al mee en pak je 20.000 euro.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi. Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen. 400 gram voor maar 2,79. En ook heel goedkoop. Kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
2: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
3: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.

0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op VriendenLoterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
4: Yes!
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Hé joh, hij is weer terug.
8: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
7: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken op andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor word ik snel geholpen.
9: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
12: Binnen 1 minuut
13: meer muziek
12: tijdens de 538 werkdag.
14: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpie siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
15: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: 538, Martijn Lagrau.
18: Ace of Base komt eraan, ook somber zometeen, maar is David Guetta en Elf.

0: Buddy isn't ready tijdens de 538 werkdag.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Die misschien wel uitdraait voor Roland op de 538 ja, PD. Roland, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Welkom in de 538 stemmenjacht. We gaan spelen voor 20.000 euro. Maar daarmee trap ik bij jou een open deur in, denk ik. Waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit Sint Maarten. Eigenlijk Groenveld, maar Sint Maarten is beter.
0: Sint Maarten, dat is als ik even mijn topografische la optrek. Maar is Noord-Holland ergens, toch?
2: Noord-Holland, yes. Een beetje tussen Alkmaar en Schaap.
0: Ah, oké, dan weet ik een beetje in de hoek waar je zit. Hey, ik vraag het eigenlijk iedereen die ik spreek in de stemmenjacht. Maar dat doe ik ook aan jou. Je hebt 20.000 euro vast en zeker in je hoofd al uitgegeven. Ik vraag me dan af, waaraan?
2: Mijn vrouw heeft het uitgegeven.
0: Ja?
2: een overkapping in de tuin.
0: Veel mensen die met verbouwingsdingen aan de slag zijn inderdaad, ja. Beetje waarde toevoegen aan het huis. Dat is heel goed. Oké, nou, dat zou hartstikke mooi uitkomen om 20.000 euro voor die klus. Zullen wij eens even luisteren naar de stem waar het om draait in koffer 7. Daar gaan we.
3: Vet.
0: Iedere keer hoop ik dat het quoteje wat langer wordt. Niet voor mezelf, maar voor mensen zoals jij die meespelen met de stemmenjacht. Het is niet gebeurd. We moeten het doen met het woordje vet. Roland uit Sint Maarten, in de buurt van Alkmaar. Wie hebben we hier gehoord?
2: Ja, ik hoop Eva Jinek.
0: Ik hoop ook voor jou dat het Eva Jinek is, de presentatrice. We gaan het voorleggen aan de jury, dan horen we het vanzelf.
1: Het antwoord is...
2: Fout.
0: Het is niet Eva Jinek, Roland.
2: Helaas.
0: Ik wil je toch bedanken voor het meespelen. En als troostprijs, het klinkt een beetje lullig, maar het is een mooi ding. Je krijgt de reiskoffer van de Postcode Loterij.
2: Helemaal
0: top. Dankjewel voor het meespelen. Ik wens je een fijne dag.
2: Hoi.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Eva Jinek is het dus ook al niet. Die zetten we bij de foute antwoorden op 538.nl. Straks bij Lindo een nieuwe ronde van de stemmenjacht. Nu hoor je op 538 Ace of

0: Het is een interessante vraag. If I were a boy.
1: But you're just a boy.
0: Ja, wat zou er dan veranderen als je van een vrouw ineens een man, een jongen zou zijn? Ik zou het niet doen, want vrouwen die leven langer. Worden evolutionair gezien steeds mooier, terwijl mannen een beetje stilstaan in de ontwikkeling. Vrouwen zijn betere managers, blijkt allemaal uit onderzoek. Maar stel nou inderdaad dat je als vrouw een dag een man kan zijn. Ik denk, wat je dan zou moeten proberen, en dat zeg ik als man zijnde, een keertje staan plassen. Heerlijk. Dit zijn Lucas en Steve op Radio 538.

0: SST met All I Know. Zometeen Lindo met meer hits voor je vijfdaagswerkdag. En Hanneke heeft het nieuws. Hanneke, wat heb je bij je?
1: Het bewijs waarom je in de auto echt beter niet je middelvinger kunt opsteken.
0: Dat moet een goed verhaal worden.
2: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar...
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
10: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
9: Numbers.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
3: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
4: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
5: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: 538 Nieuws. 12 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Werkgevers in de zorg moeten meer doen tegen grensoverschrijdend gedrag, vooral om patiënten te beschermen. Dat vindt de inspectie die de adviezen daarover aanscherpt. Er is wel meer aandacht voor, ziet de inspectie. Maar er moeten sneller tuchtklachten worden ingediend tegen zorgverleners die te ver gaan. En ze moeten niet wachten tot een patiënt erover klaagt. In de kelder van een flat in Utrecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. De politie zegt dat er bij elkaar 10 kilo flitspoeder in zat. Daarmee was het een enorm risico voor mensen die er woonden. Ook in het huis werd nog een explosief gevonden. De bommen zijn weggehaald. De kelderbox-eigenaar is opgepakt. Een vrouw is gistermiddag in Tilburg na verkeersruzie achtervolgd en mishandeld. Volgens de politie had het slachtoffer van 33 voorrang moeten krijgen van een bestuurder van een andere auto. Toen dat niet gebeurde, maakte ze een handgebaar naar mensen in die auto. Die achtervolgden haar en sloegen haar thuis in elkaar. Een man van 53 is opgepakt. En de Albert Heijn's krijgen nu ook hun verse spullen weer geleverd, maar soms kan nog niet alles worden aangevuld. Verschilt van winkel tot winkel. Door de cyberproblemen blijft boodschappen bestellen nog onmogelijk. Ook spaaracties en persoonlijke bonusaanbiedingen, die werken nog niet. Het weer. Vanmiddag steeds wat meer bewolking. Het is een graad of 20. Vanavond lijkt het droog te blijven. Morgen wel wat buien. Dit was het 538 Nieuws.
13: Oké, okay, even kijken naar de weg, niet veel aan de hand. Korte vertraging op de A1. Via de A1 naar Duitsland kost je 11 minuten voor de grens. En ook voor de grens via de A76 heb je een minuut of 5 door de grenscontrole. Dan controles langs de weg. A1 Amsterdam 12.2. A4 Berg op Zoom België 235.1. A7 Drachten Groningen 168.1. A12 Gouda Zoetermeer 17.0. A16 Rotterdam Dordrecht 7.9. En de A28 Meppel Zwolle 111.5.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
15: Mijn hart stond 8 minuten stil.
16: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
17: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
18: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: De 538 stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 7.
4: Vet.
3: Weet jij al wie het is?
2: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
3: Druk op de knop in de 538-app.
5: Ik denk dus, hè. Lindo de Vos. Ik denk dat het een heel klein persoon is. Ik denk iets niet te groot. Klein persoon, denk ik. Radio 538. Toch? Voor koffer 7 stem denk ik wel. Kabouter Plop, maar wel. Mevrouw Kabouter Plop, dat zou wel kunnen. Dit is echt knap.

538, een heel goede middag. Zo, het wordt wel een vol avondje zappen vanavond als je alle Nederlandse clubs in Europa wil zien spelen. Het is Europa League met AZ en NEC. En in de Conference League natuurlijk Twente en Ajax vanavond. Ik heb even gecheckt bij de lokale Albert Heijn. Je kan gewoon je snackjes halen voor vanavond. Het lag er gewoon allemaal gelukkig. Het viel me alleszins mee. Ik kon alleen geen courgettes en komkommer meer kopen. Dus dat was het enige. Maar goed, die koop ik normaal ook niet. Maar het was leeg. Dit is 58. Parachute komt eraan van Bente. En nu Last Frequencies. Live it all. Hoor je zo dadelijk. Nou, de Red Hot Chili Peppers. En Californication.

Punten en parachutes bij 538. En weet je nog dat Taylor Swift haar eerste MTV Award won? En dat Kanye West toen het podium opsprong en de microfoon afpakte van haar? Hij was het niet eens met die prijs namelijk. En Taylor heeft een foto van dat incident bij haar in huis opgehangen met de tekst eronder: het leven zit vol kleine onderbrekingen. Ja, en inmiddels staan er onder die foto meer dan 50 awards. En terecht natuurlijk. Taylor Swift, je hoort haar nu hier bij 538. Dit is Blank Space.

0: Blink Twice, samen met Miles Smith, zometeen Ed Sheeran. En natuurlijk een nieuwe ronde van de 538 Stemmenjacht. Koffers even en 20.000 euro erin die jij zo kan winnen.
1: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 Stemmenjacht.
2: Ja, oh, ik ben heel

0: €1000. Druk op de knop in de 538-app.
1: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
2: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evensbank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
3: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
8: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
10: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: Let op. Geld lenen kost geld.
9: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
13: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
12: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer van minder. Simpel.
0: Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
3: Binnen 1 minuut.
4: Meer muziek.
3: Tijdens de 538 werkdag.
0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
7: Voor de makers.
2: Praxis.
8: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: 538. Lindo Duval.
10: Even een beetje tempo erin. Even een beetje tempo met Garrix en Sheeran. Repeat.

0: Kensington en Do I Ever natuurlijk bij 538.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Mag ik je voorstellen aan Jill uit Hapert. Goedemiddag, Jill.
2: Goedemiddag.
0: Je gaat zo lekker naar je paard. Dat is leuk.
2: Ja, leuk hè?
0: Wat ga je even een rondje rijden of wat gaat er gebeuren?
2: Nee, de hoefsmid komt voor. Dus we kijken nieuwe hoefwijzen.
0: Ja, even de nagels verzorgen. Heel goed.
2: Ja, ja.
0: En wat is het voor merk? Paard?
2: Arabisch bloed zit erin. Maar het is verder geen echt... Echt merk.
0: Ja. Ja, je kan mij alles wijsmaken. Want ik heb ooit gedacht dat een knol ook een type paard was. Maar dat bleek ook niet waar. Nee. Jill, we gaan de stemmenjacht spelen. Koffer 7 staat open met daarin €20.000 aan jou de vraag. En dan gaan we eerst even luisteren van wie is deze stem die voor.
3: Vet.
0: Zo. Nou, Jill. Het zou toch wat zijn, zeg.
2: Ja, zeker.
0: Kan je ons uit de brand helpen? Van wie is nou toch deze stem?
2: Suzanne Stortelder.
0: Dat is Suzanne van Suzanne en Freek, toch?
2: Ja, ja.
0: Is dit die Suzanne? Is het Suzanne Stortelder?
1: Het antwoord is... Fout.
0: Oh, nee.
2: Helaas.
0: Jill, dankjewel dat je meedeed.
2: Ja.
0: Je krijgt de reiskoffer van de Postcode Loterij en doe de groeten aan je paard straks.
2: Ga ik doen, dankjewel.
1: De 538 Stemmenjacht.

Direct en My Friend. Ik zie heel toevallig, echt heel toevallig, dat Spike van Direct... Hij heeft zijn huis te koop gezet in de binnenstad van Den Haag. Ja, ik ga gewoon even kijken als je wil weten in wat voor bed hij slaapt... en in welk bad hij zijn oksels was, kan je het even kijken. Maar verder heeft het allemaal geen zin van 1,2 miljoen, weet je. Dat is veel te ver voor ons allemaal. Maar, ja. En zelfs als je de 5 jaar stemmenjacht wint, kan je alleen de voordeur kopen, weet je. Dat is allemaal niet heel erg op. Maar ga even kijken, altijd leuk om te zien natuurlijk hoe de sterren wonen.

0: als een speer toch, hé, die werkdag. Met Sorry Papi, Topic en Becky G natuurlijk bij jou 538. Nieuwe ronde van de stemmenjacht zometeen. En ook Stella Lefty en Boston komt eraan voor je.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Soms zul je zeggen, mam, jij bent de beste. Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor word ik snel geholpen.
9: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
11: Domino's.
13: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
14: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
15: Slecht plan.
16: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
15: Goed plan, zonneplan.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
20: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
21: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
22: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
23: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem.
0: Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op AFAS.nl. Succes begint met AFAS.
2: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
3: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. De afgelopen 3 jaar hebben waarschijnlijk 10.000 mensen in ons land het West-Nijl-virus opgelopen, zonder dat ze dat doorhadden, denkt het RIVM op basis van bloedonderzoek. 10 van hen zijn ook echt ziek geworden. Het West-Nijl-virus komt van muggenbeten. Alleen mensen die al ziek of oud zijn, worden er erg ziek van. Word je slachtoffer van bankfraude, dan moet je bank altijd meteen je schade vergoeden, zegt het Europees Hof van Justitie. Ook als je zelf grove fouten hebt gemaakt. Is het je eigen schuld? Dan mag een bank altijd nog achteraf de vergoeding terugclaimen. De hack waarbij koelkasten en vriezers in Franse supermarkten op verwarmen werden gezet, kan hier ook gebeuren. Ook in ons land worden die installaties gebruikt. Dat heeft RTL Z uitgezocht. De inlogcodes zouden makkelijk te achterhalen zijn geweest. Daar is een beveiligingsupdate voor. Maar niet alle koelingen hebben die geïnstalleerd. En een grote Afrikaanse vogel uit Artis heeft een nieuwe snavel gekregen, eentje uit de 3D-printer. De grote zuidelijke hoornraaf, een beschermde diersoort, moest het doen met 2 stompjes. Zijn onder- en bovensnavel waren afgebroken. Eten ging nog wel met die halve snavels, maar zijn veren verzorgden lukte niet meer, net als insecten en muizen vangen. Met de 3D-snavel gaat het wel weer, zegt de dierentuin. En dan nog het weer, iets meer bewolking. Vanmiddag is rond de 20 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen eerst droog, maar in de middag wat regen. Dan een graad of 18. Dit was het 50 Nieuws.
12: Wat lief. 3D-snavel voor de hoornraaf.
3: Ja.
12: Ja, vind ik leuk. Ja.
3: En ze hebben hem ook zwart gemaakt, van zwart plastic. Net als de echte snavel.
12: Oh ja, dat ze niet denken het is een toekomst of zo.
3: Nee, hij lijkt het nog op zichzelf.
12: Oh, wat leuk. Even kijken naar het verkeer. De A1 richting Duitsland voor de grens. 20 minuten. De A6 Emmeloord, Lelystad, voor het Ketelbrug. 6 A27, Gorinchem, Utrecht, Rijnsweerd, 6 minuten. En op de A76, ook daar richting Duitsland voor de grens, 10 minuten extra. Controles A1, Barneveld, Apeldoorn, 56,9. A2, Amsterdam, Utrecht, bij Oudekerk, 33,9. De A7, Heerenveen, Drachten, 152,4. A9, Haarlem, Alkmaar, 53,2. A16, Dordrecht, Breda, 60,0. A17, Roosendaal, Moerdijk, 6,7. En de A67, België, Eindhoven, bij Bladel, 1,4.
24: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu?
5: Salderingsregeling stopt.
6: Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan. Zonneplan.
8: 538. De 538 stemmenjacht.
9: Dit is de stem uit koffer 7.
10: Vet. Weet jij al wie het is?
8: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
9: Druk op de knop in de 538-app.
11: Zometeen de band die aan het begin van hun carrière zo arm waren dat ze geld moesten lenen voor een busrit.

0: De 538 werkdag.
1: The Edge of Desire. Je kan je vast wel voorstellen dat elke succesvolle artiest en band ooit ergens begonnen is. Vaak is dat heel klein, in een klein kroegje optreden, of misschien wel alleen voor de familie, of weet jij veel, schoolfeestje, dat soort dingen allemaal. Dan hoop je natuurlijk dat het langzaamaan weer beter gaat. Maar ook qua inkomen heb je dan gewoon echt wel, ja, heb je het gewoon moeilijk in het begin. Dan moet je gewoon even investeren en je moet toch je gitaar kopen als artiest en je snaren voor die gitaar en misschien ook wel je reis richting je optreden. Moet je met een auto doen bijvoorbeeld die je niet hebt. Deze jongens van U2, die hadden het in het begin zo krap. Zaten zo krap bij kas dat ze zelfs geld moesten lenen voor de busrit. Naar hun optreden. Vind je dat? Even aankloppen bij paps en mams, weet je wel. Mag ik 2 pond alsjeblieft? Tegenwoordig stuur je gewoon een tikkie natuurlijk als je... Ja, gebeurt veel, hè? Ik weet niet, als je ouder bent, dan weet je dat. Als je kinderen hebt, krijg je gewoon een tikkie van ze. Dit is U2.

0: En David Guetta en Shine.
1: Bij 538 werkdag.
0: Gisteravond heb ik even bij ons in Almere de Illuminus gelopen. Illuminus is een soort lichtfestival. Hebben ze allemaal lichtkunstwerken. En daar kan je dan zo langslopen. Allemaal eettentjes erbij. Foodtrucks. Hartstikke leuk om dat te doen. En daar hebben ze als mascotte dit jaar hebben ze de mediterende naaktkat. Het ziet echt heel gek uit als je dat lichtbeeldwerk ziet. Het zit gewoon, ja, een mediterende naaktkat. Met een grote oren. Weet je, een meter of 3-4 hoog is dat ding. En dan dacht ik zo. Die had best wel mee kunnen doen voor het lelijkste kunstwerk van Nederland verkiezen. Ja, hij is niet zo heel mooi. Ik vind naaktkatten sowieso niet zo heel mooi. Maar helaas, hij heeft het niet gehaald. De laatste 10 van het lelijkste kunstwerk van Nederland. Ja, ik weet niet of je het gevolgd hebt. De ochtendshow zoekt naar het lelijkste kunstwerk van Nederland. Er zijn nog 10 gegadigden. En morgenochtend in de ochtendshow wordt dus bekend wie er gaat winnen. Als je nog wil stemmen of gewoon even wil spieken hoe lelijk die kunstwerken allemaal zijn, dan kan dat via 538.nl. Laat even weten wat jouw favoriet is. En nu Pink. En Sober.

0: Ice Cloak bij 538. Zometeen hier Jason Derulo. Samen met DJ Goya. En natuurlijk een nieuwe ronde van de 538-stemmenjacht.
1: Start de dag met je vertrouwde 538-ochtendshow.
2: Met morgen rond 9:15
1: even bellen met Peter Heerschop.
3: 1 op de 4 honden slaapt in bed bij de eigenaar.

0: altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
7: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
6: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
8: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
9: Greets. Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
10: Thuis-in, mooi wonen.
8: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
13: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business. Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
14: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
16: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
17: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
18: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche... 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
19: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
20: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
21: Simyo.
22: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
23: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
24: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Lindo Duval.
2: En dat lekkere zomerliedje van DJ Goya, Michiko.

0: James Bay, best fake smile.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Koffer 7, 20.000 euro. En Carlo uit Eindhoven. Goedemiddag, Carlo.
2: Goedemiddag.
0: Wat zou jij doen met 20.000 euro?
2: Ik denk een eerste mooie vakantie.
0: Dat lijkt me een heel goed idee. Wat zou je dan, welk land zou je dan gaan bezoeken?
2: Misschien richting
0: Curaçao. Ja, James Bay, best fake smile.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Koffer 7, 20.000 euro. En Carlo uit Eindhoven. Goedemiddag, Carlo.
2: Goedemiddag.
0: Wat zou jij doen met 20.000 euro?
2: Ik denk een eerste mooie vakantie.
0: Dat

0: En dan ook.
1: Carlo, we gaan proberen om jou de winnaar te maken van de stemmenjacht van Koffer 7. Dan moeten we even natuurlijk weten van wie die stem is. Laten we even gaan luisteren naar de stem van Koffer 7.
2: Vet.
1: Nou, daar gaan we dan. Wie denk jij dat dit is?
0: Ik denk Fayen van der Mos.
1: Fayen van der Mos. Is dat familie? Jij hebt ook van der Mos vandaag. Is dat familie van jou toevallig?
0: Ja, dat klopt. Nee, toevallig niet.
1: Nee, oké. We gaan het nu even checken. Is dit Fayen van der Mos?
3: Het antwoord is... fout.
1: Nee! Jammer! Geen reis naar Curaçao voor jou dus?
0: Nee.
1: Ik heb wel alvast de reiskoffer van de postcode loterij. Die kan je maar binnen hebben, toch? In ieder geval, voor de volgende
0: vakantie.
1: Kijk aan. Hé, hey, groeten daar in Eindhoven. Dankjewel dat je er was.
0: Dankjewel.
3: Okay. De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
1: Ook niet van Jen van den Bos. De musicalster. Wie is het dan toch wel? Die stem van Koffer 7. En ik denk, ja, een vrouw denk ik wel, hè. Dat lijkt me wel duidelijk. En toch heb ik het idee dat ze niet zo heel lang is. Een kleine vrouw, denk ik. Beetje te horen aan hoe ze zegt, vet. Maar goed, doe mee wat je wil. Ik weet het ook niet. Jij misschien wel. Opgeverskandidaat doe je via de 538-app. En nu, Dr. Alban. Dit is It's My Life.

0: Cyrus, End of the World. Mark LeBlanc zo na tweeën. En Hanneke heeft zo nieuws uit een Amerikaanse gevangenis.
1: Ja, zelfs tijdens het uitzitten van zijn straf houdt hij zich namelijk niet koest. Ik heb het over P. Diddy. Hij heeft nu gevochten met een andere hele grote meneer.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Hey, aan de kleurtje op de muur? Doe

0: Corona Gamma.
1: Dat zeg ik.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
5: Hier drie mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
8: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
12: Voor de makers.
14: Praxis. Later en altijd.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
17: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
18: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
19: Slecht plan.
18: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
19: Goed plan, zonneplan.
16: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
20: 8 nieuws, 2 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. De man uit Barendrecht die vriendinnetjes van zijn dochter misbruikte, wil in hoger beroep een lagere straf. Hij kreeg van de rechter 18 jaar en TBS, maar hij wil eerder aan zijn behandeling in de TBS-kliniek beginnen. Daarom vinden zijn advocaten maximaal 8 jaar in cel TBS beter. De man misbruikte jarenlang jonge meisjes, vaak nadat hij ze drogeerde. De zaak wordt volgend jaar verder behandeld. In Utrecht heeft de politie 50 zware explosieven gevonden. Ze lagen in een kelderbox onder een flat midden in de wijk Overvecht. Een gigantisch explosief gevaar en een groot risico voor iedereen die hier woont, zegt de politie. Ze hebben een man van 55 jaar opgepakt. Albert Heijn's krijgen nu ook hun verse spullen weer geleverd. Maar soms kan nog niet alles worden aangevuld. Dat verschilt van winkel tot winkel. Door de cyberproblemen blijft boodschappen bestellen nog altijd niet mogelijk. Ook spaaracties en persoonlijke bonusaanbiedingen doen het nog niet. En nieuws uit de Amerikaanse gevangenis over P. Diddy. Die ziet een straf uit van 4 jaar voor het aanzetten tot prostitutie. Nu zou hij in de cel hebben gevochten met een Jamaicaanse drugsbaron. Daarbij is hij ook gewond geraakt en moest hij behandeld worden in het ziekenhuis. Even geleden werd bekend dat Diddy in de gevangenis leeft als een soort god met massages, een privéchef, alcohol en een telefoon. En dan nog het weer. Het is steeds wat meer bewolkt vanmiddag. Nog steeds rond de 20 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen eerst droog, maar in de middag wat regen. En dan een graad of 18. Dit was het 538 Nieuws.
0: Ja, nou Hanneke, dankjewel. Dan de 3 belangrijkste files, waarvan er nu 1 verdwijnt. Dus ik heb er nog 2 voor je over. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens vanuit Oldenzaal-Zuid, 11 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk voor Sliedrecht-West, 6 minuten file. En dit zijn de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A2 Echt Maastricht bij Roosteren, 225,3. A6 Muidenberg-Lelystad, 69,5. A7 Drachten naar Groningen bij 168,1. A7 Drachten-Heerenveen bij Heerenveen zelf, 146,3. A12 Den Haag naar Zoetermeer bij 2,3. A12 Gouda-Zoetermeer bij Bleiswijk, 17,0. Van de A17 naar Moerdijk toe bij Zevenbergen bij 6,6. En de laatste is gespot en doorgegeven vanaf de A22... Beverwijk naar Velsen bij Beverwijk, 14,0. En wil je het complete overzicht met alle controles, check dan even de app van Flitsmeister.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
20: Winnen doe je tijdens het sporten.
22: Maar ook met de 538-app.
20: Luister altijd en overal naar Radio 538.
22: En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's.
20: De 538-app.
22: Download hem nu.
23: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
23: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eén ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
22: 538. De 538 stemmenjacht.
20: Dit is de stem uit koffer 7.
26: Vet.
20: Weet jij al wie het is?
22: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
20: Druk op de knop in de 538-app.

Zo, buiten een heerlijke herfstdag. Binnen koffie, laptopje open. En ondertussen komt de ene goede hit naar de andere. Eigenlijk best wel lekker, toch? Zo'n donderdag. 538 staat aan. Dankjewel dat je erbij bent. Eurythmics zometeen. En dit is de nieuwe van Martin Garrix.

0: uit Nederland, Sven Seliers.
1: De 58 werkdag.
0: Het werd ruim anderhalve eeuw geleden uitgevonden door Alfred Nobel. Ja, die van de Nobelprijs. Dynamiet. Ja, hij maakte dat spul omdat het spul dat daarvoor werd gebruikt zo gevaarlijk was dat zijn eigen broer bij een ontploffing omkwam. Eerst wilde Nobel het serieus veilig poeder noemen. Daarna noemde hij het gelukkig wat stoerder. Toen al marketing. Dynamiet, dynamite, dat komt van een Grieks woord voor kracht. En nog gekker deze. Sommige mensen die vroeger in van die dynamietfabrieken werkten, kregen op maandag enorme knallende koppijn en migraine, omdat hun lichaam in het weekend even zonder dat spul had gezeten. Dat heb jij zeker niet als je bij de Belastingdienst werkt.

0: Zo, hoe gaat deze dag tot nu toe bij jou? Deze 15 oktober, donderdag 2026. Ik hoop natuurlijk lekker, maar ja, er kan nog van alles gebeuren. De dag is nog lang niet voorbij. Misschien gaat hij al de boeken in als je beste dag van dit jaar. Of misschien wel je beste dag ooit. Ja, neem wel even. 20.000 euro kan over een paar minuten helemaal voor jou zijn. Koffer 7, ja, die staat nog steeds open in de 538 stemmenjacht. Ja, het is aan de ene kant op papier super simpel. Je meldt je aan in de 538-app of via 538.nl. Komt wie weet zometeen in de uitzending. We openen de koffer, je hoort de stem en je raadt van wie die is. En dan win je 20.000 euro, maar ja, fuck. Van wie is die stem? Ja, daar gaat het natuurlijk om. Zometeen, nieuwe ronde, daar maken we ons klaar voor. En verder hoor je de hits van Lucas en Steve, Ella Langley en Jenny Miller.
1: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 Stemmenjacht.
2: Ja, oh, ik ben heel blij.
3: Oh my god!
1: Je wint 15.000 euro.
2: Ja, ja.
4: Word jij deze week misschien wel nummer 7?
1: De 538 Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 7 is? Dan win je 20.000 euro.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barça Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Geef je huidroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
10: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
1: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Terugleverkosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
9: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met blokledder.
8: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
10: Nu super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
13: Binnen 1 minuut
14: meer muziek
13: tijdens de 538 werkdag.
15: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa Stak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
17: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Van de stemmenjacht zometeen. Je hoort Jamie Miller en ook Cat's Eye.

0: 8. Met zometeen de favorite van deze week. Ja, dat is echt onze favoriete hit. Jamie Miller, Baby Doll. Echt alsof de herfstblaadjes licht geven. Zo vrolijk word je ervan. Calvin Harris komt er ook aan, maar eerst...
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Melanie uit Monnikendam. Goedemiddag, Mel.
2: Hey!
0: Wat is nou het eerste waar je jezelf vanavond al op betrapt? Dat je gaat opzoeken als die 20.000 euro binnen is zometeen?
2: Auto.
0: Auto? Ja?
2: Auto, ja. Ik heb een nieuwe auto nodig.
0: Heb je echt zo'n gammele huifkar op dit moment?
2: Ja. Een hele oude Opel waarvan de lak ervan afhangt.
0: Oh ja, met van die roestplekken en zo.
2: Ja, fantastisch. Hij rijdt heerlijk, maar hij is echt aan vervanging toe.
0: Ja. Ach, nou dat zou dan lekker zijn toch? Als je zo meteen met een nieuwe auto wegrijdt dankzij 538.
2: Nou, dat zou wel heel leuk zijn.
0: Ja, het lot ligt helemaal in jouw handen. Ik ga hem nog heel even openen, die koffer 7. Dit is de stem die erin zit.
3: Vet.
0: Ja, ik lees ook van...
2: Oude Opel waarvan de lak ervan afhangt.
0: Oh ja, al met van die roestplekken en zo.
2: Ja, fantastisch. Hij rijdt heerlijk, maar hij is echt aan vervanging toch?
0: Ja. Ach, nou dat zou dan lekker zijn toch? Als je zo meteen met een nieuwe auto wegrijdt dankzij 538.
2: Nou, dat zou wel heel leuk zijn.
0: Ja, het lot ligt helemaal in jouw handen. Ik ga hem nog heel even openen, die koffer 7.

0: hoorde het en toen dacht ik eerst aan deze naam. En toen ging ik twijfelen en die andere naam was al genoemd, Britt Dekker. En toen dacht ik, nee, je moet bij je eerste ingeving blijven. En ja, dat geeft een goed gevoel.
1: Goed zo. Melanie, wie heb jij gehoord in Koffer 7?
0: Roxanne Kwant.
1: Prestatrice, influencer.
0: Alles.
1: Alles. En degene die jouw nieuwe auto regelt. Oké, stem in.

0: zat al in je nieuwe auto.
1: Nee, ik was hem al aan het uitzoeken, ja.
0: Oei. Nou, dit is niet fijn.
1: Oké, we gaan
0: eventjes notuleren. Wij schrijven Roxanne Kwant op het lijstje van foute namen. En jij krijgt als dank voor het meespelen de reiskoffer van de Postcode Loterij. En ik hoop dat het alsnog goed komt met je waggie.
1: Ja, het gaat zeker goed komen. Even doorsparen.
0: Goed zo. Mooie dag.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Thanks.
2: De 538 Stemmenjacht.
3: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
0: Hey, nou, Jimmy Miller ook Smash Mouth. En nu

0: met natuurlijk de meeste en de lekkerste hits op je werkdag. Je zal het vast nodig hebben. Ik bedoel, kijk om je heen. Waar zijn al die collega's? Ja, waarschijnlijk in hun herfstvakantie op een betere plek dan jij. Uzel, Bluff en Adela komen eraan. En natuurlijk, om het nog beter te maken, jouw kans op 20.000 euro. Nieuwe ronde stemmenjacht. Zo direct. En Iris, wat heb jij in het nieuws?
1: Harry Lafrijze is voor de 5e keer wereldkampioen geworden.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it!

0: Speel bewust 18+.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Soms zul je zeggen:
7: jij blijft mij inspireren, pap.
6: Voor de eeuwige optimist, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
1: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
2: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
1: Oei, ik voel de bui al hangen.
2: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
1: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
3: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
4: Iedere winter gebeurt er iets magisch in Alpe d'Huez. Tomorrowland Winter.

0: Frankrijk. Ontdek meer op tomorrowlandwinter.com.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.

0: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Het kabinet gaat in gesprek met de zeehondenopvang in Lauwersoog, die failliet dreigt te gaan. Misschien dat de overheid namelijk een handje kan helpen.
1: Het gaat immers ook om belastinggeld, waarbij we de vraag moeten stellen of het eenmalig zou zijn of structureel zou zijn. Dus als wij nu iets zouden doen en volgend jaar gaat het weer bijna mis met elkaar, dan creëer je ook een groot probleem.
0: De zeehonden kunnen sowieso ergens anders terecht, maar misschien dat het kabinet dus nog bijspringt. Het centrum dat eerder in Pieterburen zat, heeft bijna 3 miljoen euro nodig. Deze week hebben veel liefhebbers al wel geld gedoneerd om sluiting te voorkomen. Het wordt vanmiddag druk op de weg, waarschuwt Rijkswaterstaat. Noord komt nu ongeveer terug van herfstvakantie en de regio's Midden en Zuid krijgen vanaf morgen vrij. Maar veel mensen zullen vandaag al op pad gaan. Ook morgenmiddag wordt het drukker dan normaal. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn bij hun eerste werkbezoek na hun terugkeer in het Verenigd Koninkrijk enthousiast ontvangen. Ze namen uitgebreide tijd om handen te schudden en selfies te maken met publiek in Nottingham. Ze waren daar om langs te gaan bij 3 goede doelen die ze al jaren steunen. Ze wonen in september weer in het VK, maar het was geen officieel koninklijk bezoek, omdat ze uit het koningshuis zijn gestapt. En baanwielrenner Harry Lafrijze is als eerste ooit voor de 5e keer wereldkampioen geworden op de keirin. Zijn grootste concurrent, Matthew Richardson, deed niet mee. Hij werd vlak voor het toernooi uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar discriminatie. Nog weer iets meer bewolking met temperaturen rond de 20 graden nog. Vanavond en vannacht is het ook bewolkt en dan is het 14 graden. En tot zover het 538 nieuws.
2: Dankjewel Iris. Dan de 3 belangrijkste files voor dit moment. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Del en Kerkdriel. 1 uur en 1 kwartier file. Sterkte daar. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Urmond vanuit Roosteren 24. De oprit is daar afgesloten. En de A15 Ridderkerk-Gorkum voor Gorkum 21 minuten file. En dat komt door een auto met pech. En dan word je hier gecontroleerd. Pas op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij 81.3. A4 bij Hoofddorp naar Leiden toe bij 14.1. Dan de A6 Muidenberg-Lelystad bij 69.5. En verderop Lelystad-Muidenberg bij Lelystad bij 62.1. A7 Drachten-Groningen 168.1. De A12 Gouda-Zoetermeer bij Blijswijk 17.0. Dan de A13 naar Rotterdam toe vanuit Rijswijk bij Delft bij 13.6. A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen bij 6.8. A32 Heerenveen-Meppel bij Meppel 7.3. En de laatste is de A325 Arnhem richting Nijmegen bij Elst bij 15.1.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: 538. De 538 stemmenjacht.
10: Dit is de stem uit koffer 7.
11: Vet.
10: Weet jij al wie het is?
9: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
10: Druk op de knop in de 538-app.
2: Hey, goedemiddag.
11: Mark Laplace.
2: Zo, met een lading groen paarse beats richting einde werkdag. Ugel, Getta en Bluff.

knuffel van Somber, My Body Isn't Ready. Gadver. Ja, iemand heeft Ode Toilet wel heel letterlijk genomen. In 1998, het jaar van een bijzondere veroordeling, een Zimbabwean kreeg 1 maand gevangenisstraf voor het verkopen van parfumflesjes met erin zijn eigen urine. Nou, waar het ook zo lekker kan meuren is aan de kust. Bluf. Dat was iets moois uit 1998. Ga je zo meteen horen. Ook Ugel en Solto komen er.

Adele en Salto, Jamaican Bam Bam. Bij 538. Airbox staat natuurlijk altijd open voor de herfstvakantievierders, de harde werkers. Je bent altijd welkom bij ons voor bijvoorbeeld je favoriete hit. Marky, wil jij Ain't in LA draaien van Adele? Ik volg haar al sinds haar eerste release en vind die donkere sound zo vet van haar. Vooral in combinatie met roze haar. Zij is echt de best voor mij. Groeten van Jip uit Tollebeek. Hey, ja, is een molle vette track. Adele, Ain't in LA. En die ga je zo meteen horen op 538. Verder. Eminem, Lose Yourself. Jennifer Lopez komt eraan. En nu uit 98 Bluff. Dit is Aan de Kust.

0: lekkerste plek ter wereld. Wat is dat voor jou?
1: Ja, waar echt zo die zon zo op je huid fikt. Moet je voorstellen dat je daar in één klap naartoe kan. En stel dan even de bookingsite dan voor, waar je altijd boekt bij dat favoriete hotel van je of dat resort. En dan heb je altijd zeg maar eigenlijk de standaardprijs. Hè? Maar dat je dan in één keer zo die hele lijst kan aanvinken. Hè? Zo, hier Superior Room, Ocean View, inclusief ontbijt, avondeten er ook nog bij. Dat je gewoon niet naar dat geld hoeft te kijken. Hoe lekker is dat? Dat zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn. Hetzelfde misschien met een optielijst voor een nieuwe auto. Als je 20.000 euro wint. Over een paar minuten kan het werkelijkheid worden. Want die 20.000 euro staat hier echt op jou te wachten. Koffer 7 gaat zometeen open voor de stemmenjacht. Zorg dat je bent aangemeld. Of in de 538-app. Of via onze site, zodat we je nummer hebben. Want we gaan zometeen weer iemand bellen voor een nieuwe ronde. Weet jij de stem uit koffer 7 te raden? Is 20.000 euro voor jou.
2: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
10: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
11: Ik ben ook zwanger.
10: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
12: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
15: Gas geven doe je in de auto.
16: Maar ook met de 538-app.
15: Luister altijd en overal naar Radio 538.
16: En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's.
15: De 538-app.
16: Download hem nu.
17: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
21: Nu bij Scapino op heel veel pantoffels, tweede artikel 50% korting.
22: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
23: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
22: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
16: Binnen 1 minuut
24: meer muziek
16: tijdens de 538 werkdag.
25: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
26: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
27: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
16: Hey, hallo!
29: 538, Maak La Brand.
1: Lose Yourself van Eminem, Janet Jackson. Ze komen

0: 90's en Zero's. Top 538 van een tijdje geleden. Eminem, Lose Yourself. Komt eraan, zometeen op 538. Ook Janet Jackson, Together Again. En eerst spannend, een nieuw rondje.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Nico.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja. Zo.
2: Ja. Wat is het een kutspel, zeg. Ik word er niet goed van, joh.
0: Nou, en er is mij toegefluisterd dat het bijna een echtscheiding is geworden thuis.
2: Nee. Maar kijk, dit is mijn
0: vriend. Meteen op 538. Ook Janet Jackson, Together Again. En eerst spannend, een nieuw rondje.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Nico.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja. Zo.
2: Ja. Wat is het een kutspel, zeg. Ik word er niet goed.

0: van, nou, goh, wat zou het kunnen zijn? En ik had een eerste gedachte. Daar wilde ik net toch vanaf. Maar ik heb nou toch bedacht dat ik gewoon ga voor mijn eerste gevoel.
1: Dus toch
0: mijn eerste stem. En ik ben de hele dag, ik sta, want bij de Appie liggen alle schappen leeg. Dus wij bij de DK zijn vol gas aan het vullen. Wij liggen helemaal vol, zeg maar nu.
1: Kijk,
0: en ondertussen
1: even.
0: Zit je dan toch met die naam in je hoofd, weet je wel?
1: Hier wordt over een slimme zendtijd gepakt, hè? Ik hoor het al.
0: Ja, je weet hoe dat heet, hè?
1: Ja, nou ja, jij blijkbaar ook. Nico, zal ik hem nog even openen, koffer nummer 7?
0: Nou, open jij koffer nummer 7.
1: Oké, komt-ie, Nico.
2: Vet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat denk je?
0: Nou, ja, ik ga voor mijn eerste ingeving. Ik ken de hele beste meid niet. Maar goed, ik vond het Sera. Ik ga ervoor.
1: Je gaat voor Sera?
0: Ja, ik ken die hele Sera niet, maar ik ga er toch voor.
1: Maar hoe ga je er dan voor als je haar niet kent? Dat moet je mij even uitleggen.
0: Nou ja, ik heb een beetje onderzoek gedaan, zeg maar, gewoon, hè. Ik denk, ik ga eens even kijken naar welke naam het zou kunnen zijn. En toen kwam ik op een gegeven moment op een fragment van haar bij een andere zender, Sky Radio, maar dat is ook onderdeel van Talpa. Dus toen dacht ik, nou, eerst dacht ik van nee, het is Sky Radio, dat gebruiken ze niet. En toen dacht ik, nou, maar het is onderdeel van Talpa, dat weten heel veel mensen niet. Dus ze zouden het best wel kunnen doen. Ja, toch?
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ik vond haar vet wel iets anders klinken, maar ik denk, ja, weet je, en je neemt het ook weer op en ja, weet je ook maar net niet met de opnamegeluid hoe dat zit. Dus ik denk, nou weet je, pak het, ik ga er gewoon voor. En een tweede kans om te raden, dus dan is dit,
1: Nico, aan de motivatie ligt het niet.

0: dat is jammer. Nou, dan ga ik gewoon weer lekker verder. En doe ik de groet aan heel Dekamarkt Nederland. Lekker vullen, want wij zijn de beste.
1: Je krijgt ook een reiskoffer van de Postcode Loterij. En ik wens je nog een mooie dag.
0: Lekker hoor. Hey, is goed. Doei doei, dankjewel hè.
2: De 538 Stemmenjacht.
3: Look. If you had one shot, one opportunity.

Lekker zonnetje vandaag. Kan gewoon nog 20 graden worden. Later wat meer wolken. Morgen eerst nog zacht en zonnig. Later op de dag regenen. Gaat je op 14. Maar ja, hey, als je herfstvakantie begint morgen, maakt het allemaal geen klap uit natuurlijk. Nee joh. Hey, 538 op weg naar vrijdag met Shanna Spyro zometeen. En dit is eerst voor je Janet Jackson.

0: afdeling gezelligheid. En Jolijt meldt zich zometeen. Bas, Dylan en Iris zometeen met een nieuwe middagshow. Met natuurlijk weer volop kans op die koffer. 27.000 euro in de stemmenjacht. Iris, wat heb jij verder allemaal zometeen in het nieuws?
1: De marathon van Amsterdam wordt internationaler dan ooit.
0: Dat er weer zometeen. Veel plezier!
2: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Geen zorgen. Van Bruggen. Voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
10: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
11: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
12: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
13: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
16: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
15: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
19: Daardoor word ik snel geholpen.
18: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
18: Cute.
20: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf...

0: Nicky anders doet.
1: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo. Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Het kabinet sluit steun aan het Zeehondencentrum in Lauwersoog niet uit, maar wil wel eerst onderzoek naar de oorzaak van het miljoenentekort, waardoor ze bijna failliet gaan, en wat er dan precies nodig is.
7: Gaat het om een incident of is het structureel van aard? En dat moeten we wel meewegen inderdaad, of in de besluitvorming of wij bereid zijn als Rijk om daar een bijdrage aan te leveren of niet.
6: Het gaat om een tekort van bijna 3 miljoen euro. De verhuizing van Pieter Buren naar Lauwersoog was duurder dan gedacht en de bezoekersaantallen vallen tegen. Deze week kwamen er wel veel donaties binnen. In de Barendrechtse zedenzaak heeft de hoofdverdachte in hoger beroep om een lagere straf gevraagd. Mels van B. kreeg in maart 18 jaar cel en tbs voor seksueel misbruik van jonge meisjes. Hij ontkent niet dat hij vriendinnetjes van zijn dochter heeft misbruikt toen ze kwamen logeren, maar vindt hij 18 jaar te hoog. Hij wil liever eerder beginnen aan zijn tbs-behandeling. De wielerunie is bezorgd over de angstcultuur die zou heersen bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL, die vroeger de Sunweb-ploeg heette. Tegen de NOS zeggen oud-renners dat ze hun werksituatie onveilig vonden.
8: Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om zelf wat aan te doen.
6: De ploeg zelf heeft een onafhankelijk onderzoek aangekondigd. Ben of ken je iemand die worstelt met zelfmoordgedachten? Zoek hulp en neem contact op met 113. En met de komende editie van de marathon in Amsterdam gaat de organisatie een record vestigen. Het wordt namelijk de meest internationale ooit, met 161 nationaliteiten die meerennen. Maar de dromen zijn nog groter. De organisatie hoopt namelijk ooit alle nationaliteiten ter wereld aan de start te krijgen. En dat zijn er meer dan 190. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht bewolkt en 14 graden. Morgen begint droog, vanaf de middag regen en een graad of 18. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
9: Verkeer dan, 51 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. Eentje vind je op de A2 tussen Amsterdam en Oude Rijn. Dat is bij Leidse Rijn 46 minuten. En op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Waardenburg 1 uur en 5 minuten. En op de A27 in de richting van Gorkum verlies je voor Werkendam 46 minuten. En de flitsers in de Flitsmeister app.
10: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Waanzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: 538 Stemmenjacht.
16: Dit is de stem uit koffer 7.
17: Vet.
16: Weet jij al wie het is?
15: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
16: Druk op de knop in de 538 app.
18: Bas en Dylan.
9: Zijn we. Het is 5 minuten over 4. Gloednieuwe middagshow. Welkom.
19: Met zometeen de Swedish House Mafia.

0: ooit iets raars in je lichaam hebben gehad, dan zijn we zo meteen op zoek naar jou.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Welkom, gloednieuwe middagshow. Even starten met het volgende. Het tv-programma Buzz stopt. Gaat ons aan het hart. Onze collega Julia van Rijndam, die je in het weekend hoort onder andere, en deze week ook na ons, na 7 uur, die zat erin. Dus het is verdrietig. Ja, het moest de nieuwe talkshow van Net 5 worden. Mogelijk heb je er wat van meegekregen.
2: Ja, het is de nieuwe vooravond van Net 5. Maar het begon met ik geloof 32.000 kijkers. Dat ging al heel snel naar 16.000. En dat ging eigenlijk alleen maar naar beneden. En kostte volgens mij wel klauwen met geld. Dus hebben ze op een gegeven moment gezegd van we trekken de stekker er wel uit. Ja. En dat is eigenlijk al ik denk nog geen 2 maanden gebeurd.
0: Nee. Ja, en wat doe je dan? Ga je natuurlijk even de straat op. Want dit is, het is wel iets waar mensen van schrikken natuurlijk. Hè. Dus wij even de straat op om te vragen wat de vaste kijkers van Buzz daar dan van vinden.

0: Naar aanleiding van het nieuws van een Italiaanse tiener, die viel 3 jaar geleden van zijn fiets. En zijn remhendel die verdween daarbij. Die was spoorloos. Gewoon weg. Gewoon nergens te bekennen. Niet om hem heen. Niet op andere plekken. Nergens. En nu blijkt dat al 3 jaar lang dat er een remhendel in zijn rug zat. Dat is toch totaal krankzinnig. Echt heel bizar. Maar daardoor dachten wij, ja, zit er misschien niet iemand te luisteren die ook iets raars in zijn lichaam heeft gehad. Dat hoeft geen remhendel te zijn. Dat kan ook dat er iets afgebroken is. Dat zou kunnen.
1: Of, wat. Of dat je een keer op een speelgoedautootje bent gaan zitten en dat je dan een dag op
0: dat vind ik niet het meest realistische scenario om te schetsen.
1: Maar goed, we kennen allemaal de scène van Jackass, toch?
0: Ja, precies.
1: Heb je wel eens iets raars in je lichaam gehad wat daar eigenlijk niet hoorde? Laat het even weten via de app van 538 of bel 0909-3000-538.
0: Dus je hebt per ongeluk gewoon iets gegeten, hè? Dat je dan iets doorgeslikt hebt wat niet de bedoeling is.
1: Oh ja, een trouwring of zo.
0: Zo'n AirPod kan natuurlijk ook vallen in de broccoli. En dat je denkt van, wat een harde broccoli. En dat je dan, voor altijd een Wonderwall van Oasis uit je buik kunt luisteren. Oh. Ja, dat zou bijvoorbeeld kunnen.
1: Mooi, bij komstigheid.
0: 0909-3000-538 of pak eventjes pak je telefoon erbij en stuur even een berichtje. Dat is gratis in de app. Zometeen ook het nieuws van Iris, wat heb je?
2: Welke artiesten mogen komen optreden op het huwelijksfeestje van de koning?
3: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 Stemmenjacht.
4: Ja! Oh, ik ben heel blij.
5: Oh my god!
3: Je wint al 15.000 euro.
6: Ja, ja. Word jij deze week misschien wel nummer 7?
3: De 538 Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 7 is? Dan win je 20.000 euro.
6: Druk op de knop in de 538-app.
3: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuis-in, mooi wonen.
9: Hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
10: Honor the craving.
11: Domino's. Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Goed, ga naar independer.nl.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Zie je nou wel, ze ruikt me.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: Is mijn bedrijfsidee haalbaar?
6: Kan ik die ZZP-klus nog wel aannemen?
5: Hoe beveilig ik de zaak tegen een cyberaanval?
7: Kom 13 en 14 november naar de KVK Ondernemersdagen in Utrecht. Verantwoord op al je vragen. Meld je gratis aan op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Vaarwel, zal die salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
10: Goed plan, zonneplan.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
13: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Hé hey joh, hij is weer terug.
16: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
15: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
17: Even bollen met Select.
1: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
18: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
24: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: 538 met het weerbericht. Vandaag is het bewolkt, blijft het wel droog. Morgen begint droog, later kan het wel gaan regenen en wordt het zo'n 18 graden. Het verkeer met 63 vertragingen, dit zijn de drie grootste. Eentje op de A2 in de richting van Utrecht bij Maarsen. 46 minuten, komt er een auto met pech. En op de A27 tussen Breda en Gorkum bij Nieuwerdijk, 49 minuten. A58 tussen Breda en Tilburg bij Tilburg Reeshof, 53 minuten verlies je daar. En de flitsers vind je in de Flitsmeister-app. Dan het belangrijkste nieuws van deze middag krijg je van Iris Schut.
2: Goedemiddag. Goed nieuws voor klanten van de Albert Heijn. Ze hebben een mailtje gekregen met de boodschap dat hun koopzegels veilig zijn. Inmiddels worden ook alle boodschappen weer aangevuld in de supermarkten. Persoonlijke kortingen en spaaracties doen het nog niet. Bewaar je kassabon is nog steeds de tip. Dan kun je het later laten verrekenen als alles het weer doet. Boodschappen bezorgen doen ze ook nog niet. De executie van een voormalig militair wordt toch niet live uitgezonden. Dat zei president Trump net. De man schoot in 2009 op een legerbasis in Texas 13 militairen dood. En de minister van Defensie, Pete Hegseth, had gezegd de executie te willen gaan livestreamen. Maar daarvan kwam veel kritiek op. Sinterklaas komt toch naar Baarn. De intocht is gered, jongens. Ja. Ondernemers die gaan de organisatie overnemen. Door geruzie binnen de vorige organisatie stond de intocht op losse schroeven. De ondernemers die gaan het nu samen met de gemeente en vrijwilligers doen.
0: Oh, wat goed. Ja, ik zou het zo zielig vinden voor de kinderen in Baarn. Kijk, Sinterklaas die komt er wel. Die vindt wel een weg. Maar dat zou het zo zielig vinden. Geen intocht. Dat is toch echt waar je het hele jaar naar uitkijkt.
3: Nou, inderdaad, ja. Maar ik ben blij toe. Ik vind het wel dat Sinterklaas het zo uit handen geeft. Dat moet Sinterklaas eigenlijk voortaan zelf
2: doen. Dat is waar,
0: ja. Ja, wat is dan met een penningmeester en een voorzitter?
3: Met de penningmeester en de voorzitter. Ja, zeg maar, Sinterklaas is toch gewoon net als de koning. Als Sinterklaas ergens wil komen, dan komt Sinterklaas toch gewoon aan.
0: Ja, je gaat toch niet zeggen dat niet kan?
3: Niemand zegt toch nee tegen Sinterklaas?
0: Nee.
2: En een grote eer dan nog voor Jona Fraser, Jan Smit, Yves Berendsen en Zoe Levi. Zij mogen namelijk eind januari komen optreden op het huwelijksjubileum van koning Willem-Alexander en koningin Maxima.
0: Fet.
2: Ze zijn dan 25 jaar getrouwd. En het Oranje Fonds, dat werd opgericht ter gelegenheid van hun huwelijk, bestaat dan dus ook 25 jaar. Wordt allemaal samen tegelijk gevierd in de Gelredome in Arnhem. En er worden ook duizenden vrijwilligers uitgenodigd. Het wordt allemaal live uitgezonden op tv. Erik Corton en Sosja Duisker die presenteren het even.
0: Zouden ze dat leuk vinden allemaal? Dat vraag ik me altijd af.
2: Dat vind ik een goede vraag. Ik neem toch aan dat ze het feestje zelf in huiselijke kring ook nog wel even gaan vieren,
0: ja,
2: toch?
0: Maar goed, voor die kids, voor de dames, is het natuurlijk wel echt waanzinnig. Dat je gewoon de grootste sterren krijgt.
2: En er worden nog meer artiesten aangekondigd, dus het wordt wel een groot feest.
3: Zeg maar, ze gaan dit, zeg maar, we zeggen huiselijke kring, maar er komt toch ergens ook gewoon dan een partytent in de tuin. En dan komt er toch ook gewoon...
2: Ze hebben hele balzalen in dat paleis.
3: Ja, tuurlijk. En dan komen er toch ook gewoon nog steeds artiesten optreden. Dit is dan een beetje voor het publiek.
0: Maar hoe maar leuk, toch... want daar moet ook muziek. Weet
2: dan
0: je
2: komt
0: wel,
2: Antoon natuurlijk.
0: Dat bijvoorbeeld.
3: Oh ja, lekker om de kosten te verdrukken.
0: Zouden zij ook gewoon dan, weet ik veel, op Marktplaats of zo kijken en gewoon iemand in de buurt met een DJ-setje die dan... Dat is toch hoe dat gewoon gebeurt bij feestjes.
3: Dat je dan denkt bij jezelf, nou, mijn DJ-carrière zit er wel op. Ik zet mijn paaier in eerste koop voor €200 en dat de deurbel geldt dat maximaal voor de deur staat.
0: Ik bedoel gewoon zo...
3: Nee, maar...
4: Hallo, ik kom
0: een
4: DJ-set halen.
0: De lammer is groot,
6: Bas en Dylan.
0: Wat een leuke imitatie.
3: Ja, goed. Ik heb
0: meermaals, ja. Iris, dankjewel.

0: komt een appje binnen van Sietje. Die zegt, dag 538, ik heb zo'n taaie dag. Mag ik een poging wagen voor stemjacht? Spijt me voor je dat je een taaie dag hebt. Dat is, ik hoop dat wij toch een beetje met die middagshow, hè, dat het een beetje opleuken nog. Dat het toch nog een beetje een leuke dag wordt. Als je wil meespelen met stemjacht, dat kan. Ga even naar 538.nl, meld je aan of doe het in de app.
1: De 538 stemmenjacht.
0: En volg daarmee het voorbeeld op van Nina. Hallo Nina.
2: Hoi, goedemiddag.
0: We hebben vernomen dat jij dat je een beetje zenuwachtig bent. En echt met een lijstje. En dat je, nou goed, je bent goed voorbereid.
2: Ja, ik hoop het. Ik heb mijn best gedaan.
0: Omschrijf maar even wat er dan voor je ligt nu.
2: Een lijstje met allerlei doorgestreepte namen. Heel veel mensen waarvan ik zou denken dat die het zouden kunnen zijn. Maar ik ga mijn gevoel volgen en daar is er uiteindelijk eentje uitgekomen.
3: Oké, maar tussen hoeveel namen zou je potentieel twijfelen? Hoeveel namen staan er nog op je lijstje die niet doorgestreept zijn?
2: Nou, ik denk nog wel een stuk of 15.
3: 15? Oh, jeetje.
0: En weet je nu wel zeker welke je gaat noemen? Want je hebt nu een kans. Ben je daarvan overtuigd? Of ga jij nog last minute switchen?
2: Nee, ik blijf bij dit gevoel.
0: Dan luister even naar de opgave.
4: Vet.
0: Oké. Wat zegt jouw gevoel, Nina?
2: Ik ga voor Tess Milne.
0: Tess Milne, oh ja. Leuk. Oh, nou, daar had ik nog niet echt over nagedacht, moet ik zeggen.
3: Nou goed, op dit moment in de koffer 20.000 euro. We gaan naar de jury. Is het Tess Milne?
1: Het antwoord is... fout.
2: Ja.
0: Was het toch een van die andere 14 op het lijstje? Misschien.
2: Ja.
0: Ja, wil je zeggen wie er nog meer op het lijstje staan of niet? Ga je dan geheimen verklappen?
2: Ja, dan ga ik geheimen verklappen.
0: Ook niet even eentje? Waar je, zeg maar, wat was je plan B?
2: Nou ja, ik had Payen van der Bos ook, maar die is wel genoemd vandaag.
0: Dat zou ik heel leuk vinden. Ja, maar ik ben een groot liefhebber.
3: Maar ja, Payen is al genoemd. Dus dat gaat,
2: daarom.
3: Die vliegen gaat niet op. Nina, dankjewel voor het meespelen. Helaas geen 20.000 euro, maar wel een reiskoffer van de Postcode Loterij.
2: Dankjewel.
1: De 538 Stemmenjacht.
5: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.

0: Edward Maya, Stereo Love. Hey, en de vraag is een beetje, zit er iemand te luisteren die ooit iets raars in zijn lichaam heeft gehad? Er was een Italiaanse tiener, die is van zijn fiets gevallen 3 jaar geleden. Het was de remhendel kwijt en die zat blijkbaar al 3 jaar lang in zijn rug. Ja, dat kan, blijkbaar. We gaan even naar de telefoon, want daar is niemand minder dan Patty.
1: Hallo?
0: Hallo, ja, Patty.
2: Hallo, Patty. Hallo. Patty, er zit nog steeds iets in jouw lichaam.
1: Jazeker.
2: Wat?
1: Nou, toen ik 16 was, ben ik geopereerd aan mijn knieën. En toen is er een stukje boor afgebroken.
2: En die zit nog steeds in jouw knie?
1: Ja.
2: En dat is dan de vraag die je nooit mag stellen aan een dame. Maar hoe oud ben je nu?
1: 42.
2: Jezus, dat meen je niet.
0: Maar gaat dat niet roesten? En is, dat is toch helemaal niet handig?
2: Het is al 26 jaar een boor in je knie.
1: Nou, jullie maken het wel heel spectaculair.
2: Ja, dat is ons werk, Patty.
0: Van een mug een olie van maken.
1: Ja, zoiets. Ja,
0: dat is wat wij doen hier. Nee, maar
1: ja.
0: Dat...
1: maar... mijn moeder was er natuurlijk ook heel erg bang voor dat het fout kon gaan. Maar ja. Blijkbaar is het van, roestvrij staal of zo. Dus dat kan geen kwaad. Het kan wel kwaad om het eruit te halen. Dan moeten ze mijn bot openbreken.
0: Ja, maar, oké. En jij weet dus ook, dat kan niet roesten, daar kan niks mee gebeuren, dat gaat niet ontsteken. Ja, nee, blijkbaar gaat het al jaren goed.
1: Ja, het gaat al jaren goed. Door de MRI-scan of bij Schiphol, het gaat allemaal goed.
0: Hoe kan het dat zo'n boor afbreekt?
1: Ja, geen idee.
2: Maar ik zit even te, zeg maar, stel nou dat jij zo met je hand over je knie wrijft. Voel je het dan zitten of is helemaal niks?
1: Nee,
2: ik
1: zit gewoon in.
2: Ze hebben afgestompt. Ja, ik zit even te gewoon bedenken.
1: Nee, dat was een stukje doodbot. En dat moesten ze vastzetten met een schroef. En door dat gaatje te boren voor die schroef is het fout gegaan. Blijkbaar. En daar, dus in mijn bot zit dat stukje boornel.
0: En ben je daarna niet al je vertrouwen in mensen met kennis verloren? Omdat een boor verliezen... slordig. Maar dat zou echt... Stel, ik zou nu de opdracht krijgen om jouw knie te opereren en het zou me dan gebeuren zonder enige opleiding, zou ik me kunnen voorstellen. Maar je bent niet het vertrouwen
1: kwijt. Ja, nu wel. Maar toen ik 16 was, dan denk je daar niet over na.
0: Nee.
1: Misschien nu wel, maar...
0: Zouden ze steviger geboren hebben? Dat is inmiddels wel, denk ik. Nou, dankjewel voor het verhaal. En blij dat het helemaal goed met je gaat.
1: Ja, zeker.

0: of Fear, Cameron Whitcomb op 538. Zometeen spelen we Kip of Ei. Dat is ons favoriete spelletje uit de avondshow. En we hebben het voor de vakantieperiode even meegenomen naar de middag. Het is doodsimpel. Je krijgt twee opties en de vraag is... welk van de twee bestond eerder? Met vandaag... Wat ben je aan het doen? Moet ik het even zeggen?
1: Nou,
0: ik kan het ook vandaag, even zeggen.
1: Nee, PlayStation of Xbox.
0: Ja, dat is inderdaad een vraag. Ja, jij bent van de opgave.
1: Ja, nee, maar ik heb hem ook gemaakt.
0: Nee, dat klopt.
1: Maar ik moest eventjes vette scrollen in mijn draaiboek.
0: Oh ja. Nee,
1: PlayStation of Xbox, dat is de vraag vandaag in Kip of Ei. De grote vraag, wat was er eerder? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je dus kans op de 538 sokken of 538.nl/kip of ei. En dan klik je daar op het kopje dagvraag. Dan maak je extra kans. Ja. Dus wat was er eerder? PlayStation of Xbox.
0: Zometeen. Ook het nieuws van Iris, wat heb je?
2: De FIFA gaat de regels aanpassen naar het gedoe met die rode kaart op het WK.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
8: Komende zaterdag neem ik, Armin van Buuren, je weer mee naar de dikste club van ons land.
9: 538 Dance Department.

0: energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
3: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De spookrijder die zaterdag om het leven kwam bij de A2 bij Breukelen was tijdens het rijden onwel geworden. De politie noemt het slachtoffer daarom niet meer een spookrijder. De auto reed richting Utrecht, schoot door de middenberm en botste met twee auto's die richting Amsterdam reden. Voor het geweld tussen jeugdgroepen in Beverwijk. Een jaar geleden heeft justitie celstraffen geëist tegen drie jongens uit Heemskerk en Beverwijk. Een jongen van 17 uit Haarlem werd toen achtervolgd en aangevallen.
14: Die hebben hem ernstig mishandeld, geschopt ook tegen zijn hoofd en zijn broek was naar beneden getrokken. En vervolgens daar zijn filmpjes van gemaakt en die beelden zijn ook online gedeeld.
13: Daarna kwamen er wraakacties. Vijf scholen sloten toen een dag hun deuren. Justitie noemt de poging tot doodslag en eist zelfs straffen tot 2 jaar. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het Witte Huis laat weten nog steeds achter de nieuwe woordvoerder van president Trump te staan. Ze had gisteren haar eerste persconferentie die al wat stroef verliep. Maar vandaag kwam er meer kritiek. Katie Zachariah zou namelijk hebben gelogen over haar cv. Daarop staat dat ze advocaat is, maar ze zou het examen nooit hebben gehaald. En de FIFA is van plan de regels aan te passen na het gedoe rond de rode kaart van een Amerikaanse voetballer deze zomer op het WK. Na inmenging van president Trump werd hij weer ingetrokken. Infantino ontkent dat nog steeds, maar heeft vandaag bij de FIFA-vergadering gezegd de regels wel aan te scherpen. Automatische schorsingen van 1 wedstrijd kunnen dan niet langer meer terug worden gedraaid. Even nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en 14 graden. Morgen begint droog. Vanaf de middag gaat het regenen en wordt het 18 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
15: Verkeer dan, 79 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. Eentje op de A2 in de richting van Den Bosch bij Geldermalsen, 27 minuten. Op de A15 tussen Ridderkerk en Gorkum, 34 minuten. En op de A58 in de richting van Tilburg, dat is bij Sint-Annabos, 48 minuten.
16: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
17: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1+1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
18: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
19: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: 538. De 538 stemmenjacht.
21: Dit is de stem uit koffer 7.
22: Vet.
23: Weet jij al wie het is?
20: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
23: Druk op de knop in de 538 app.
15: Zometeen de uitslag van kip of ei. Wat was er eerder?

0: en iedere middag is dan in principe de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag PlayStation of Xbox? Peter.
1: Ja.
2: Ja, hallo. Ben jij een gamer?
1: Hallo. Sowieso. Ja? Altijd leuk.
2: En wat doe je dan?
1: PlayStation, Call of Duty.
2: Ja, oké. Ja, wat leuk. En dan, ik weet niks. Ik ga nu vragen stellen, misschien heel dom. Doe je dat dan alleen of doe je dat dan altijd online met andere mensen? En dat je dan ook zo praat en zo?
1: Ja, ik doe dat wel online. Soms met collega's.
2: Oh, leuk.
1: Ik heb gisteren echt dik klop gehad met FIFA.
0: Ja, wat dan?
1: Van mijn collega's.
0: Oh, van je collega's. Oh, gelukkig. Niet in de Weekend League.
1: Nee, ja, gewoon 7-0. Hè. En hij was Ajax en ik Bayern München. Dat is wel echt schaamtelijk.
0: Ah, maar ja. Dat is wel echt heel treurig, ja. Maar dat maakt helemaal niet uit, Peter.
2: Nee.
0: Ja, het gaat erom welke was eerder. We zo meteen je antwoord horen. Maar eerst krijg je een klein geschiedenislesje van Bas.
2: Laten we eens beginnen met de PlayStation. Sony bracht de console uit met cd's in plaats van traditionele spelcartridges. Daardoor konden games meer opslagruimte gebruiken, waardoor ze nog vetter werden. En de eerste PlayStation is wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht. Dat is heel vaak. En dan de Xbox. Ja, is top.
0: Ja, is wel waar.
2: Is echt. De eerste Xbox die kwam uit met spellen als Halo en Dead or Alive. De gamecomputer was uniek omdat er een harde schijf was ingebouwd. En de eerste Xbox die werd onthuld door acteur Dwayne The Rock Johnson. Die hele grote meneer. Ja. Maar de vraag is, wat bestond er eerder? PlayStation of Xbox? Zeg het maar.
1: PlayStation.
2: Jij zegt PlayStation.
1: Ja, zeker. Ik heb een mooie jeugd gehad.
0: Het is de balans. De PlayStation komt uit 1994. En de Xbox uit 2001. Dus de PlayStation was eerder.
2: Ja!
0: Zoveel eerder, man. Gefeliciteerd, je hebt de 538 prijzenpakket gewonnen.
1: Oh, dankjewel.

0: is toch al een titel. The Favorite wordt deze week gedragen door Jamie Miller, Baby Doll. Hey, binnen nu en 30 seconden hoor je Pitbull, Christina Aguilera en Feel This Moment na een kort intermezzo.
1: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
2: Monica Geuze heeft vreetbuien sinds ze is gestopt met roken. Wat ruimt er op roken? In- en uitvoegstroken.
1: Het antwoord is

0: We hebben een goudmijn gevonden op Spotify. Er staat iets op wat jij echt door en door kent. En het is fantastisch. Het is echt waanzinnig. Wij hadden er nog nooit iemand over gehoord. Gaan je er zo meteen even meenemen. Je leven zal nog hetzelfde zijn. Dat is eigenlijk wel een beetje waar het op neerkomt.
1: Zo, we hebben net gehoord. Wat kunnen jullie van een mug en een olifant maken? Ja. Wat is het dat je nu aan het doen bent eigenlijk?
0: Daar moet je eens opletten zo meteen. Zo ook het nieuws van Iris. Wat heb je?
2: De Albert Heijn gaat nog meer boodschappen doneren aan de voedselbank.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
3: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpies siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
6: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
7: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars van maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royaal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het nou maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland. Fans van voordeel. Aldi. Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer van minder. Simpel.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
3: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
2: Oei, ik voel de bui al hangen.
3: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
2: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
4: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
5: Het 538 weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
6: Het is bewolkt vandaag, maar het blijft wel droog. Morgen begint droog, maar later gaat het dan dus wel regenen. En het wordt 18 graden. Het verkeer, 78 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Del, 35 minuten. A2 in de richting van Utrecht bij Zaltbommel, 32 minuten. En op de A58 tussen Bergen-op-Zoom en Tilburg bij Sint-Annabos, daar verlies je 48 minuten. Flitsers in de Flitsmeister. Het is de middagshow, Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Iris Schut.
7: Goedemiddag. De Albert Heijn kijkt of ze niet meer niet verkochte producten aan voedselbanken kunnen doneren. Door alle chaos van de afgelopen dagen konden vooral vers producten niet snel genoeg naar de supermarkten. En ook de boodschappen die besteld werden door klanten konden niet bezorgd worden. Veel producten zijn niet meer te verkopen. En om te voorkomen dat ze bederven en weggegooid moeten worden, gaat de supermarkt dus nog meer doneren. Pro-Palestijnse demonstranten hebben zich verzameld voor het stadion van AZ. Die club speelt straks in Alkmaar in de Europa League tegen Beersheva. Er zijn geen Israëlische supporters welkom bij de wedstrijd. En in Split in Kroatië speelt Ajax in de Conference League. Daar is het ook al dagen onrustig door confrontatie tussen supporters van beide clubs. De KNVB blijft erbij dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino weg moet. Daarmee volgt de bond het standpunt van andere Europese voetbalbonden die vanmiddag bij de vergadering met Infantino waren. Daar zeiden ze met een tegenkandidaat te komen voor de verkiezing in maart. Het voorstel om de regels over sancties na een rode kaart te veranderen is trouwens afgewezen. Infantino wilde op die manier eigenlijk een herhaling van deze zomer voorkomen toen de rode kaart van een Amerikaanse speler werd ingetrokken na bemoeienis van president Trump. Dat moeten regelen dat automatische schorsingen van één wedstrijd niet langer teruggedraaid konden worden. Baanwielrenner Harry Lafrijze is als eerste ooit voor de vijfde keer wereldkampioen geworden op de keirin. Zijn grootste concurrent Matthew Richardson deed niet mee. Die werd namelijk vlak voor de WK baanwielrennen uit de ploeg gezet vanwege onderzoek naar discriminatie.
6: Waar zou je als jij iets moet noemen waar je oprecht wereldkampioen in zou kunnen worden? Wat zou dat zijn, Iris?
7: Ik?
6: Ja, jij. Jeetje. Ik zat het gewoon even zo te bedenken. Maar is er iets wat je... Ja, als je even je best zou doen...
7: Ik vind het echt vet als mensen heel goed kunnen dansen of super lenig zijn. Dus dat zal iets in de turnen of dansen of zoiets zijn.
6: Wat, jij zou denk ik met hard lachen, deel, zou jij wel echt een eind komen?
8: Oh, ik wilde echt een nogal serieus antwoord geven op deze vraag.
6: Oh, wat dan?
8: Ik denk darten.
6: Ja,
8: darten als ik echt een beetje...
6: Als je echt een beetje je best had gedaan.
8: Ik moet zeggen, ik ben nu hard aan het trainen en dat gaat steeds beter.
6: Ja, maar je hebt laatst auditie gedaan voor een Netflix special. Waar je het op kon nemen tegen Luke Littler.
8: De nummer 1 van de wereld. Ja, ik kwam niet door de eerste ronde.
6: Nee.
8: Ik kwam niet door de eerste ronde hebben.
6: Dus ik vind nogal wat je allemaal zegt.
8: En ik was ervoor afgereisd naar Manchester. Dus dat heeft nog flauw met geld gekost ook. Maar goed, dat is het.
6: Het is allemaal gefilmd. Wel leuk om even... Zullen we het toch even delen in de story?
8: Oh ja, dat is goed, ja.
6: 538 avondshow op Instagram.
7: En alle gamers opgelet. Er is vrij onverwacht een nieuwe trailer uitgebracht van GTA 6. Die game komt op 19 november uit. 13 jaar na de vorige. Fans wachten al jaren op dit nieuwe spel. En er was eerder ook al van alles uitgelekt. Nou, in dit filmpje van anderhalve minuut is er meer te zien van de stad Vice City, waar GTA zich afspeelt. Maar de trailer die bevat weinig nieuwe details die niet al bekend waren.
8: Ik moet zeggen, ik weet niet of wij dat nog gaan aankondigen of dat nog bij sales in de pijpleiding zit.
6: Dat weet ik
9: Wat ga je nou verklappen?
10: Dat mag je niet doen.
11: Ik denk niet dat je dat mag zeggen.
10: Maar volgens mij gaan we het weggeven. Binnenkort bij 538. En volgens mij...
11: Wacht nou eens even gewoon op de mail.
10: Het is toch al leuk om te weten dat je de komende weken in ieder geval 538 even in de gaten moet houden. Omdat je mogelijk...
9: Als je van dit spel houdt.
10: Als allereerste GTA mag gaan spelen.
11: Wel leuk, want jij bent gewoon heel erg enthousiast hierover. Dat snap ik allemaal.
10: Absoluut.
11: Zeg maar... We hebben laatst een ruzie gehad over GTA. Echt, maar echt. Nou, het was een bijna stampende ruzie, echt. Ja. Want er kwam die vorige trailer uit op Netflix. Het was wat langer. En ik vind het ook vet. Het is een van de weinige spellen die ik wel gespeeld heb in mijn leven. Ik vind het echt cool. Maar ik vind bij die trailer dat ik denk... Ja, als je er 13 jaar aan gewerkt hebt... dan zou ik, zeker in tijden van AI... waarin je zo met de drie drukken op de knop... echt de mooiste dingen kan toveren... Het ziet er nog steeds een beetje kleiig uit.
10: Hou eens op.
11: Alsof iemand een soort Wallet and Gromit-achtige...
10: Nee, maar het is echt onzin.
11: Okay. Dit zei ik laatst en toen werd Dylan zo boos. Ja. Hoe kijk jij hier naar Iris?
9: Ik heb helemaal geen verstand van games.
11: Maar even eerlijk, na 13 jaar...
10: Maar dit is echt wat jij nu doet. Wat jij nu doet is hetzelfde als... jij bent een groot musical-liefhebber. Noemen ze een grote musical. De allergrootste musical. Les Miserables. Ik zeg echt na. Les Miserables. Dat is een beetje hetzelfde als theatervereniging... het huppelkutje uit Schubbeke TV.
11: Dat is niet wat ik zeg.
10: En dat is precies hetzelfde.
9: Nou, zullen we gewoon doorgaan voordat dit weer escaleert?
12: Bas en Dylan.
11: Goed, Iris, dankjewel.
9: Graag gedaan.
11: Zometeen Koeris en This Girl naar Stella Lefty. Radio 538. On a train back to Boston and we're jumping.

0: Coons, Cooking on Three Burners and This Girl.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Oi, oi, oi. Was dit niet ooit... dit is ooit een stem geweest. In een soort gelijk spelletje wat op de radio deden.
2: Ja, klopt.
0: De gozer achter Coons. Ja, dat is wel, zeg maar...
2: Heeft heel lang geduurd tot hij geladen werd.
0: Ja. Dat duurde echt heel erg lang. Ja. Heeft iemand ook heel veel geld opgeleverd. Dus ja, je moet echt zoeken in alle hoeken en gaten. Maar in dit geval, wij zijn op zoek naar een naam die hoort bij een stem. Ja, die in dit fragmentje een soort...
2: Vet.
0: Iets in die richting zegt. Het klinkt als een vrouw. Een beetje jonge vrouw. Barry.
3: Hoi. Hoi. Barry.
0: Zit jij een beetje in diezelfde hoek te denken?
3: Ik zit ook een beetje in die hoek te denken, ja, dat klopt, ja. Ja.
0: En dus, kijk, zeg maar, 20.000 euro. Het is er. Die is nu hier ergens in het pand van 538. We hoeven hem alleen maar over te maken. Wat ga je doen zodra het op de rekening staat?
3: Ik denk een leuke vakantie boeken, denk ik.
0: Oh, daar kan er wel van, hoor.
3: Bonaire staat op het lijstje.
2: Leuke cruise.
0: Dat kan je wel leuk zijn.
2: Kan je wel een paar maanden weg van 20.000 euro.
0: Zo, wat leuk.
3: Lekker een paardje weg, ja. Ja.
0: Laten we luisteren naar de opgave die 20.000 euro waard is.
4: Vet.
0: Oh, wat is het kort. In één keer, zeg maar, een uurtje geleden werd Tess Milner genoemd. In één keer hoor ik dan ook Tess Milner. Als ik dan met die bril op luister, dan denk ik ja... Dat zou er ook kunnen zijn, maar dat kan het dus niet zijn. Nee, want die was niet goed.
2: Die was niet goed. Maar misschien heb jij wel het goede antwoord, Barry. Wie denk jij dat er in de koffer zit?
3: Ja, ik denk te horen Emma Wortelboer.
2: Emma Wortelboer.
0: Emma Wortelboer.
2: Vet. Ja, ja.
3: Ja,
0: dat zou wel kunnen. Echt kunnen, ja. Het is echt die hoek, daar denk ik ook op. Het is een beetje
2: jonge vrouw.
0: Vara, jonge vrouw.
2: Jij hoort een beetje dat linksige erin.
0: Ik hoor dat linksige in vet. Ja, maar dat is echt zo. Oh. Ik denk het echt.
2: Ja, goed. Emma Wortelboer voor 20.000 euro.
1: Het antwoord is... fout.
3: Jammer.
0: Dat is jammer, zeg. Barry, helaas...
3: Ja, helaas.
0: We hebben geen 20.000 euro voor je. Maar wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. Die krijg je van ons.
3: Kijk, toch wat, hè?
0: En mocht je nou denken, hè, als je zit te luisteren... ik weet het wel... 538.nl of de app.
1: De 538 Stemmenjacht.
5: Meld je nu aan. Druk op de

0: 538 door de Idali, Ronnie Flex, Frenna in Populair. Wist je dat er bekende tv-tunes op Spotify staan? Daar kwamen wij laatst achter. En dan denk je, leuk, hè, maar die kan ik toch op tv ook horen? Klopt, maar ze zijn langer. Ze zijn veel langer.
1: Heel veel mensen weten niet dat die 20 seconden die je voor een programma hoort, dat het eigenlijk nummers van 3 of 4 minuten zijn. En die kan je dus gewoon op Spotify vinden.
0: Ja, dit ging zo in de avondshow.
1: Er zijn echt tal van dingen op Spotify te vinden waar je echt, ja, geen weet van hebt. Ik hoorde dit in een podcast voorbij komen, genaamd De Noah's. En daar hadden ze het over de tune van Miljoenenjacht. Maar ik wist helemaal niet dat je dit soort dingen gewoon op Spotify kon vinden. Dus ik ben vanmiddag eens gewoon Spotify ingedoken. Even deze.
0: Staat het allemaal op Spotify?
1: Ja, dit is RTL Nieuws. Ik heb er nog eentje meegenomen. Als je het weet, roep maar.
0: Is het Hart van Nederland?
1: Nee. Het is een spelshow.
2: Hè? Steeds als je een klein beetje open. Is het niet gewoon een nummer van Marco Borsato?
1: Nee. Ja, hier ga je herkennen. Ja. Shit, wat is dit? Nee, het is 1 tegen 100.
2: Oh, tuurlijk. Goed, ja. Hè? Maar dat is een heel nummer dus.
1: Ja, zeker. 48 seconden. Maar er is nog één. Het is niet van Martijn Schimmer. Die is door iemand anders gemaakt. Maar als ik zeg door wie, weten jullie meteen het antwoord. Ik heb gewoon de volle 4 minuten erin gezet. En kijk hoe ver we komen. Als het te lang duurt, heb ik het antwoord ook voor je klaarstaan.
0: Ja, maar en ik heb dit vandaag nog gehoord.
2: Maar wat is dit? Want ik weet het nog steeds niet.
0: Ja, Vlodder.
1: Vlodder. Ah.

0: Bibi Rexha, Faithless en New Religion bij 538. Zometeen, ja, we moeten het even hebben over wat er in Split allemaal aan de hand is.
1: Nou, inderdaad, vanavond speelt Ajax tegen Hajduk Split in de Conference League. Maar in aanloop naar die wedstrijd is het behoorlijk onrustig in Kroatië. Er zijn allemaal mensen opgepakt. Supporters worden in taxis gezet. En die taxis worden dan omgekocht. En dan worden ze afgezet bij hooligangroepen. Om vervolgens geïntimideerd en in elkaar geslagen te worden. Het is echt chaos daar. Vandaag is het wel een beetje rustig, maar gisteren is het helemaal uit de hand gelopen. We spreken zo meteen Fabian van de supportersvereniging van Ajax.
0: En zo het nieuws van Iris, wat heb je?
2: Nou, er is ook veel politie nu bij het stadion van AZ.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
11: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
12: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
13: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
17: Iedere winter gebeurt er iets magisch in Alpe d'Huez. Tomorrowland Winter. De beste

0: Frankrijk. Ontdek meer op tomorrowlandwinter.com.
1: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Is mijn bedrijf wel voorbereid op een noodsituatie? Hoe blijven we draaien als de stroom lang uitvalt? Zijn we goed beveiligd tegen een cyberaanval?
8: Doe in 5 minuten de KVK noodsituatiescan voor inzicht en tips op kvk.nl. En weet of je wel of niet voorbereid bent. KVK, hou vast voor ondernemers.
9: 538 Nieuws.
10: 6 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. JA21 en SGP willen af van de spreidingswet. Ook moet het kabinet zorgen dat de instroom van asielzoekers flink minder wordt. Alleen dan willen ze instemmen met het nieuwe belastingplan van het kabinet, meldt de Telegraaf. JA21-voorman Joost Eerdman sprak met asielminister Bart van der Brink vandaag en noemde het gesprek positief. Veel politie bij het stadion van AZ in Alkmaar. AZ speelt zometeen in Europa League tegen een Israëlische tegenstander, Beersheva, die geen supporters mee mag nemen. Een aantal pro-Palestijnse betogers houdt een protestmars, omdat ze willen dat Israëlische clubs worden geboycott. De sfeer is nog rustig. Ondertussen is de opstelling bekendgemaakt en Wesley Hoed maakt na 11 jaar zijn rentree bij AZ. Bij een grote verkeerscontrole rond Utrecht zijn gisteren een heleboel mensen betrapt op het vasthouden van een telefoon achter het stuur. De politie zette onder meer een touringcar in op de A2, de A12 en de A27, om bij mensen naar binnen te kunnen kijken. En 106 mensen zaten op hun telefoon tijdens het rijden. De boete daarvoor is €440. En de KNVB blijft erbij dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino weg moet. Daarmee volgt de bond het standpunt van andere Europese voetbalbonden die vandaag bij de vergadering met Infantino waren. Daar zeiden ze met een tegenkandidaat te komen voor de verkiezing in maart. Ze hebben tot 18 november de tijd om iemand naar voren te schuiven. Krijg je nog het weer? Het is bewolkt en 14 graden vannacht. Morgen begint droog. Vanaf de middag gaat het dan regenen en is het 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
11: Verkeer dan, 37 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Waardenburg, 31 minuten. En op de A16 in de richting van Rotterdam bij Schravendeel, 25. A58 tussen Breda en Tilburg. Daar verlies je voor Bavel, 46 minuten. En de flitsers check je in de Flitsmeister-app.
12: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij onze eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
13: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB, normaal een tientje, nu maar €5 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
14: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
15: Het is weer zetten geblazen, want de chocolade...

0: stem uit koffer 7.
1: Vet.
0: Weet jij al wie het is?
2: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
0: Druk op de knop in de 538-app.
3: Bas en Dylan.
4: Zijn we. Het is de middagshow, 6 minuten over 6. Welkom.
5: Met Tem.

0: Teddy Swimstone en I, Gone, Gone, Gone. Vanavond speelt Ajax tegen Hajduk Split in de Conference League. Maar in aanloop naar die wedstrijd is het behoorlijk onrustig in Kroatië. Gisteravond dreigde een grote confrontatie tussen hooligans van beide clubs. Volgens Kroatische media zijn daarbij 57 mensen aangehouden. Maar ook gewone Ajax-supporters die helemaal niet op problemen uit zijn. Die worden in Split gewoon geïntimideerd en aangevallen. Aan de telefoon Fabian Nachtzaam van supportersvereniging Ajax. Fabian.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie hebben eind september al een waarschuwing uitgestuurd naar supporters die naar Split wilden reizen, toch?
1: Klopt. We dachten gewaarschuwd, Ajax ziet, telt voor twee.
2: Ja. Maar wat wisten jullie toen al van de gevaren? Kijk, we kennen Hajduk een beetje en we kennen die gasten daar een beetje in die kant van Europa. Maar wat wisten jullie toen al?
1: Ja, ze hebben natuurlijk een enorme fanatieke achterban. Het stadion ligt ook in een wijk die volledig Hajduk Split is. Dus wat dat betreft hebben wij van tevoren al met waarschuwingen uitgedaan. Ja, en dan is het jammer dat de afgelopen twee dagen het zo mis is gegaan. Ik moet wel zeggen, vandaag is het gelukkig tot op heden rustig gebleven.
2: Oké, heel goed. Ja, wat voor berichten heb je gehad in de afgelopen 24 uur?
1: Ja, dat zijn echt verschrikkelijke berichten geweest, tot dus vannacht aan toe. Supporters, goedwillende supporters die Ajax normaal gesproken altijd in Europa achterna reizen. Die vanuit Amsterdam naar Split zijn gereisd, daar een Uber hebben gepakt. Uitstapten bij hun accommodatie en direct werden aangevallen. Ja, dat is natuurlijk niet wat je wil als voetbalsupporter. Je wil gewoon je club achterna reizen en die supporten.
2: Ja, hoe kan het dat gewone supporters doelwit worden van dit soort acties?
1: Ja, het is ook een ongeschreven regel dat je van goedwillende supporters afblijft. Kijk, zoek je het zelf op, ja, dan staan wij daar niet voor in. Maar blijkbaar in Split liggen deze afspraken toch een beetje anders. Ja. Er zijn de contacten tussen die taxichauffeurs en de harde kern.
2: Dus dat is gewoon de harde kern van Split. Die lapt poen en die taxichauffeurs die droppen ze expres af op plekken waar de harde kern van Hajduk zit.
1: Ja, blijkbaar wel. En we hebben wel eens eerder dit soort dingen meegemaakt in Athene of in Napels. En wij vinden ook echt dat UEFA als dergelijke clubs met meerdere incidenten in het geding komen en ook vaker dit soort zaken meemaken, gewoon uitgesloten moeten worden van Europees voetbal.
0: Ja, maar dit zijn gewoon maffiapraktijken. Waarom gaan die supporters dan toch nog die kant op?
1: Ik moet wel zeggen, ja, als supporter word je gedreven om uiteindelijk je club achterna te gaan. En ik vind het heel stoer van de mensen die daar naartoe zijn gegaan. Nogmaals, vandaag gaat het gelukkig goed. Iedereen is op dit moment richting het stadion. Het ziet er allemaal rustig en vredig uit. Maar goed, vanavond valt daar ook de duisternis in. Dus als de weg terug vanuit het stadion aangevangen wordt naar de hotels, raden wij ook echt iedereen aan om weer in het georganiseerde vervoer te stappen.
2: Dan zit er voor de rest van de Conference League campagne, ik heb het nog eventjes bijgepakt, Midtjylland en Sint-Truiden te wachten. Ik denk dat we daar veilig naartoe kunnen, toch?
1: Absoluut. Midtjylland zullen ze misschien met Lego-blokjes gaan gooien, maar ik denk dat ze dat ook niet doen. En bij Sint-Truiden, ik ken de mensen daar, die zijn allemaal te goede trouw, dat komt helemaal goed.
2: Oké, goed. Dus vanavond wordt geadviseerd met het georganiseerde vervoer te gaan en laten we hopen dat het een beetje rustig blijft.
1: 0-3 overwinning lijkt me een zoete wraak.
2: Oké, goed. Ja, ik ben een Feyenoorder, Fabian, dus...
1: Daar kan je ook niks aan doen, hè?
2: Fabian, dank je.

0: 538 Jordan Direct en My Friend. En ja, we naderen de laatste editie van Stemmenjacht voor vandaag. Meld je aan 538.nl of ga naar de app en klik daar op de knop. Doe je goed aan, want nou ja, wat ik zeg, het is de laatste editie van vandaag. Misschien win je voor 7 uur nog 20.000 euro. Zou lekker zijn. Zometeen ook het nieuws van Iris, wat heb je?
1: Wanneer we Rico Verhoeven weer in de boksring gaan zien.
2: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Met morgen rond 9:15
2: even bellen met Peter Heerschop.
4: 1 op de 4 honden slaapt in bed bij de eigenaar, waarvan minimaal de helft lepeltje lepeltje. En als

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Komende zaterdag neem ik, Armin van Buuren, je weer mee naar de dikste club van ons land. 538, Dance Department.

Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
5: Eyo, hij is weer terug.
6: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
5: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tank of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
11: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
12: Thuisin, mooi wonen.
13: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
15: Iedere winter gebeurt er iets magisch in Alpe d'Huez. Tomorrowland Winter. De beste

0: West-Frankrijk. Ontdek meer op tomorrowlandwinter.com.
1: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
2: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
1: Oei, ik voel de bui al hangen.
2: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
1: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
3: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
4: Het 538 weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
5: Vandaag is het bewolkt, maar blijft het wel droog. Morgen begint droog, maar later kan het gaan regenen en dan wordt het een graad of 18. Het verkeer met 18 vertragingen, dit zijn de drie grootste. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Waardenburg, 39 minuten. En op de A16 in de richting van Rotterdam bij Schravendeel, 31 minuten. A29 Rotterdam Bergen op Zoom bij de Haringvlietbrug, 37 minuten daar in de Flitsers in de Flitsmeister-app. Het is de middagshow, Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Iris Schut.
6: Goedenavond. Jan G., het doelwit van de aanslag in Overasselt begin vorige maand, is terug in Nederland. Hij werd opgepakt in Duitsland voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. En vandaag is hij overgeleverd naar ons land. Vermoedelijk is hij naar de EBI in Vught gebracht, meldt het AD. Morgen moet hij voor de rechter verschijnen. Het kabinet gaat kijken of ze de zeehondenopvang in Lauwersoog kunnen redden. Het voormalige Pieterburen komt miljoenen tekort en dreigt failliet te gaan. Het kabinet gaat erover praten met de opvang, de gemeente en de provincie, ook om uit te zoeken waar het precies is misgegaan. Vanavond dan voetbal. AZ speelt zo in Europa League tegen Beersheva. En daarin zien we de terugkeer van Wesley Hoed, geboren in Alkmaar en opgeleid bij AZ. Rond de wedstrijd is er veel onrust, want de Israëlische club mag geen supporters meenemen. En pro-Palestijnse betogers die grijpen de wedstrijd aan om te demonstreren. Ajax speelt in en tegen Split, dat is in Kroatië. Voor het eerst in de competitiefase van de Conference League. En ook daar is het al dagen onrustig door supporters van beide clubs die de confrontatie met elkaar opzoeken. Sommige Ajax-supporters voelden zich zo onveilig dat ze alweer terug zijn naar Nederland. Als je wel eens de trein pakt naar Duitsland, let dan even op, want vanaf vandaag geldt er een alcoholverbod op alle treinstations. Oh. Die is ingegaan na veel geweldsincidenten de afgelopen jaren. Deze zomer bijvoorbeeld viel de conducteur uit een rijdende trein nadat hij door een beschonken reiziger zonder kaartje in elkaar werd geslagen. Er gelden wel uitzonderingen, want in de restaurants, cafés en de treinen zelf mag je nog wel een drankje drinken.
7: Ja, nou ja, het is ongelooflijk bizar dat dit moet natuurlijk. En ik hou van Duitsland. Ik vind het echt een prachtig land. Maar het is echt een derde wereldland. Het is echt. Je kan daar gewoon s'avonds, kan je daar, of je nou een man bent of een vrouw, als je gewoon alleen bent, kan je gewoon bijna niet over straat in de grote steden. Het is echt een bende.
8: Ah ja, nee, een tijdje geleden zijn we met een paar vrienden met jou erbij.
7: Dronken lappen tuig allemaal.
8: Waar zijn we geweest? Keulen.
7: Keulen, man.
8: Nou, dat was wel
9: verschrikkelijk.
8: Oh. Nou ja, ik vond het. Het is een hartstikke leuke stad verder. Maar s'avonds op straat, ja, ik herken echt wat je zegt. Ik voelde me echt helemaal niet fijn.
9: Oh, echt, joh?
8: Nee, maar daar staan overal van die samengeklonterde groepen gasten. Op een gegeven moment, wij moesten gewoon terug ons hotel in. Nou ja, en ik weet niet wat er voor bijeenkomst voor de deur van het hotel was. Maar daar moesten wij doorheen. Ja, ik ben echt blij dat we hier nog zitten. Ja, dat is echt zo, ja.
7: Ja, en wij hadden het EK was natuurlijk in Duitsland. En toen speelden we op een gegeven moment de halve finale tegen Engeland in Dortmund. En toen hadden ze ik moest voor 538 moest ik die kant op. En toen had 538 gezegd, of wil je in een klein hotel in Dortmund, of lekker een grotere kamer in Essen. En toen dacht ik, nou, kies ik voor het comfort, ga ik in Essen zitten. Toen kwam ik de parkeergarage uit en werd gewoon aangevlogen door de gozer die daar op straat lag. Het was ook een verschrikkelijke stad. En iedereen die zei, ja, Essen, dat is leuk, daar moet je naartoe. Ja, ook kloten. Het is echt een bende. Het is echt een zooi.
8: Wat een leuk promopraatje.
9: Ja. Heel leuk. Ik heb nog Rico Verhoeven, jongens, want hij hoopt dat hij op 11 december weer de boksring in kan. Dat zei hij in de uitzending van een Brits sportradiostation. Hij is namelijk gevraagd om in Cardiff het voorprogramma te verzorgen voor het wereldtitelgevecht tussen Tyson Fury en Anthony Joshua.
7: Zo.
9: Rico neemt het dan op tegen de Amerikaan Deontay Wilder. Die moet nog wel even akkoord geven, maar als dat gebeurt, dan lijkt dit echt te gaan gebeuren.
7: Ik ben niet zo thuis in de bokswereld, maar dat is een mooie
9: affiche. Dit zijn grote namen, hoor.
7: Om het voorprogramma voor te spelen. Ik wou zeggen, voelt Rico zich niet te goed om een voorprogramma te spelen, maar voor dit,
8: Rico Verhoeven en zijn zelfspot vind ik wel echt fantastisch.
7: Hoezo?
8: Ik zag vandaag zo'n video van, ik geloof van Clickbait, waarin hij staat met Stefan Pop, die comedian. Union. Ja, ja, gewoon zo'n filmpje opnemen. Ja, hij leent zich er wel gewoon voor. En ik vind dat echt goed. Ik bedoel, er komt een gigantisch grote gast. Komt eraan. Ja, je hoeft het niet te doen, hè. Maar nee, hij is wel in voor een geintje. Vind ik leuk. Oh. Nou, vind ik leuk. Iris, dankjewel.
9: Graag gedaan.
0: 538. Bas en Dylan.
8: Gaan we zo meteen voor de allerlaatste stemmenjacht van vandaag.

0: laatste ronde voor vandaag. Morgenochtend dan gaat stemmenjacht verder. Maar misschien wel zonder koffer 7. Het zou kunnen. Koffer 7 is 20.000 euro waard. Hoort een stem bij. Als je weet te raden van wie die stem is, dan is dat geld voor jou. Noah.
1: Hey, goedenavond.
2: Ja, je hebt altijd twee kampen, hè? De mensen die gokken en de mensen die het zeker...
3: Stemmenjacht. Stemmenjacht.
0: Het is de laatste ronde voor vandaag. Morgenochtend dan gaat stemmenjacht verder. Maar misschien wel zonder koffer 7. Het zou kunnen. Koffer 7 is 20.000 euro waard. Hoort een stem bij. Als je weet te raden van wie die stem is, dan is dat geld voor jou.

0: ik heb er eigenlijk niet echt over nagedacht. Het leek me wel een beetje passend.
1: Dat is vaak goed. Je moet je onderbuik voelen. Intuïtie is altijd...
0: Right. Ja, ik heb er wel
1: goed voor. Je heeft altijd gelijk.
2: Je weet wat die Engels altijd zeggen. Ja. De intuïtie is altijd, altijd right. Right. Okay.
1: That's how it is. Noah. That's how we roll. En we gaan even luisteren naar de opgave.
3: Vet.
2: Zeg het maar.
0: Ik denk dat het Sylvana IJsselmuiden is.
2: Oh. Sylvana IJsselmuiden.
1: Ja, jonge vrouw.
0: Ja.
1: Ja. Met een stem die ze heeft. Heeft vast een keer het woord vet gezegd.
2: Nou, ongetwijfeld. Ja. Ze heeft ook nog een tijdje online video's gemaakt voor 538. De grote vraag is... Is het Sylvana IJsselmuiden voor 20.000 euro?
4: Het antwoord is... Fout.
1: Hoop dingen en geluiden. Zo,
2: hey.
1: Belletjes, toeters. De lampen gingen knipperen. Ik dacht even, we zijn er hoor. We gaan 20.000 euro weggeven.
2: Kwamen allemaal, een heel groot scherm achter Bas. Kwamen allemaal gouden ringen tevoorschijn. En weet ik wat allemaal.
1: Ik heb die studio nog nooit gezien zoals net.
2: Goed.
1: Dingen knipperen. Aan, uit. Alles roze. Wat is, sinds wanneer is alles roze in de studio?
2: Nou, sterker nog, de rode lampen blijven aanstaan.
1: Ja, inderdaad, joh.
2: Maar goed, ja, Noah, daar heb jij allemaal helemaal gekloot aan. Je hebt het niet goed, helaas. 20.000 euro gaat aan je neus voorbij. Morgen spelen we weer verder met Stemmenjacht met koffer 7. Dus daar zit 20.000 euro in. En als dank voor het meespelen krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij.
0: Ja, top. Jullie ook bedankt. Fijne uitzending.
4: De 538 Stemmenjacht.
5: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
1: Ik zou het leuk vinden als het altijd zo knippert.
2: Oh, nou
1: dan kan hij niet nog een keer. Ja, dat zou ik leuk vinden.

0: Travis McCoy. Bruno Mars en Billionaire bij 538. Zometeen ga je Julia horen met de trending tracks. En daar komt ze aangerend.
1: Ja, goh. Ik was nog even aan het eten.
0: Eten, ja.
2: Aan het eten, ja.
0: In het hele land. Jij gaat nog even 10 minuten heen zitten kleien voordat je een radioprogramma moet maken.
2: Oh, maar jij bent natuurlijk in de kantine gaan eten.
1: Ja, maar het lijkt ook alsof ik altijd eet. Ja. Ja, altijd als ik op de radio ben.
0: Het is ook wel etenstijd, dus dat is ook niet heel gek.
1: Er waren wel heerlijke burritos, hoor.
0: Nou, super. Oh. Ja, dat was lekker.
1: Ja, dat was heerlijk. Ik raad het van harte aan.
0: Nou, een dikke kwak crème fraîche erbij.
1: Ja, wel vers.
0: Ja, heerlijk.
2: Nou, dat zal het zijn. Wij hebben zometeen, of tenminste, jij hebt zometeen de trending tracks. En dat is muziek wat vasthangt aan het nieuws, hè, geloof ik.
1: Ja, zeker. En dit was vandaag in het nieuws.
3: Een snelle workout, nog even wat werk doen of karaoke zingen terwijl je van A naar B gereden wordt?
1: Ja, dat heeft het dus te maken met een nieuwtje.
0: Wat is dit
2: vandaag? Wat is dit nog één keer?
3: Een snelle workout, nog even wat werk doen of karaoke zingen terwijl je van A naar B gereden wordt?
0: Het is helemaal de klokhuis intonatie zit hierin.
2: Helemaal
0: dat uitleggen van vroeger nog even één keer. Maar stel je even voor, klokhuis.
3: Een snelle workout, nog even wat werk doen of karaoke zingen terwijl je van A naar B gereden wordt?
0: Het is toch echt hoe we praten bij het klokhuis?
2: Ja, maar ja, goed, ja, dat zal allemaal
1: met
2: wel.
1: Met zo'n labjas aan.
0: Maar ja, met zo'n labjas aan, ja.
1: Een snelle workout.
2: Ja, nee, dat zal allemaal wel, maar ik weet even niet waar het over gaat. Nou, mocht je het wel weten, laat even weten via de app van 538. Dat eeuwige oeverloze gelul over de klokhuis.
0: Ja, het is toch alsof het in het
3: een snelle workout. Nog even wat werk doen of karaoke zingen terwijl je van A naar B gereden wordt.
2: Ja, maar jij wil ook heel graag het klokhuis presenteren.
0: Och, wat lijkt me dat.
1: Zou je zo goed kunnen, hè?

0: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Bij Plus score je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.

0: tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
4: En, allang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
4: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
6: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
7: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor word ik snel geholpen.
9: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: van Bruggen.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Geen zorgen.
0: Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
4: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het dan maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Proef nu ook Beemster kaas tapenade. Geen borrel zonder Beemster.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Nu, super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Goedenavond, ik ben Iris Schut. De Albert Heijn bezorgt tot en met zondag geen online bestelde boodschappen. Dat maken ze net bekend. Na de storing worden sinds vandaag wel weer alle boodschappen geleverd in de supermarkten. Dus de schappen zijn minder vaak leeg. Jan G., het doelwit van de aanslag in Overijssel begin vorige maand, is terug in Nederland. Hij werd vlak na die gebeurtenissen zelf opgepakt in Duitsland voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Hij is volgens het AD waarschijnlijk naar de EBI in Vught gebracht. Morgen moet hij voor de rechter verschijnen. Een groep gewapende criminelen stond op 1 september bij zijn huis in Overijssel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Het livestreamen van de executie van een Amerikaanse militair gaat toch niet door, zegt president Trump. Zijn minister van Oorlog, Pete Hegseth, kwam met dat idee, maar internationaal kwam er flinke kritiek op. Voormalig militair is ter dood veroordeeld voor het doodschieten van 13 collega's. En Gianni Infantino roept op tot eenheid in het internationale voetbal. Tijdens de vergadering van de FIFA-raad in Zurich zei hij dat voetbal voor iedereen is, overal ter wereld. Ook bood hij zijn excuses aan voor de fouten die hij maakte rond zijn omstreden verkoopplannen voor het WK-voetbal. Ondanks dat willen meerdere voetbalbonden nog steeds dat hij opstapt. Krijg je nog het weer? Het is bewolkt en 14 graden. Morgen begint droog, vanaf de middag dan regen en 18 graden. En tot zover het 538 nieuws.
11: Iris, dankjewel. Dan het verkeer door Flitsmeister met de 5 vertragingen. Je krijgt van mij de 3 langste van dit moment. Te beginnen op de A1 Hengelo richting Osnabrück bij Duitsland, 12 minuten. De A2 Utrecht richting Sertogenbosch bij Waardenburg, 12 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda bij de Noorderloos, 10 minuten vertraging. En de controles die check je in de app van Flitsmeister.
12: Vlieg door je tijdlijn.
6: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
13: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Joehoe!
3: Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: 538 Stemmenjacht.
17: Dit is de stem uit koffer 7.
18: Vet.
17: Weet jij al wie het is?
16: Raad de stem uit koffer 7 en win €20.000.
17: Druk op de knop in de 538-app.
19: Julia van Rijendam.
16: Trending Tracks.
20: Michael Jackson zette in 1993 toch wel de toon voor de halftime shows bij de Super Bowls. En daarom krijgt deze spectaculaire show een eigen docu. Te zien vanaf februari en daarom op nummer 1 in Trending Tracks vandaag.

0: Elke dag om 7 uur hoor je 3 tracks die te maken hebben met trending topics van vandaag. En je hoorde net nummer 2, Kulas, Antoon en Boef en 100 tranen. Momenteel op nummer 2 in de Spotify Top 50. En daarmee een van de meest gestreamde tracks van Nederland. Ja, en de volgende trending track, die heeft hiermee te maken.
1: Een snelle workout, nog even wat werk doen of karaoke zingen terwijl je van A naar B gereden wordt?
2: 538 Trending Tracks.
0: Ja, trending track nummer 3 van vandaag gaat over een bus waarbij de chauffeur eigenlijk net zo goed thuis had kunnen blijven. Want vandaag in het nieuws een bus die volledig door AI wordt bestuurd. Ja, en het bijzondere is, terwijl die bus je dus naar je bestemming brengt, kun je aan boord gewoon sporten of werken. Dus waar je normaal gesproken een beetje uit het raam zit te loeren, kun je nu onderweg gewoon even je benen trainen. Ja, ik vind het heel eerlijk gezegd al knap als ik in een rijdende bus rechtop kan blijven staan. Laat staan dat ik ook nog een paar squats bij moet gaan doen. En ergens is het ook alweer spannend, toch? Je leven een soort van in handen leggen van AI. Want als ik zie hoe vaak ChatGPT bij mij ernaast zit, dan weet ik niet of ik hem meteen achter het stuur zou zetten, zeg maar. En dan moet je ook nog hopen dat AI niet halverwege de snelweg besluit, tijd voor een software-update, zeg maar. Maar dan kan je altijd nog schreeuwen, shut up and drive. Trending track nummer 3 van vandaag. Rihanna, hoor je nu op Radio 5.

Ik hoop dat dit het enige is wat vanavond somber is voor je. My body isn't ready, hoor je op 538. Goedenavond, mijn naam is Julia. Zometeen Adam Lambert, what do you want for me? Na another, dit is Talk to You.

0: Adam Lambert en What Do You Want From Me op Radio 538. Hoeveel verschillende versies kun je eigenlijk van één nummer maken? Nou, Shaggy en Mahombi, die hebben daar een aardig antwoord op. En sommige klinken toch wel echt wel anders dan je bent gewend. Hoe dat zit, hoor je zometeen.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
2: Thuisbatterij,
3: einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten, ik heb geen idee wat ik moet doen.
2: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
5: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletters zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
7: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
9: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
10: Geeft ruimte.
11: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
13: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
14: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust.
13: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
15: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
16: Langer mee doen is goedkoper.
15: Zeker, kwaliteit rendeert.
17: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
18: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
19: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het dan maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
20: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
21: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
16: 538, Julia van Rijendam.
25: Zometeen Shaggy en Mahombi, I Need Your Love. Naar Bente, 3, 2, 1.

was vroeger echt mijn allerlievelingsliedje. Shaggy en Mahumbi en I Need Your Love op Radio 538. Maar wist je dat dit dus niet het origineel is? Nee, het origineel is uitgekomen als een Arabische versie. Habibi heet hij. Dat is Arabisch voor mijn liefste. En dat hoor je dus ook de hele tijd in dat refrein. Toen ze het nummer in Amerika wilden uitbrengen, dachten ze, ja, misschien hebben we wel meer kans op een wereldhit als we het in het Engels doen. Dus dat is dus de versie die je net hoorde. Alleen, daar bleef het dus niet bij, want ze hebben dus ook nog een Bulgaarse versie gemaakt.

Ja, en zelfs eentje in het Russisch. Nou, het klinkt ook gewoon allemaal vet, toch? Ik zit ook te denken, zou je weer zien dat als we dat in het Nederlands zouden maken, dan is het weer super lomp en super cringe, weet je wel? Nou, deze Nederlander, die is alles behalve lomp. Tiësto, met de Dance Mash, nu op Radio 538. Hard to be around.

Hoe snel herken je eigenlijk iemand aan zijn stem? Want ik heb het bijvoorbeeld bij mijn moeder of zo, weet je, die hoeft maar één keer hallo te zeggen. Ze had ook altijd zo'n toontje als kind. Op een bepaalde manier zei ze dan, Julia. En waar ik ook was, ik herkende dat als kind meteen. Dus dat was een trigger op haar toon en hoe ze dan mijn naam zei. Maar goed, bij je moeder, dan weet je dat natuurlijk meteen. Maar bij een bekende Nederlander is dat, ja, toch wel een stuk lastiger. Want je kent hun gezicht. Je hebt ze misschien al 100 keer op televisie gezien. Maar als je dan alleen een paar seconden van hun stem hoort, ja, dan heb je ineens geen idee wie dat is. Ja, en dat is dus precies wat je moet doen bij de 538 Stemmenjacht. We hebben inmiddels de eerste 6 koffers geraden. Maar koffer 7 die staat nu open met een bedrag daarin van 20.000 euro. Dus denk jij te weten wie de stem is in koffer 7? Meld je aan via de app van 538, via de knop. Of op de website 538.nl. Vanaf morgenochtend een nieuwe ronde van de 538 Stemmenjacht.

0: Shaboozy en een barzong op Radio 538. Zometeen hoor je de man die minimaal 2 keer op je tijdlijnen voorbij is gekomen vandaag. En dat weet ik bijna zeker. Wie het is, hoor je zo.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business. Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het aller...

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eester Beter Leven Speklappen 400 gram voor maar 2,79. En ook heel goedkoop. Kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Nu bij Feelings Wonen tot wel 750 euro stapelkorting op de hele collectie.
5: Daar heb je Huub. Van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
9: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij onze eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
10: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.

0: Ik ook. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
3: Dat klinkt een stuk minder awkward.
2: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
4: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: 538 Nieuws.
3: 8 uur.
4: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Er is kans dat er een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker komt in Nederland. Het Europese Geneesmiddelenbeoordelingscomité wil dat het middel Rasonk kan worden gebruikt. Na onderzoek blijkt dat het medicijn de groei van de kanker kan afremmen. Het wachten is op de Europese Commissie, want deze moet nog wel even groen licht geven. Mensen die bij Albert Heijn online hun boodschappen doen moeten nog even geduld hebben tot na het weekend. De supermarktketen kampt nog altijd met de gevolgen van hun cybersecurity-incident van vorig weekend. De winkels worden inmiddels weer volledig bevoorraad en de schappen raken gevuld. Klanten met een betaalde bestelling worden later gecompenseerd. Bij een raketaanval van de Houthis op het presidentiële paleis in de Jemense stad Aden zijn volgens de Franse pers zeker 4 doden gevallen. Het paleis is het hoofdkwartier van de regering van Jemen, die zegt dat de premier en ministers de aanval hebben overleefd. Het doelwit van de Houthis was een militair commandocentrum van Saoedische officieren. Er zouden ook raketten zijn afgevuurd op de stad Marib. Blondie komt na 9 jaar met een nieuw album. De inmiddels 81-jarige frontvrouw Debbie Harry zegt dat het als een klassiek Blondie-album zal klinken, met allerlei stijlen. Op het nieuwste werk High Noon staan ook de laatste opnames van drummer Clem Burke, die vorig jaar op 70-jarige leeftijd overleed. De eerste single, Spectral Eyes, is net uit. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het bijna overal droog en daalt het kwik richting de 13 graden. Aan de kust kan het harder waaien. Morgenochtend in het land vooral zon, in de kustprovincies meer bewolking, lichte regen en hier en daar wind. 'S Middags wordt het rond de 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
5: Dan het verkeer door Flitsmeister met 1 kleine vertraging op de A1 Hengelo richting Osnabrück bij de Nederlandse grens. 5 minuten vertraging en de controles check je in de app van Flitsmeister.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: De 538 stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 7.
4: Vet.
3: Weet jij al wie het is?
2: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
3: Druk op de knop in de 538 app. Julia van Rijendam. Zometeen de nieuwste.

De looks, de dance moves, de stem, de gunfactor. Hij heeft het gewoon allemaal. Ja, je kan niet meer om deze man heen. De nieuwe superster van 2026, Jamie Miller.

just might. Hoeveel minuten van je leven zou je over hebben voor iets heel lekkers? Ik kwam dus vandaag een onderzoek tegen, waardoor je voortaan toch even twee keer nadenkt voordat je een hotdog bestelt. Want onderzoekers van een Amerikaanse universiteit hebben namelijk meer dan 5800 voedingsmiddelen onderzocht. En volgens hun berekeningen kost het eten van één hotdog je 36 minuten van je gezonde levensverwachting. Dat is echt heel veel, 36 minuten. Dat is drie keer zoveel als één peuk roken. Want één peuk roken, dat staat gelijk aan 10 minuten van je leven. Nou, ik vind dat toch een behoorlijk hoge prijs voor een broodje met een worst erin, weet je wel. Dan heb ik het nog niet eens over die 6 euro die je ervoor betaalt. Maar er is gelukkig ook goed nieuws, want ze hebben ook gekeken naar eten waarmee je juist gezondere levensminuten zou kunnen winnen. En dat is bijvoorbeeld, je verwacht het niet, fruit. Nou, ik heb mijn nieuwe dieet al helemaal uitgedacht. Eerst een hotdog, weet je wel. Daarna gewoon even een beetje een flinke fruitsalade. En als ik het dan echt bont heb gemaakt, dan doe ik gewoon nog even een banaantje of zo, weet je wel, voor de zekerheid. Nou, ik weet niet of het wetenschappelijk zo werkt, maar in mijn hoofd, nou, zijn we dan weer een beetje in balans. Goedenavond, mijn naam is Julia. Je luistert 538 met nu Lost Frequencies en Live It All.

0: Nothing But Thieves op Radio 538 en Overcome. Ja, hoe zuur is het als je een nummer uitbreidt? Weet je, je werkt er jaren aan en niemand luistert er uiteindelijk naar. Nou, soms moet je blijkbaar gewoon even geduld hebben, want sommige artiesten werden pas jaren later wakker met een wereldhit. En wie dat overkwam, hoor je zo meteen.
1: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 Stemmenjacht.
2: Ja, oh, ik ben heel blij.
3: Oh my god!
1: En win al 15.000 euro.
3: Ja, ja.
4: Word jij deze week misschien wel nummer 7?
1: De 538 Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 7 is? Dan win je 20.000 euro.
4: Druk op de knop in de 538-app.
1: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
12: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
14: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arig graag mee, zei ik tegen hem.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
17: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het dan maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost, Autotaalglas.
20: Soms ben ik bang dat ik de enige ben die twijfelt of ik het allemaal wel goed doe.
21: Nee joh, ik las daar gisteren nog over Viva. Je bent echt niet de enige hoor.
20: Oh wow, stuur eens hoor.
22: Viva is terug. Over alles wat je denkt, voelt en soms liever niet zegt. Niets is onbespreekbaar op viva.nl.
23: Wie was je aan de beurt?
24: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
23: Hit it!
25: Voor die

0: 18+.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Kijk eens, schat, hier is je thee.
3: Ah, heerlijk.
2: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
3: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
2: Mm-hmm. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
4: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
5: Ik ook niet.
4: Verzekeringsgedoe? Nee, joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: We kunnen door.
4: Direct door. Allianz Direct.
7: 538. Julia van Rijndam.
8: Zometeen Macklemore, Ryan Lewis, Kent Holders naar Stella Leff.

wist je dat sommige nummers dus eigenlijk al jaren oud zijn voordat ze eigenlijk een hit worden. Want je hoorde net Macklemore en Can't Hold Us. En dat nummer kwam al uit in 2011, maar werd pas 2 jaar later echt een wereldhit. En dat gebeurt dus eigenlijk veel vaker. Neem bijvoorbeeld Omi met Cheerleader. En dat nummer kwam uit in 2012, maar werd 3 jaar later pas een wereldhit tijdens een remix. Maar ook deze, Passenger en Let Her Go, had even nodig om op gang te komen. Kwam uit in 2012 en pas een jaar later brak het wereldwijd door. Ja, moet je nagaan, weet je. Dan heb je als artiest een nummer uitgebracht en denk je na 2 jaar van, nou, laat maar zitten dan. Dat gaat niks worden, ik ga wel wakker worden. En ineens staat de hele wereld je liedje mee te zingen. Dat is toch een beetje alsof je een sollicitatie verstuurt en 3 jaar later word je ineens gebeld of je maandag kunt beginnen, weet je wel. En gelukkig hoeft de Armin van Buuren niet te lang te wachten op dit succes. Zijn nieuwste hoor je nu. Dit is

0: is alles dit keer nog helemaal heel, Jordi Warners?
1: Ja, zeker. De microfoon die zit weer aan zijn standaard.
0: Ja, gisteren kwam Jordi hier binnen. En het eerste wat er gebeurde, er is nog nooit iets stuk gegaan in deze studio.
1: Ja, maar dat is ook niet waar.
0: Jawel, was de microfoonarm weer afgebroken.
1: Die vallen hier aan elkaar. En
0: je bent gewoon een beetje lomp.
1: Ja, dat klopt.
0: Hey, zometeen een nieuwe avondshow met Jordi en Lien. Met ook een nieuw dilemma.
1: Ja, ik wil weer even Lien aan de tand voelen. Kijk, Lien is nog niet zo heel bekend bij de 538-luisteraar misschien. En we maken nu een tijdje radio. En ik wil haar toch af en toe gewoon even uit de tent lokken. Dus ik heb er even een dilemmaatje voor de bedacht.
2: Ik zie al aan dat smoeltje dat je ook iets bedacht hebt waar ik niet gelukkig van word.
0: Ik ben ook zo blij dat jij dezelfde emotie voelt als ik bij Jordi Warners.
1: Ja, maar jullie zijn de twee vrouwen in mijn leven die het graagste prikken. We gaan gewoon zo af en toe even stoken.
0: Ja,

0: Staatsloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Ga naar independer.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
1: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je

0: Duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
4: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
11: Ik ben ook zwanger.
10: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: 538 Nieuws.
15: 9 uur.
16: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen een 54-jarige man die wordt verdacht van het stalken van bekende Nederlanders en medewerkers van de publieke omroep. Verschillende presentatoren, onder wie Maxime Meiland, André van Duin, Matthijs van Nieuwkerk en de echtgenoot van radio-dj Annemieke Schollaert, werden zowel online als via sms lastig gevallen. Over 2 weken is de uitspraak. De 28-jarige Jan G. is vanuit Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken. Een week eerder was G. doelwit van het zware geweld in Overasselt, waarbij een bewaker om het leven is gekomen. President Donald Trump heeft opdracht gegeven voor het maken van nieuwe aanvalsplannen tegen Iran. Daarbij wordt gekeken naar de inzet van de zogeheten moeder aller bommen. Het zou de eerste keer zijn dat het Amerikaanse leger dit extreem zware wapen, de zwaarst niet-nucleaire bom, inzet tegen Iran. 8 jaar geleden is deze in Afghanistan ingezet. Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-international doet dat omdat hij deze week is begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club van Memphis Depay. Bij de KNVB was Seedorf verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het bijna overal droog. Het kwik daalt richting de 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Morgenochtend in het land vooral zon. Aan de kustprovincies meer bewolking, lichte regen en hier en daar wind. 'Smiddags is het rond de 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
15: Dankjewel, krijg je een situatie op de weg. Op die met één vertraging op de A1 richting Osnabrück tussen de Lut en Nederlandse grens. 9 minuten.
17: En voor de laatste flitsinformatie check je de Flitsmeister-app.
18: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
19: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Meer voor minder. Simpel.
18: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
23: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
22: Oei, ik voel de bui al hangen.
23: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
22: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
24: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
25: 538 Stemmenjacht.
26: Dit is de stem uit koffer 7.
27: Vet.
28: Weet jij al wie het is?
25: Raad de stem uit koffer 7 en win €20.000.
28: Druk op de knop in de 538-app.
29: Jordi en Lee.
15: Een hele goede avond. De donderdag editie van de 538-avondshow met Perky zometeen. Na Offenbach, hier is Miles Awake.

0: 538, de avondshow. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. En je hoorde Fergie, Big Girls Don't Cry. Donderdagavond editie. Ja, Jordi en Lien hier dus. En naar mij kun je inmiddels al zo'n jaar of vier horen, geloof ik, op 538. De kans dat je Lien gehoord hebt, die is misschien iets kleiner. Alhoewel we de hele zomer ook hier lekker in de avond hebben gezeten. En je ons iedere zondagavond ook kan horen samen. Maar ja, Lien is Twitch-streamer in haar dagelijks leven. Dat doet ze met games, met praten, et cetera. Gewoon ja, de hele tijd lullen. Dus daarom ook dat ze bij de radio is komen werken hier gezellig. Maar Lien, ik probeer jou toch, en daarmee ook de 538-luisteraar, jou iets beter te leren kennen. En af en toe dan gooi ik er even, gewoon even een zwaar dilemmaatje voor je in. Lien, ik weet dat jij heel erg van hardstylemuziek houdt.
1: Ja, dat klopt.
0: Kan jou volgens mij niet hard genoeg wat dat betreft?
1: Nee, zeker. 150 ppm begint het pas.
0: Ik weet ook dat jij bepaalde muziek inmiddels echt verschrikkelijk vindt.
1: Oh,
0: dan moet je niet bij jou bij aankomen.
1: Ja.
0: Dus het dilemma is als volgt vanavond. Of nooit meer hardstylemuziek. Of voor altijd alleen nog maar naar Shakira Die Die mogen luisteren.
1: Oh ja, nee, dan nooit meer hardstylemuziek. Ja. Of, het is voor altijd Shakira, toch?
0: Ja,
1: ja, nee, sorry. Ik heb dat zo vaak gehoord, dat nummer. Ja, ik ben er helemaal klaar mee.
0: Wauw. Oké, okay, nou, dat was eigenlijk een makkelijke keuze. Ik zal de volgende keer een moeilijkere bedenken. Je hoort het al, Jordi en Lien hier op de donderdagavond 5:00 avondshow met Louis Fonsi en Daddy Yankee. Met nieuwe muziek van Alex Warren.

0: uit de jacht.
1: De Bauza en McDelic, Jordi en Lien hier op de donderdagavond. Zijn soms van die nummers dat je echt denkt, oh, maar dat brengt gelijk een soort van warme deken om je heen.
2: Een soort nostalgisch gevoel.
1: Een nostalgisch gevoel. Wat gaat er in jouw hoofd om als ik zeg Avril Lavigne?
2: Ja, gewoon een beetje die punkstijl, die haren. Gewoon dat, ja. Dat rockachtige vibeje.
1: Nou, en Complicated hoor je nu hier op 538.

0: en door het oog van de nacht. Er wordt gepraat over een verplichte cursus voor hondeneigenaren. Dus als je een hond neemt, dat je dan een cursus ook moet nemen verplicht om te leren hoe je met dat beestje om moet gaan.
1: Oh, interessant.
0: Daar vind ik wat van. En daar gaan we het zo meteen even over hebben.
2: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Met morgen rond 9:15
2: even bellen met Peter Heerschop.
4: 1 op de 4 honden slaapt in bed bij de eigenaar. Waarvan minimaal de helft lepeltje, lepeltje. En als mensen denken hij verzint het, ja, was het maar waar.
2: De 538 ochtendshow.
3: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
2: Wat een gezelligheid. Morgenochtend bij Radio 538.
5: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
9: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
8: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
10: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
11: Let's go for more, some extra, Max.
10: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het nou maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
13: Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Proef nu ook Beemster kaas tapenade. Geen borrel zonder Beemster.
14: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
15: Geeft ruimte.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
17: Soms ben ik bang dat ik de enige ben die twijfelt of ik het allemaal wel goed doe.
18: Nee joh, ik las daar gisteren nog over FIFA. Je bent echt niet de enige hoor.
17: Oh wow, stuur eens hoor.
19: FIFA is terug. Over alles wat je denkt, voelt en soms liever niet zegt. Niets is onbespreekbaar op FIFA.nl.
20: Hey joh, hij is weer terug.
21: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
20: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
22: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
23: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
24: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
25: Een klant, een leverancier, nog een klant.
0: Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel-ai. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
25: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
26: 538 Jordi Warners.
27: En Lien met zometeen Afrojack en David Guetta naar Martin Garrix.

0: 538, Everjack, David Guetta hoorde je. Jordi en Lien hier. En de vraag, vind jij dat een verplichte hondencursus nodig is? Er is nu namelijk een discussie gaande over een verplichte cursus voor mensen die een hond willen nemen. Op dit moment wil de staatssecretaris alleen een praktijkcursus verplicht maken voor baasjes van hoogrisicohonden. Maar de Koninklijke Hondenbescherming die vindt dat dus niet genoeg. Volgens de organisatie zou iedereen die een hond wil aanschaffen eerst een verplichte cursus moeten volgen. Want heel veel mensen weten gewoon eigenlijk niet genoeg over het gedrag, de opvoeding en de verzorging van honden. En door baasjes dan beter vooraf, zeg maar, voor te bereiden, hoopt de organisatie bijt incidenten en andere problemen te voorkomen.
1: Nou, ik ben het hier dus eigenlijk volledig mee eens. Ik ben zelf hondeneigenaar en ik vind echt dat voor 95%, dan wel niet 100%, het gedrag van de hond altijd te herleiden valt naar de opvoeding van het baasje. Dus ik sta hier wel echt volledig achter.
0: Wordt saai, zijn we het een keer met elkaar eens?
1: Oh, nou, dat mag ook in de krant.
0: Hey, ik ben het hier volledig mee eens. En ik heb dat bijvoorbeeld zelf ook gedaan. Dus ik heb ook een puppycursus gedaan met de hond die wij hebben. Ik heb hem nu 7 jaar, ooit geadopteerd uit Roemenië, bij een stichting hier in Nederland. Gelukkig geen trauma's op fiets. Het is een hele makkelijke hond. Maar ik denk ook wel dat we de hond hebben leren begrijpen doordat ik een cursus aan het begin heb gedaan.
1: Dat geloof ik graag. En ik denk ook dat, ook nu staat het dan hier voor hoogrisicohonden, maar ik ben het eigenlijk mee eens dat je het voor alle honden moet doen. Omdat je neemt wel even de verzorging op je van een levend wezentje. Ik vind wel dat elke hond heeft ook een eigen karakter, is weer een eigen. Elk ras is ook weer totaal anders. En ik vind wel dat mensen daar heel makkelijk over nadenken. Van ook, oh, ja, ik doe wel even een puppy, doe ik wel even. Nee, het is gewoon een volledig levend wezentje wat jij gewoon voor 10, 14 jaar gewoon de verzorging op je neemt. Hè? En ik denk echt dat heel veel mensen dat besef gewoon niet goed genoeg hebben.
0: Er was laatst weer heel veel te doen ook om bepaalde influencers die dan een hond heel makkelijk wegdeden omdat ze, oh ja, shit, toch geen ruimte
1: meer. Dan maak je me kwaad. Ik heb dat filmpje gezien. Ze verhuisden geloof ik naar Dubai. En toen hebben ze een hond op marktplaats gegooid. Nou, bozer kan je me niet krijgen. Echt niet.
0: Nee, en kijk, wij hebben ook een kat thuis. Een Britse korthaar. Nou, die hebben ook bepaalde handleidingen. Ja, wij zijn continu eigenlijk met alles wat zij doet, die kat, aan het googlen. We zijn aan het onderzoeken. En ja, ik zou dat ook niet anders willen.
1: Ja, ik sta hier volledig achter. En ik denk dat, ik ben eigenlijk wel benieuwd of als er een 538 luisteraar is die hier niet achter staat.
0: Oh, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want die mening is ook gewoon welkom. Dus daar zijn we benieuwd. Ben je het er niet mee eens? Laat het dan even weten via de 538. Dan gaan we gewoon respectvol met elkaar in gesprek. Hè?
1: Ja.
0: Dus niet dat wij dan ineens heel hatelijk gaan doen. Maar meld jezelf dan even via de 538. Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Hoor je zometeen Jordi en Lien hier op de donderdagavond. Met de 538 avondshow in Kensington nu. Dit is Stay. Yeah.

0: Notenself op 58. Eventjes terugkomend nog op waar we het net over hadden. Jordi en Lien hier op de donderdagavond. We hadden het net over de verplichte cursus voor hondeneigenaar. Daar is nu op dit moment een beetje een discussie over gaande. De staatssecretaris die wil nu alleen een praktijkcursus verplicht maken voor basis van hoogrisicohonden. Maar eigenlijk zegt de Koninklijke Hondenbescherming, iedereen zou zo'n cursus moeten nemen. Nou, Lien en ik hadden eigenlijk een hele saaie mening, want we waren het met elkaar eens. Dat moet ook.
1: Ook voor het eerst, ja, maar we waren het wel eens.
0: Ja, we zijn allebei hondeneigenaren. We vinden zo'n cursus gewoon, hebben we zelf ook gedaan. Dus laat dat lekker verplichten. Er kwam eigenlijk maar 1 of 2 reacties binnen van mensen die het er niet mee eens zijn. Marco noemt het betutteling. Ja, typisch. Ja. En Ingo die zegt, heeft geen zin die cursus verplichten. Dan komen er ook heel veel andere berichten binnen, waaronder van kinologisch instructeuren. En dat zijn dan weer de mensen dus die lesgeven. En die zijn het er natuurlijk uiteraard mee eens. Nou, dat onderwerp ook weer afgerond. 58 avondshow, Jordi en Lien hier met nu Bakermat, Rani, I love.

0: George Ezra en je hoort Shotgun op 538. Het is de avondshow hier met Jordi en Lien op de plek van Bas en Dylan. Maar ook natuurlijk gewoon traditiegetrouw kip of ei. En in kip of ei is iedere avond eigenlijk dezelfde vraag. Welke van de twee was er eerder?
1: Met vandaag, wat was er eerder? De voetbalplaatjes of wuppies? Ken je wuppies nog?
0: Ja, dat zijn toch die oranje dingen op zo'n stikkertje. Die met de oogjes en een mondje.
1: Ja, dit brengt me dus helemaal terug naar de wuppiesong.
0: Zo'n pluizenbal. Wat? De wuppiesong?
1: De wuppiesong.
0: Wat is de wuppiesong?
1: Mag ik hem zingen?
0: Ja?
1: Met een wuppie, wuppie, wuppie halen wij het wereldcuppie. Ja, we worden kampioen.
0: Ja. Het is wel goed dat je bij de radio bent gegaan uiteindelijk. Nu ken ik hem wel weer. Ja. Nu roept het me wel iets in me op. Ja. De vraag is natuurlijk... wat zijn we nou aan het doen? Wat was er eerder? De wuppies of de voetbalplaatjes? Laat het weten in de 538-app. Maak je kans op het 538-prijspakket.
2: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager... en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billy-kasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling.
10: Terugleverkosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
14: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
15: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
16: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
15: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
16: Wow.
17: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
15: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
18: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
19: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
20: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
21: Rustig, adem in,
20: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
21: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Komende zaterdag neem ik Armin van Buuren.

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
3: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
4: Dat klinkt een stuk minder awkward.
3: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
5: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
9: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. De Partij voor de Dieren wil dat Nederland stopt met dierproeven op apen en komt met een plan. Het Biomedical Primate Research Center reageert hierop dat apen voorlopig nog nodig zijn voor onderzoek naar onder meer infectieziekten zoals COVID, de griep en het West Nile virus. Er worden ook andere manieren gebruikt voor proeven, maar die zijn nog niet voor alle onderzoeken geschikt. De mobiele eenheid moest ook vandaag vanwege brandstichting weer opkomen draven in Floradorp in Amsterdam-Noord. De politie werd door jongeren bekogeld met vuurwerk, bierflesjes en stenen. Er zijn 2 mensen aangehouden. De jongeren zijn boos omdat de gemeente het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw verbiedt. Albanië kampt nu al 3 dagen met rellen. In de hoofdstad Tirana zijn demonstranten en politie weer met elkaar in gevecht gegaan. De protesten zijn gericht tegen de regering en het onderwijsbeleid. Tientallen agenten raakten gewond en meer dan 100 demonstranten zijn opgepakt. Eerder werd al brand gesticht bij overheidsgebouwen en bij het kantoor met de woning van premier Edi Rama. Tim Hofman heeft gereageerd op de kritiek op zijn outfit en het Antifa-kettingje tijdens het televisiergala. In zijn podcast zegt hij dat hij zich voor zo'n feest graag opvallend kleedt en zich niets aantrekt van negatieve reacties. Zo zegt hij: wees geen schaap, bepaal zelf wat je aandoet. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het bijna overal droog en daalt het kwik richting de 13 graden. Aan de kust kan het harder waaien. Morgenochtend in het land vooral zon. In de kustprovincies meer bewolking, lichte regen en hier en daar wind. 'S Middags wordt het rond de 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
10: Dankjewel. Krijgen die situatie op de weg op dit moment 1 vertraging. Dat is op de A2 richting Utrecht tussen Waardenburg en Lingenbrug. Daar staat een file van 18 minuten.
11: Voor de laatste flitsinformatie check je de Flitsmeister-app.
12: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
12: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
14: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
15: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. 538.
16: Dit is de stem uit koffer 7.
17: Vet.
16: Weet jij al wie het is?
18: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
16: Druk op de knop in de 538-app.
19: Jordi en Lien.
10: Ik hoor dat net, die stem. Ik weet het, denk ik.
20: Ja, ik heb dus ook een vermoeden.
10: Ik weet het gewoon. Ik denk dat ik het weet.
19: Radio 538.
10: Nou, ga ik natuurlijk nu niet op de radio zeggen. Wij weten het allebei overigens niet echt. Maar ik hoor ineens herkenning, hoor ik. Nou, als jij die herkenning ook hoort, dan moet je jezelf opgeven. 538.nl. Vanaf morgenochtend gaat die koffer van 20.000 euro weer open. Hier is Ella Langley, Choosing Texas. Just

0: Joyce, goedenavond.
1: Goedenavond, hoi hoi.
0: Kende jij het Wuppie liedje van Lien ook die je net hoorde?
1: Nee.
2: Oh. Niet? Oh, echt niet? Dat was het nummer tijdens het WK toen.
0: Even voor iedereen die het nog niet gehoord heeft.
2: Met een wuppie, wuppie, wuppie halen wij het wereldcuppie. Ja, we worden kampioen.
0: Nou, dat is... nou, Joyce, voordat we jou zo meteen vragen wat er eerder was, de voetbalplaatjes of de wuppies, gaan we heel eventjes terug in de tijd. Beginnen we eventjes met voetbalplaatjes. Die kleine kaartjes waarvoor kinderen uren voor de winkel blijven staan. De eerste Nederlandse voetbalplaatjes kreeg je bij pakjes sigaretten. Zo konden voetbalfans eindelijk zien hoe hun favoriete spelers eruit zagen op de allereerste voetbalplaatjes. Stond de voetbalclub uit Den Haag die toen landskampioen was.
2: Pakjes sigaretten, bizar.
0: Ja.
2: Dan de wuppies, die kleine pluizige bolletjes met oogjes. Ze werden bedacht in Amerika en waren eerst bedoeld als reclamespeeltjes. In Nederland werden ze bekend door zanger Vader Abraham. Maar pas tijdens het WK-voetbal werden ze echt populair toen Albert Heijn ze uitdeelde bij de boodschappen. En dat waren er nogal wat, want er werden maar liefst 15 miljoen wuppies uitgedeeld.
0: Och, ja, toen hadden ze nog geen cybersecurity incidents. Joyce... Ja, wat was hij eerder? De voetbalplaatjes op de wuppies?
1: Ja, toch echt de voetbalplaatjes.
0: Voetbalplaatjes. Ja, de balans opmaken. De voetbalplaatjes komen uit 1907. De wuppies uit...
2: 1971.
0: Dus de voetbalplaatjes waren eerder.
1: Geweldig.
2: Gefeliciteerd.
0: Je gaat er vandoor met het 50 prijzenpakket, Joyce. Heel veel plezier ermee.
1: Superleuk, dankjewel, dankjewel.
0: En nog een hele fijne avond.
1: Jullie ook, fijne uitzending.
0: Doeg, dankjewel.
1: Doei.

0: This Dream of You, Jorde Martin Garrix. Geheel door hem gezongen, hè?
1: Is dat
0: de tweede keer dat hij dit doet, dat hij zijn eigen vocalen doet op een liedje.
1: Dat is toch goed?
0: Ja, zeker. Er komt een monsterachtig album aan van hem.
1: Oh, ja, is dat al bekend?
0: Ja, nou, ik weet eigenlijk helemaal niet of het trouwens officieel bekend is of niet. Ik heb het ook al eerder geroepen deze zomer, maar het is steeds uitgesteld volgens mij.
1: Nou, maar toen zei je nog dat het een gerucht was, dat je het in de wandelgangen had gehoord. Maar nu maak je gewoon een statement.
0: Ja, maar ik heb nu nog steeds dingen in de wandelgangen gehoord. Maar volgens mij komt echt een monsterachtig album van hem aan.
1: Okay.
0: Wanneer? Geen idee trouwens. Dat weet ik oprecht niet. Maar dat even terzijde. Zometeen, hoeveel van de 100? En we zijn benieuwd. Heb jij wel eens een relatie gehad met een collega? Dat zometeen.
2: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 Stemmenjacht.
3: Ja, oh, ik ben heel blij.
1: Oh my god.
3: Ja.
2: En wint al 15.000 euro.
3: Ja, ja.
4: Word jij deze week misschien wel nummer 7?
2: De 538 Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 7 is? Dan win je 20.000 euro.
4: Druk op de knop in de 538-app.
2: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
8: Balen zeg. Koffie?
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
2: Nu

0: is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
4: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuis in, mooi wonen.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
9: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
19: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
20: En Lien.
21: Ik ben er ook.

0: Topic A7S Scancraft 400 hoorde je. Op 58, heb jij wel eens een relatie gehad met een collega?
1: Ik ken dus best wel wat mensen die een relatie hebben gehad met... of hebben een relatie met een collega.
0: Ja, ik ook wel. Ja, zelfs hier bij een 58.
1: Ja?
0: Wel achter de schermen dan. Maar ik heb ook wel eens in mijn vrijgezelle tijd gescharreld met collega's.
1: Ik denk dat dit zo ontzettend veel gebeurt. Omdat je zit natuurlijk toch, ja, of je het nou wil of niet, 5 dagen met elkaar, als het goed is, op kantoor. Hmm. Je leert elkaar onbewust enorm goed kennen. Ja, dan is het ook niet gek dat er misschien een keertje wat meer ontstaat.
0: En ik denk ook wel, maar goed, we gaan zo meteen vragen hoeveel mensen een relatie met een luisteraar gehad hebben, met een collega gehad hebben. Ik denk ook wel dat de spanning ervoor zorgt dat het leuker is.
1: Dus ja, omdat dat mag
0: het
1: eigenlijk niet.
0: Nee, precies. En je wilt toch niet dat je collega's het doorhebben gelijk. En dat zorgt natuurlijk ook wel voor een bepaalde spanning die leuk is. Maar onze vraag aan jou. Heb jij wel eens een relatie gehad met een collega? Laat even van je horen via de 58-app. Ook als je het niet gehad hebt, want we willen een goed onderzoek doen. We gaan namelijk erachter komen hoeveel procent van de 58-luisteraars een relatie heeft gehad met een collega. Wat denk jij, Lien? Hoeveel procent?
1: Ik denk 20%.
0: Oh nee, ik denk wel echt... ik denk 55%.
1: Zo
0: nee,
1: wel, veel, dat is echt veel.
0: Dat is meer dan de helft, dat is wel gek. Nee, ik hou hem op 40%. 40% okay, ja, denk ik. Dus jij zegt 20, ik zeg 40%. Laat van je horen via de 58-app. Heb je wel eens een relatie gehad met een collega? We zijn benieuwd, ook als je het niet hebt. En alle mooie verhalen daarbij zijn natuurlijk zeer, zeer welkom. Robin Thicke en Pharrell Williams hoor je na Temper City. Hier is Self-Aware.

0: Tiësto, Hard to be around, de dance special deze week hoorde je. En de vraag is, heb jij wel eens een relatie gehad met een collega? In hoeveel van de 100 proberen wij erachter te komen hoeveel procent van de 538-luisteraars dus een relatie heeft gehad met een collega? Zo leren we jou als 538-luisteraar wat beter kennen.
1: We hebben echt heel veel berichten binnengekregen. En voornamelijk mensen die daadwerkelijk een relatie hebben gevonden via hun werk.
0: Ja, zometeen komen we achter het daadwerkelijke percentage. Eerst even luisteren naar Nelis.
2: Ik ben volgende week 2,5 jaar samen met een collega van mij. En wij staan op punt om samen te gaan wonen.
1: Oh,
0: dat is toch mooi. Lief. Wel grappig dat het raar klinkt als hij zegt met een collega van mij.
1: Ja, dat is wel gek. Het is gewoon zijn vriendin eigenlijk.
0: Ja, Ricardo die stuurde dit.
3: Ik kan je vertellen dat ik meerdere relaties op het werk heb gehad. Oh. Waarvan ik er nu met één zoon 20 jaar getrouwd ben en 2 kinderen heb.
1: 20 jaar?
0: Dat is echt lang.
1: Oh.
0: Dat is echt lang. Johan?
4: Goedenavond Jordi en Lien. Ik ben nu bijna 9 jaar getrouwd en we zijn samen 3 kinderen met de vrouw waarmee ik 10 jaar geleden samenwerkte bij de McDonald's waar we elkaar hebben leren kennen. Groetjes.
1: Zou die dan gezegd hebben als openingszin? Zou die dan als openingszin hebben gezegd, als jij een burger was van de McDonald's, dan was jij de McTasty.
0: Oh, dit is wel veel erger dan ik dacht. What the fuck? Dat is echt veel erger dan ik dacht dat je ging zeggen.
1: Oh.
0: Ik dacht dat je zou zeggen, I'm loving it of zoiets.
1: Nee,
0: dat,
1: ja, nee, de McTasty.
0: Ja, oké. Kevin.
5: De avond show. Ja, ik heb ook een relatie gehad met een collega. En uiteindelijk is het mijn vrouw geworden.
0: Nou, alleen maar succesverhalen, joh.
1: Ja, echt heel veel berichten van mensen die hun liefde van hun leven hebben gevonden via het werk.
0: Ja, ook een aantal die dat niet hebben gehad. Dus dat rekende ook wel mee. Ja, kijk, dit gaat sowieso niet boven de 50% uitkomen. Dat zou gek zijn, meer dan de helft. Maar 45% uiteindelijk heeft dus een relatie gehad op het werk.
1: Ik vind dat echt veel. Van de ingestuurde berichten dan,
0: hè? Dat betekent dat het 2-1 staat.
1: Ja, dat vind ik weer iets minder.
0: Ja, dat betekent dat ik 2 keer meer graden heb wat percentage was dan jij. Of in ieder geval dichter in de buurt zat.
1: Ja, dat vind ik weer jammer.
0: Ja, dan krijg jij komende zondag weer een kans. Eerste sommelier hier, Feels Part 2.

0: 538 en Sommelier Feels Part 2. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan, met zometeen een quiz over vandaag en jouw kans op 100 euro. Maar dan moet je al eerst antwoord geven op de quiz over vandaag. Kwalificatievraag.
1: En die is als volgt. De Marathon Rotterdam stopt met het loten van startbewijzen. Welke bekende brug staat in Rotterdam?
0: Dus welke bekende brug staat in Rotterdam? Stuur je antwoord in via de 538 app. Maak je zometeen kans op 100 euro.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
3: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
4: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welk risico's loop ik?
5: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
2: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: Soms ben ik bang dat ik de enige ben die twijfelt of ik het allemaal wel goed doe.
8: Nee joh, ik las daar gisteren nog over FIFA. Je bent echt niet de enige hoor.
7: Oh wow, stuur eens door.
9: FIFA is terug. Over alles wat je denkt, voelt en soms liever niet zegt. Niets is onbespreekbaar op FIFA.nl.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
13: Ik ben ook zwanger.
12: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
15: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Semyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
17: Simyo.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
19: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Onderzoek wees uit dat zijn verhalen over zijn oorlogsverleden en zijn tijd in concentratiekamp Dachau zeer waarschijnlijk niet kloppen. Op verzoek van de uitgever hebben onder meer Bol.com, Bruna en Amazon het boek verwijderd. Historici waarschuwen dat verzonnen oorlogsverhalen afbreuk doen aan de geschiedschrijving. De 28-jarige Jan G. is vanuit Duitsland uitgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken. Een week eerder was G. doelwit van het zware geweld in Overasselt, waarbij een bewaker om het leven is gekomen. Aan de Franse kant van de kanaaltunnel is een minibus in botsing gekomen met een vrachttrein. Franse media melden 19 gewonden, waarvan er 5 ernstig aan toe zijn. Door het ongeluk is het treinverkeer door de kanaaltunnel in beide richtingen stilgelegd.
17: Davina Michel heeft een tijd persoonsbeveiliging gehad vanwege opdringerige fans. In een podcast vertelt de zangeres dat sommige mensen zich zo vreemd gedroegen dat ze zich niet meer veilig voelden. Ook vertelt Davina dat ze negatieve reacties op social media niet meer leest. En dan het weer. Vannacht blijft het overwegend droog. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden. Morgen is het weer bewolkt. In de middag trekt vanuit het westen regen het land binnen. Aan zee een vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
20: Dankjewel. We krijgen de situatie op de weg op dit moment 2 vertragingen. De A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld 9 minuten. En de A2 richting Utrecht tussen Waardenburg en Lingenbrug 13 minuten.
21: En voor de laatste flitsinformatie check de Flitsmeister app.
22: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
23: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt.
24: Je moeder wel.
25: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
24: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
22: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
26: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
27: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
28: 538. De 538 stemmenjacht.
29: Dit is de stem uit koffer 7.
30: Vet.
29: Weet jij al wie het is?
28: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
29: Druk op de knop in de 538-app.
31: Jordi en Lee.
20: Pat, B.O.B., Hayley Williams, Airplanes en een quiz over vandaag zometeen. En nu eerst Calvin Harris.

0: Bobby, Hayley Williams en Airplanes.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
0: En op de plek van Bas en Dylan zitten Jordi en Lien en Dirk aan de andere kant van de telefoon. Goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond Dirk. Wat bracht jouw donderdag voor jou?
3: Ik was net even bij Maarten de Buurten.
0: Oh, lekker, gezellig.
3: Ja, ik reed onderweg naar huis en ik hoorde en denk ik ga eens proberen mee te doen.
0: Kijk, en dat is dat is in ieder geval de houding die je moet hebben, Dirk. Jij moet eigenlijk over de 13 heen. Kijk, we hebben Jesse deze week gehad. Die heeft 13 vragen in 90 seconden tijd goed beantwoord. Dat betekent dat hij bovenaan het weekklassement staat en er vandoor gaat met 100 euro. Tenzij jij vanavond, Dirk, je met de laatste die het kan proberen.
3: En 14 voeten.
0: Ja, het is een uitdaging.
3: Dat hoor ik wel.
0: Sowieso ga je er vandoor met het 50 prijspakket. Dus je gaat niet met lege handen naar huis. En Jesse nog heel eventjes het antwoord op de kwalificatievraag. Welke bekende brug staat in Rotterdam?
3: De Erasmusbrug.
0: Hartstikke goed. Nou, dan...
4: We hebben nog een paswoord nodig.
0: Ja, een paswoord.
3: Next.
4: Wat?
0: Next.
4: Oh, next.
0: Oh, dat is wel zo. Oké, we gaan beginnen. 8 Amerikaanse staten hebben een aanklacht ingediend tegen ChatGPT. Hoeveel staten heeft Amerika in totaal?
3: Dat zijn al 51.
0: Nee. Oh, nee.
4: Jurgen Rijman maakt een comeback in het theater. In welk Zuid-Amerikaans land is hij geboren?
3: Suriname.
0: Bijna 60 mensen zijn aangehouden na een confrontatie met Ajax-fans in Split. Hoe heet het stadion waar Ajax zijn thuiswedstrijden speelt?
3: Johan Cruijff Arena.
4: Celine Dion heeft haar eigen Barbie-pop gekregen. Hoe heet het vriendje van Barbie?
3: Ken.
0: Studenten in Albanië zijn woedend en vernielen een overheidsgebouw. Op welk continent ligt Albanië?
3: Europa.
4: Jan Smit en Yves Berensen treden op voor het koningspaar. Hoe heet de oudste dochter van het koningspaar?
3: Amalia.
0: Kelly Clarkson ligt onder vuur na een winkelruzie in New York. Hoe heet het beroemde groene vrouwelijke beeld in New York?
3: De vrijheidsbeeld.
4: Kandidaat Dirk heeft een paswoord. Wat is dit paswoord?
3: Next.
0: Albert Heijn mailt klanten dat de schappen vandaag weer gevuld zijn. Welke kleur heeft het logo van Albert Heijn?
3: Blauw.
4: Boer Ayoub heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Hoe heet het datingprogramma waarin boeren op zoek gaan naar de liefde?
0: ABN AMRO zit klem door sancties uit de VS. Wat is de munteenheid van de Verenigde Staten?
3: De dollar.
4: Gert en Victor Verhulst openen samen een café in Antwerpen. Hoe heet de hond waarmee Gert een kinderprogramma had?
3: Samson.
0: Bestuurders dringen aan op het vertrek van de FIFA-voorzitter. Waar staat de afkorting WK voor?
3: Wereldkampioenschap.
0: En ik heb er nog één voor je. Dat kwam omdat ik even een foutje maakte met een geluidje. Dus dat is de laatste. Meer dan 100 bestuurders zijn betrapt met hun telefoon in de hand. Welke kleur heeft de Nederlands kenteken meestal?
3: Geel.
0: Ja.
4: Nou, dan wordt het toch spannend, want je ging als een raket.
0: Ja,
3: ja, dat ging goed.
0: Je hebt het echt mega goed gedaan. Ik ga naar Danique, ons jurylid in de studio.
5: Okay. Je zal het niet geloven, Dirk, maar je hebt er ook 13 goed.
4: Oh.
0: Ja, nou ja, dat betekent dus...
4: Gelijkspel.
0: Ja, maar ja, 50 euro voor jou en 50 euro voor Jesse.
3: Nou, netjes.
0: Ja, lekker toch?
4: Wat goed gedaan zeg, wat ben je scherp op donderdag.
3: Ja, daar valt me niet tegen, nee.
0: Nee, dat is lekker verdiend zo op de donderdag. Dirk, heel veel plezier ermee.
3: Ja, komt goed.
0: Een fijne avond nog, hè.
3: Jo, dankjewel jullie ook, hè.

0: 538, de band 321. Jordi en Lien hier op de donderdagavond. Wij zijn de stand-ins van Bas en Dylan. Je hoorde net ook al Julia.
1: Die zat voor ons, ja.
0: Zeker, maar Julia hangt ook aan de telefoon. Julia!
2: Hallo!
1: Hallo!
0: Hi, hallo.
2: Jij hebt mij ineens, neem je telefoon op, wat nou weer?
0: Maar wij gaan een liedje draaien en ik denk ineens, verdomd, dit is het all-time favoriete liedje volgens mij van jou.
2: Welke? Last Frequencies?
0: Nee, Play the Life.
2: Nee!
0: Niet?
2: Nee, die vind ik verschrikkelijk. Je verwarmt me met een collega, Cheyenne.
0: Oh ja, dat is waar!
3: Oh, ik ben helemaal in de war.
1: Dit is echt live op zender.
0: Oh shit. Ja, sorry Joel.
2: Je valt zo zwaar door de man.
1: Live op zender.
0: Oh, wat erg. Ik dacht echt dat
2: Jordi denkt altijd dat hij mij kent. en ik maar wachten op hem op het terras.
1: Jules denkt alleen maar, laat me met rust, ik ben vrij.
0: Julia die zit op het terras nu heerlijk en die vroeg of ik nog langs kwam. Maar ik zei dat ik moe was, dus dat ik het nog niet wist. Dus
2: ja. Ik heb al een glas voor je besteld, vriend.
0: ik hoor je de verbinding verbeteren.
2: Verbinding al.
0: Doeg Jules, geniet ervan.
2: Yo, doei.
0: Ja, dat is waar ook. Dit is inderdaad een andere collega. Nou goed.
1: Wat erg, Jordi.
0: Ja.
1: Ik vind wel dat je het goed moet maken met Julia.
0: Oké. Ik ga het overmorgen ga ik het goed maken. Zaterdag duo, je hoort het wel. Play the Life, nu hier op 538.

0: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.

0: met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
1: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
5: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
4: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
6: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
8: Voor de makers. Praxis.
6: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
11: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
13: 538 Jordy en Lien.
14: Met Direct My Blood zometeen naar DJ Goya en Jason.

0: je op 538. Lien, maar ook alle 538 luisteraars nu op dit moment. Ik heb even je mening nodig.
1: Okay.
0: Want dat gaat over een discussie die Lieke, mijn vriendin, en ik vanavond hadden.
1: Lieke heeft gelijk.
0: Nee.
1: Ik hoef het al niet te weten. Lieke heeft gewoon gelijk.
0: Nee, niet zo. Nee, laten we het even uitleggen. Kijk, wij hebben allebei een gravel bike. Dat is eigenlijk een beetje een soort van wielrenfiets en mountainbike in één. En Lieke heeft daarvoor een apparaat gekocht waar je dan de fiets op kan zetten. Thuis, binnen, zeg maar. En dat je dan dus binnen kan fietsen. Dus straks komen die wintermaanden eraan. En dan heb je geen zin om naar buiten te gaan. Dus dan zet je je fiets in een soort van apparaat en dan kun je fietsen.
1: Oh, is dat alsof wat de politie ook gebruikt om die fatbikes te testen?
0: Nee. We hebben toch? Niet een hele rollenbank in huis. Het is gewoon een heel simpel klein ding. Oh, een mooi systeem.
1: Oké.
0: Maar vanavond wilde zij dus dat in de woonkamer zetten. En dan de fiets ook naar binnen halen. Om dan in de woonkamer een workout te gaan doen op die fiets. Ja, dat ging mij gewoon te ver.
1: Zo, waar moet ze dat dan zetten?
0: Ja, op zolder. Of in haar studiootje. Ja, dan zegt ze dan dat ze daar geen plek heeft. Maar we hebben een zolder. Je moet je wel even met de vlieringtrap naar boven. Maar daar...
1: Je gaat toch niet Lieke je vriendin op zolder liggen zetten om te fietsen? Je hebt nog... Ik wil allemaal dingen zeggen. Jij hebt een drumstel gekocht. €5.500 afgelopen week. Die staat in je studio. Daar moet zij heel de dag en nacht naar lopen luisteren. Maar zelf fietsen, gezond sport in de woonkamer mag niet. Nee, nu heb je hem op de kast, Jordi.
0: Nee, maar luister. Nou ja, zeg, ik word hier gewoon echt helemaal in de hoek gezet door jou.
1: Ik zei al dat Lieke gelijk had.
0: Nee, maar ik had gewoon zoiets. Zeg maar, onze woonkamer. Dat is, onze schoenen in huis doen we uit als we bij de voordeur komen. Dat is te goor om dan een fiets in de woonkamer neer te zetten. Dat ziet er toch niet uit.
1: Maar maak je die toch eerst even schoon?
0: Ja, dat zei ze ook dat ze dat dan ging doen. Maar toch.
1: Laat Lieke toch even lekker sporten, man.
0: Is er niet 1% waarvan jij zegt van nou. Ik heb uiteindelijk wel gelijk gegeven, want ik ben ook wel gewoon slim.
1: Nou, ik vind gewoon een vlieringtrapje op zolder, dat vind ik echt niet kunnen. Nee, nee.
0: We hebben een hele hoge zolder.
1: Nee, ik vind het. Nee, Jordi, nee, hier heb je me niet.
0: Onze zolder is 1,80 meter hoog, daar pas ik makkelijk in.
1: Ga jij maar lekker drummen, dan kan zij fietsen en dan zien jullie elkaar daarna alweer.
0: Ik heb het gewoon ook aan de verkeerde gevraagd eigenlijk. Ik moet dit soort dingen ook helemaal niet aan jou vragen, want jij zult nooit mijn kant kiezen.
1: Dat is niet waar. Nee, ik ben wel eerlijk.
0: Maar als je me even kan pakken, dan doe je
1: het. Dan doe ik het graag.
0: Ja. Goed, 538.

0: Bonnie Miller en you're the baby ball doll, de 538-favorite van deze week. We hebben een iPad hier in de studio. En die gebruiken wij om berichtjes van luisteraars op te lezen. Of het draaiboek en allemaal dat soort dingetjes. En ik weet niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen, maar ik lok dat ding ineens. Dus ik zie de homescreen. Nou, dat zie je in de studio nooit. Dat ding dat staat gewoon continu open, zeg maar, op een programmaatje. En dan zie ik deze foto van Bas Menting. En die heeft hij helemaal zijn achtergrond op wilde. Ik heb hem even in mijn story gegooid. @JordiWarnes op Instagram. Kun je even in mijn story kijken hoe die foto eruit ziet.
1: Wat een jumpscare.
0: Ja, het is een soort lachspiegelfoto van Bas Menting, collega. Nou ja, goed. Zometeen hier. Kilian van Luit. Heel veel plezier. Fijne nacht. Gaan wij nog eventjes door de McDrive heen, hoorde ik net.
1: Wij gaan even een visfilet proeven.
0: Ja, nou, heel benieuwd. Mijn pauze hoor je zometeen. Hij took a pill in Ibiza. Naar Sienna Spyro en Great Expectation. In my head.

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
2: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
4: Goed plan, zonneplan.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense. Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuisin, mooi wonen.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
3: Ik ook niet.
2: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
4: We kunnen door.
2: Direct door. Allianz Direct.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billy-kasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
8: Hit it!

0: Speel bewust 18 plus.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: 12 uur. Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. De politie onderzoekt de cyberaanval op Albert Heijn voorlopig niet. Dat zei Stan Duif, landelijk cybercrime-coördinator van de politie, donderdagavond in Pauw en de Wit. Volgens hem heeft Albert Heijn nog geen aangifte gedaan en zijn er geen aanwijzingen dat gevoelige klantgegevens zijn buitgemaakt. Daarom zien politie en Openbaar Ministerie op dit moment geen reden om een onderzoek te starten. De meeste bewoners die vanmiddag hun huis uit moesten vanwege een gaslek in Den Helder kunnen vannacht weer naar huis. Het lek in het woonblok is inmiddels gedicht. Wel is de brandweer nog bezig met het ventileren van de woningen. 9 huishoudens kunnen daarom nog niet terug en moeten elders overnachten. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat ze waren blootgesteld aan het gas. Aan de Franse kant van de kanaaltunnel is een vrachttrein in botsing gekomen met een minibus. Franse media melden 19 gewonden, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Door het ongeluk is het treinverkeer door de kanaaltunnel in beide richtingen stilgelegd. En de biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Dit omdat na onderzoek blijkt dat zijn verhalen over zijn oorlogsverleden en zijn tijd in een concentratiekamp zeer waarschijnlijk niet kloppen. Op verzoek van de uitgever hebben nu onder meer bol.com, Bruna en Amazon het boek verwijderd. Dan het weer. Het blijft vannacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 12 tot 16 graden. Morgen begint grijs en later op de dag trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Aan de kust waait een vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
3: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. We hebben nog een vertraging op de A35 tussen Enschede West en de Loodvrietbrug, omdat de afrit daar is afgesloten. 10 minuten vertraging. En flitsers op de A7 richting Groningen bij Drachten, opgepast bij 168.1. Dan de A13 richting Rotterdam bij Delft, opgepast bij 13.5. Nog een keer de A13 richting van Rotterdam bij 16.7. Dan de A15 richting Rotterdam bij Rotterdam zelf, 53.6. De A16 in de richting van Dordrecht bij 8.9. En de laatste op de A17, Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen, opgepast bij 6.8. Veilige reis.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 7.
4: Vet.
2: Weet jij al wie het is?
0: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538-app.
3: Zo, dat is lekker zeg. Van harte welkom op de vrijdag alweer. Katy Perry.

0: Katy Perry, je hoort een roar bij 538. Jorrit, gaat het inmiddels weer een beetje?
1: Jazeker.
0: Jeetje, man. Ik moest net even snel hier buiten de studio even plassen. Dus ik denk, nou, ga even naar buiten. De deur achter me dicht gedaan, zoals het natuurlijk netjes hoort, hè. En ik kom weer terug hier van het plassen richting de studio. Gaat de deur niet open? Die bleef gewoon helemaal dicht.
1: En geen sleutel te vinden in die pand.
0: Geen sleutel te vinden in het pand, waardoor dat ding... Dus ik had een klein beetje stress, want ik denk, ja, hoe moet ik nou hier een show gaan maken? Dus uiteindelijk de technische dienst erbij gehaald. Jorrit, die werkt hier de hele tijd om de boel een beetje in goede orde te laten begeleiden. Ook hij wist het niet. Nou echt, jongen, ik geloof me, een bank is beter of een slechter beveiligd dan dit gebouw bij elkaar. Maar goed, uiteindelijk... ergens diep in de krochten van het pand een sleutel gevonden. En na 800 donkey kicks tegen de deur toch maar een keer een sleutel geprobeerd.

Sam Smith, je hoorde Wait For You. Hey, als je veel geld hebt, hè, dan ga je natuurlijk allerlei dingen kopen die je helemaal niet nodig hebt. Maar als je echt veel geld hebt, dan ga je dingen verzekeren dat je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Ronaldo bijvoorbeeld, die heeft zijn benen laten verzekeren voor 406 miljoen euro. Dan weet je dat je echt veel geld hebt. Jennifer Lopez heeft daar haar achterwerk laten verzekeren voor 30 miljoen. Playboy Bunny Holly Madison die heeft haar Cup D laten verzekeren voor 1 miljoen. Daarbij had ze de mooie quote: laat ik mijn belangrijkste bezittingen niet bedekken, maar wel dekken. Doordenkertje, maar goed gevonden. En mocht er iets gebeuren met de tong van Miley Cyrus, dan krijgt ze ruim 1 miljoen van de verzekering uitgekeerd. Nou, gelukkig is dat nog lang niet nodig, want je hoort hier nu bij 538 met haar nieuwste. Dit is Bass Parade. Let's go.

0: she wants.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Zo, 4 minuten voor 12:30. We gaan eens even kijken wat is gesteld met je hoofdrekenskills. We gaan het testen in 5 plus 3 is 8. Daarmee kun je kans maken op het 5-3 slaapmasker. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht te beantwoorden. En die luidt als volgt. Hoeveel is 3 plus 2? Ja, we hebben hem extra moeilijk gemaakt deze nacht. Ik bedoel, het is toch vrijdag. De hersenen zijn inmiddels bijna toe. Die zijn inmiddels al toe aan weekend. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 3 plus 2? Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door, 3 plus 2 via de app van 538. Hoor je nu somber en my body isn't ready.

Hey, hoeveel is 3 plus 2? Je kunt het antwoord nu doorappen via de gratis app van 538. 3 plus 2, heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, kan het maar zo zijn dat je kans kan maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538.

0: Fuego en Max Benoma 538. Je hoorde Take Me Back. Hey Kevin, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Hoeveel is 3 plus 2?
1: 3 plus 2 is 5.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Hey Kevin, ze zeggen altijd een goed begin is het halve werk, hè?
1: Zo is dat. Zeker weten.
0: Dus bij deze, dit was een goed begin. Is het ook al een goed begin bij jou als het gaat om het weekend? Heb je al bijna weekend?
1: Zeker weten, ik heb bijna weekend. Morgenochtend nog even van 7 tot 11, 4 uurtjes. Daarna lekker weekend.
0: Lekker man, maar het klinkt ook dat je er zin in hebt. Wat voor plannen heb je allemaal?
1: Ik heb zeker zin in het weekend. Wat voor plan ik heb? Mijn dochter is in Malaga, zit in Spanje. Ik heb gewoon een ontspannen weekend met vrienden, een beetje lekker eten, goede wijnen, altijd goed.
0: Nou, lekker joh, dat klinkt echt als een goed weekend. De kinderen van huis.
1: Zeker weten.
0: Dan dansen de muizen op tafel, hè?
1: Zo is dat, zeker weten.
0: Nou, lekker. Hey, en hoe is het gesteld met je hoofdrekenskills?
1: Een beetje. En nog een klein beetje van de oude stempel, dus ja. We gaan zien of dat ik eraan toe kom.
0: En waar doe je op dan van de oude stempel? Dat je dus nog wel kunt hoofdrekenen?
1: Ik kan nog wel hoofdrekenen, ja. Ja, precies. Tegenwoordig is het allemaal rekenmachines, maar ik ben nog van het hoofdrekenen.
0: Oké, dus je zou moeten zeggen, als je zo meteen 30 seconden de tijd krijgt waarin je allemaal hoofdrekensommen op moet lossen, en je moet dat zo snel en zo goed mogelijk doen, dan ga je op zich voor een hoge score.
1: Dan ga ik op zich voor een hoge score, ja, zeker weten.
0: En waar moet ik nog ongeveer aan denken, Kevin?
1: Hoeveel vragen krijg ik?
0: Ja, nou ja, dat hangt er vanaf. Je krijgt gewoon 30 seconden de tijd.
1: Een stuk of 6?
0: 6. Nou, daar gaan we voor dan, toch?
1: Alright, doen we.
0: Super. Ben je er klaar voor, Kevin?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Daar ga je. Wat is 18 plus 5?
1: 18 plus 5 is 23.
0: 7 keer 6.
1: 7 keer 6 is 42.
0: 28 min 11.
1: 17.
0: 14 plus 7.
1: 14 plus 7, 21.
0: 9 keer 8.
1: 72.
0: 33 min 16.
1: 33 min 16, 27.
0: Nee, sorry, 17. 12 plus 10.
1: 12 plus 10, 22.
0: Ja, 6 keer 4.
1: 24.
0: 29 min 9.
1: 20.
0: Ja, lekker. Dat ging best lekker. Goed, toch, Kevin?
1: Ja, dat ging niet verkeerd inderdaad. Heerlijk.
0: Eén foutje maar. Je had in totaal 9 vragen gesteld gekregen. Nou, één foutje, dat maakt in totaal 8 vragen goed.
1: Kijk, super.
0: Nou, je ging voor 6, dus een mooie score, toch?
1: Zeker weten. Heerlijk.
0: Nou, lekker. Hey Kevin, het 538 slaapmasker komt je kans op. Heel veel plezier ermee en alvast een mega goed weekend.
1: Super man, dankjewel. Jij ook, goed weekend.

0: Hofenbach bij 538. Je hoorde Overdrive. Ik wil niet echt overdriven, maar ik vind het wel een goede plaat. Ik moest eens een grap maken van de technische diensten. Jorrit, die zit hier in de studio. En die zegt, ja, verder dat je deze grap niet durft te maken. Hij is zo slecht nou bij deze, Jorrit.
1: Waarom ik? Ik heb dat niet gezegd.
0: Ja, ik moet mijn humor een beetje verborgen, verbergen. 538.

hits. Show 538 met Justin Timberlake. Je hoorde What Goes Around Comes Around. Hey, en zometeen na 1 uur op 538. Een nieuwe editie in Kilian's kansloze kennisquiz. Twee stellingen heb ik voor je. Alleen één van de twee is waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dat zou meteen Stella Lefty, Becky G, Amy Winehouse. Ze komen eraan. Eerst, hier is Wednesday. Dit is Ice.

0: Goedenacht, ik ben Neefi Ramirez. Het blijft onrustig in de Amsterdamse wijk Floradorp. De politie heeft donderdagavond 5 mensen aangehouden, van wie er 4 minderjarig zijn. Jongeren staken branden op straat, blokkeerden wegen en bekogelden agenten met onder meer stenen, bierflesjes en vuurwerk. De woede in de wijk ontstond nadat de gemeente een plan voor het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw afwees. Het is de 2e avond op rij van ongeregeldheden. Ook gisteren moest de mobiele eenheid in actie komen. De meeste bewoners van een woonblok in Den Helder kunnen vannacht weer naar huis, na een gaslek. Gistermiddag moesten 38 woningen worden ontruimd. De gastoevoer is afgesloten, maar het lek blijkt nog niet te zijn gevonden. 9 huishoudens kunnen voorlopig nog niet terug naar een woning. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Spaanse zanger Julio Iglesias dreigt alsnog vervolgd te worden. 2 vrouwen zeggen dat ze in 2021 op zijn landgoederen in de Dominicaanse Republiek en op de Bahama's slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik en gedwongen arbeid. Iglesias ontkent alles. Eerder liep de zaak vast omdat de vermeende misdrijven buiten Spanje zouden zijn gepleegd. Maar volgens persbureau AFP ziet het Spaanse Openbaar Ministerie nu wel mogelijkheden om de zaak te behandelen. En dan Max Verstappen, die verruilt dit weekend even de Formule 1 voor een GT3-race in Portugal. In een interview op zijn eigen website zegt Verstappen dat hij zich buiten zijn comfortzone begeeft, omdat veel concurrenten veel meer ervaring hebben met dit type vaak zwaardere auto's. Toch blijft Verstappen Verstappen en zijn doel is duidelijk: niet alleen plezier maken, maar ook gewoon winnen dit weekend. En dan nog het weer. Het blijft vannacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 12 tot 16 graden. Morgen begint grijs en later op de dag trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Aan de kust waait een vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. We hebben nog een flitser op de A7 richting Groningen bij Drachten, opgepast bij 168.1. Dan de A10 vanaf de Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij 3.9. De A12 Utrecht-Gouda bij Utrecht zelf 60.7. En op de A13 richting Rotterdam bij Delft 13.5. En op dezelfde weg een stukje verderop bij 16.7. Dan de A15 de Maasvlakte richting Rotterdam bij Rotterdam 53.6. Dan de A17 richting Moerdijk bij Zevenbergen, opgepast bij 6.8. Dan nog de A28 Zwolle-Amersfoort bij Harderwijk, opgepast bij 53.3. En de laatste van de A29 Rotterdam richting Dinteloord bij Heidenoord, opgepast bij 16.2. Veilige reis.
2: 538. De 538 stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 7.
4: Vet.
3: Weet jij al wie het is?
2: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
3: Druk op de knop in de 538 app.
1: Met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ook Becky G komt eraan naar de Chainsmokers.

stellingen heb ik voor je. Alleen één van de twee is waar, de andere is verzonnen. Ah ja, de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt een antwoord doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 deze nacht is Nintendo. Nintendo, je kent wel het spelletjesmerk, werd oorspronkelijk opgericht als een bedrijf dat speelkaarten maakte nog voordat ze videogames bedachten. Stelling 2 is, de tong van een blauwe vinvis is zo groot en zwaar dat een complete Boeing 747 op zou kunnen staan. Aan jou is de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1? Nintendo werd dus oorspronkelijk opgericht als een bedrijf dat speelkaarten maakte. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je nee, stelling 2 is waar. De tong van een blauwe vinvis is zo groot en zwaar dat er een complete Boeing 747 op kan staan. Aan jou is de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. En wie weet, ga je er zo meteen wel vandoor met het 538 slaapmasker. Dus kom maar door, stelling 1 of stelling 2. Hoor je zo meteen Robert Miles. Taylor Swift komt eraan.

0538, je hoorde Kingdom of Fear. Hey, en welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Nintendo, die werd oorspronkelijk opgericht als een bedrijf dat speelkaarten maakte. Of denk je dat stelling 2 waar is? De tong van een blauwe vinvis is zo groot en zwaar dat er een complete Boeing 747 op kan landen. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1? Nintendo werd oorspronkelijk opgericht als een bedrijf dat oorspronkelijk dus handgemaakte speelkaarten maakte. Dus je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de Apple 538. Of denk je, nee, stelling 2 is waar. De tong van een blauwe vinvis is zo groot en zwaar dat er een complete Boeing 747 op kan staan. Welke is waar? Let me know in de Apple 538. Hoor je zo meteen Ron B. Ook Jennifer Lopez komt eraan. En eerst, ja, dit is lekker zeg, een heerlijke classic. Roadmouse, dit is Children. We'll be right back.

0: Tellers van 538 worden de nieuwste Patient Zero. Twee stellingen heb ik voor je. Alleen één van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke van de twee is waar. Stelling 1 is: Nintendo werd oorspronkelijk opgericht als een bedrijf dat speelkaarten maakte, nog lang voordat ze de videogames bedachten. En stelling 2 is: de tong van een blauwe vinvis is zo groot en zwaar dat er een complete Boeing 747 op kan staan. Diana, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Nog steeds aan het bijkomen, heb ik vernomen uit betrouwbare bronnen.
1: Ja.
0: Ik sprak jou precies een week geleden. Toen vroeg ik aan jou: Diana, wat zijn de weekendplannen? Toen zei jij: ik ga naar een Oktoberfest bij mij in de buurt.
1: Ja.
0: En je vertelde net, je bent eerder naar huis gegaan en dit weekend ga je helemaal niks doen omdat je het nog steeds moet bijkomen.
1: Ja, nee, ja, dat niet. Maar ik ben gewoon, het was super koud, zeg maar. Je hebt er gewoon zo'n deernoel aan, zeg maar. En dan is het toch koud, hè. Je moet niet in de buiten toe om muntjes te halen, te plassen, je drinken te halen. Je kent het allemaal wel.
0: Ja, nou, ja.
1: Ja. Ja, of niet?
0: Ja, ja, ik ga wel naar Oktoberfest. Ja, maar ik heb wel eens filmpjes gezien, ja.
1: Ja, superleuk. Het was gezellig ook, maar op een gegeven moment ben je gewoon klaar mee. Het was gewoon echt onderkoeld.
0: Oh,
1: dat is gewoon
0: echt
1: niet leuk.
0: Nee,
1: ja, maar dan
0: nee.
1: En op een gegeven moment de line-up, Ogo Joker, die sloot af. Dat vind ik heel gezellig ook, maar nee, ik moet iets stevigers hebben.
0: Ja. Nou, ik heb Orgel Joke, die heb ik wel eens op Zwarte Cross zien staan. Die draait de beukers naar beukers weg, hoor.
1: Ja, dat is echt wel. Die is fantastisch.
0: Ja, ik hoop dat ik op mijn leeftijd dan ook zo er nog bij loop.
1: Ja, dat snap ik. Heel veel respect voor, echt voor die vrouw. Echt waar, ja. Maar ik kan daar geen uur naar luisteren. Echt niet. Heel veel respect. Nog nee, maar echt zoveel respect voor die vrouw dat ze dit doet ook.
0: En maar je gaat wel eerder weg.
1: Vrolijk van haar. Ja, nee. Paul Elspark was geweest ook. En toen dacht ik van ja, dan is het mooi geweest.
0: Ja, nou snap ik wel. Dus nou, lekker even een rustig weekendje.
1: Ja, als het goed is wel ook. Maar goed, bij mij kan het allemaal zomaar veranderen.
0: Nou, dat klinkt als een goede ruggengraat. Diane.
1: Die heb ik niet.
0: Nee, nou ja, ook leuk, toch? Ja, je moet het leven een beetje leuk maken. Hey Diana, ik heb twee stellingen voor je. Stelling 1 is: Nintendo werd oorspronkelijk opgericht als een bedrijf dat speelkaarten maakte nog lang voordat ze videogames bedachten. En stelling 2 is: de tong van een blauwe vinvis is zo groot en zwaar dat er een complete Boeing 747 op kan staan. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar?
1: Stelling 1, denk ik.
0: En waarom denk je stelling 1?
1: Ja, weet je, ik kom wel uit die tijd van de Nintendo ook. En ja, met Boeing, weet je, hallo, met zo'n tongen. Dat lijkt me zo onwaarschijnlijk ook. Normaal gesproken zou ik zeggen van, oké, die is het. Maar nu dacht ik van, ja, nee. Ik denk toch voor stelling 1.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, Diana. En de tong van een blauwe vinvis is een van de grootste tongen van de wereld. Ongeveer weegt hij net zoveel als een volwassen olifant. 2700 kilo. Maar er past geen vliegtuig op, dus je hebt het hartstikke goed.
1: Ja. Gelukkig.
0: Nintendo werd in 1889 al opgericht in Kyoto in Japan. Nou, in die tijd was het natuurlijk nog helemaal geen speelgoed videogames. Het kwam natuurlijk pas in de jaren 70. Maar ze zijn oorspronkelijk dus gemaakt, gestart met het maken en verkopen van Hanafuda. Dat zijn traditionele Japanse speelkaarten.
1: Oké, kei leuk.
0: Ja,
1: leuk. Weer een leuk weetje.
0: Ja, ik snap, Diana, je hebt hier helemaal niks aan. Maar het is wel leuk om te weten.
1: Ja, het heet niet voor niks, kan sowieso feintjes, hè?
0: Ja, dus de volgende keer als jij Orgel Joker ziet, als je wel een keer blijft op een Oktoberfest, kun je tegen Orgel Joker zeggen: joh, weet je, Orgel Joker, weet je dat Nintendo vroeger speelkaarten maakte?
1: Dat weet ik vast wel.
0: Misschien luistert ze nu wel en dan komt ze enorm optreden in jouw buurt. Diana, het slaapmasker komt jouw kant op. Heel veel plezier ermee.
1: Dankjewel.
0: En een fijn rustig weekend gewenst, hè?
1: Ja, jij ook.
0: Rondé komt raad ook flares onderweg voor je. En eerst de Bouza.

Save Me Tonight. Nou, dat ga ik ook deze nacht zeker proberen te doen. Van harte welkom in de 15-8 met de beste hits om je nacht iets goed mee door te komen. Eurythmics en de nieuwste Alex Warrens, ze komen eraan. En eerst is dit Flair.

Clio vanuit hier. Wat wil jij vroeger eigenlijk heel graag worden? Ik wil vroeger eigenlijk altijd heel graag piloot worden. Maar dat kon ik niet, want dan had je wiskunde B voor nodig. En nou, dat had ik niet, want ik kon niet heel goed in. Dus toen dacht ik, nou, laat ik dat maar lekker varen. Toen dacht ik, weet je, ik ga luchtverkeersleider worden. Doe ik tenminste nog iets in die branche. Maar ook dat kon ik niet. Dan, nou ja, uiteindelijk, als je echt niks kan, dan ga je uiteindelijk eindig je bij de radio. Dus nu mag ik een beetje om 1:50 s'nachts wat liedjes af en aankondigen aan je. Hoe diep kun je gezakt zijn, zeg maar. Maar iemand die ook niet wist wat hij wou worden, was Alex Warren. Die wou vroeger eerst heel graag postbode worden. Nou, toen dacht ik, ja, dan moet ik heel veel lopen. Heb ik op zich niet zo heel veel zin in. Dus dan ga ik maar professioneel surfer worden. Dat kon hij niet. En toen dacht hij, nou, weet je, als er echt niks overblijft, ga ik maar zingen. En dat doet hij verrekte goed. Want zijn nieuwste, die gaat ook goed, hoor. Dit is de nieuwste van Alex Warren. En die heet Emerald Eyes.

Wiz Khalifa en Charlie Puth bij 538. Je hoorde See You Again. Ja, misschien zie je dat zometeen, of zeg je dat zometeen ook wel tegen je baas. Never gonna see you again, want ik heb 20.000 euro gewonnen. Het kan zomaar vandaag nog gebeuren op 538. Hoe dat zit hoor je zometeen. Eerst Martin Garrix, Ed Sheeran. Dit is Repeat.